Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Yet I want you, baby. We'll never be the same. Cause you played those...

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Hello.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Jeetje Mina, wat doet dit pijn zeg. Ongelooflijk. Uitgeschakeld op het WK voetbal. Mocht je net inschakelen, mocht je wekker net zijn gegaan. Het is slecht nieuws. We gaan proberen er toch een hele leuke ochtend van te maken. Maar wat een afschuwelijk moment zeg, dat we door penalties weer uitgeschakeld
3: Vreselijk.
2: Zijn. Het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is dus uitgeschakeld op het WK voetbal. Marokko was te sterk naar strafschoppen. Nederland miste er 3. Oud-Feyenoorders Quinten Timber, Quincenzo Summerville miste namens Nederland, net als Justin Kluivert. En oud-PSV'er Saibari maakte uiteindelijk de winnende. Na 120 minuten voetbal stond het 1-1. Oranje kwam op voorsprong via Cody Gakpo. En Diop maakte diep in blessuretijd van de officiële speeltijd de gelijkmaker. In de verlenging werd niet gescoord. Eerder in de nacht werd titelkandidaat Duitsland uitgeschakeld naar strafschop op de Paraguay. En gisteravond plaatste Brazilië zich voor de achtste finales ten koste van Japan 2-1. Er rijden vandaag opnieuw geen treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden. Na een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion kunnen seinen en wissels niet bediend worden. Ook morgen is nog heel de dag nodig om dat te repareren. Sinds gisterenmiddag zijn monteurs bezig om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt er per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Er rijden dus geen treinen vanuit Rotterdam richting Dordrecht en vanuit via de hoge snelheidslijn naar Breda. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. In Brielle is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30 vannacht. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. In Venezuela is het aantal doden na de 2 aardbevingen van afgelopen week opgelopen tot ruim 1700. Ook zijn er 5000 gewonden. Honderden gebouwen zijn gedeeltelijk of helemaal ingestort door de bevingen van vorige week woensdag. Enkele tientallen landen hebben reddingsteams gestuurd naar het gebied om te helpen bij de zoekacties. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team kwam zaterdag al aan. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het is 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. En er bestaat uit 1 file op dit moment in onze regio. Namelijk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwrijk en Knoopend Gorkum. 4 kilometer. En dan doe je 6 minuten langer over door wegwerkzaamheden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Chinezen en de morning train. Maar die morning train die rijdt dus niet, hè, vanuit Rotterdam naar het zuiden. En dat heeft te maken met een stroomstoring die maandagochtend al is ontstaan bij station Rotterdam Centraal. En dat betekent dat er tot donderdagavond 17:15 in ieder geval geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht rijden. En de hoge snelheidstrein naar Breda ligt er ook uit. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Ja, brand new day voelt nu wel een beetje raar om te zeggen.
0: Ja, het is gewoon een black new day. Nou, ja. Het is niet een fijne dag. Het is niet fijn om je dag zo te beginnen. Sommige mensen hebben de wekker gezet voor die wedstrijd. Andere mensen zijn wakker gebleven. Er zijn natuurlijk ook mensen van een andere gemeenschap in onze samenleving die nu wild aan het toeteren zijn. Of niet? Michael Komans, onze verslaggever vanaf het Afrikanerplein. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ik hoor ze nog niet, die toeters.
2: Goedemorgen.
0: Nee, ik hoor nog geen toeters.
1: Ik hoor ook nog geen toeters.
0: Ik hoor wel Michael Komans. Ja.
2: Ja, je hoort ze toch?
0: Ja, ik hoor ze zeker wel. Maar ze klinken nog wel een beetje ver weg. Hoe is de situatie daar nu op dit moment? Waar heb je gekeken? Hoe hebben zij dat daar beleefd?
2: Vol spanning hier op het Afrikanerplein op Zuid met een groot scherm. Hier, terwijl ondertussen eigenlijk iedereen hier is verdwenen. Allemaal richting het centrum is hangend uit de ramen. Richting de Meent, richting de Coolsingel. Om daar te laten zien dat ze gewonnen hebben. En hier op het Afrikanerplein was het gewoon zeker de afgelopen minuten. Oh, voor iedereen denk ik. Of je nou Nederlander bent, Nederlands-Marokkaan of weet ik veel wat. Wat was het spannend, die strafschoppen. Nou, hier op een heel groot scherm kon je dit allemaal volgen. Hangen hier Marokkaanse vlag, maar ook de Nederlandse vlag hangt hier. En inmiddels wordt eigenlijk alles alweer hier opgeruimd. Wordt de markt opgebouwd. En rijden dus mensen naar het centrum en... laten we van hen horen.
0: We horen wel wat, maar het klinkt ver weg. En die Nederlandse vlag kan wat mij betreft half stok, hoor, vandaag.
2: Ja, die Nederlandse vlag, die kan wel half stok. Nee, ik ga nu vanuit hier, vanuit Zuid richting het centrum. En dan, daarnet was ik al onderweg, want ik dacht... wat is het spannend. Wordt het nou toch in het centrum bij de Oude Haven of hier... op het Afrikanerplein. Maar het wordt het centrum. Die kant ga ik nu op. En we gaan eens kijken hoe Marokko in Rotterdam feest gaat vieren.
0: Kijk, Michael Komans in het spoor van de klaksons richting het centrum van Rotterdam. En wij volgen hem uiteraard. We komen zo weer bij hem terug. We gaan ook naar Marrakesh, want daar heeft Marwan, een Rotterdammer, die heeft vol spanning naar die wedstrijd gekeken. Eerst dan Ricky Iglesias, Escape.

0: Marokko was ook de betere in deze wedstrijd tegen Nederland. Maar we leken te ontsnappen. Escape, Enrique Iglesias. Maar in de laatste fase van de wedstrijd kwam toch die gelijkmaker van Marokko. En dus kwam het aan op een verlenging. Nou, in die verlenging werd niet gescoord. En misschien word je net wakker met het idee van wat is er in vredesnaam gebeurd de afgelopen periode. Nou, Nederlands elftal delfde uiteindelijk het onderspit in de penalty-serie. Terwijl Marokko ging ook niet bijster goed van start in die serie. Maar Quinten Timmer miste. Crescencio Summerville die miste ook. Uiteindelijk waren het gewoon drie gemiste penalties. Justin Kluivert die miste ook nog. En Nederland wist er dus maar drie te verzilveren. En dat klonk zo bij de NOS.
1: Inmiddels is Justin Kluivert naar de stip gelopen. Heeft de bal neergelegd. Korte aanloop. Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Oh, nee. Summerville, nee. Ramt hem op de vuist van de keeper. Saibari. Of toch Verbrugge.
0: Ja, en toen was het inderdaad Saibari, de man die de transfer naar Bayern München maakte vanuit PSV, die uiteindelijk voor de beslissing zorgde. Wat een ellende, zeg, voor het Nederlands elftal. Een nieuw penalty-trauma zijn we rijker, een illusie zijn we armer. En dat betekent dat we ons weer gaan richten op andere dingen. En met die vlaggetjes mogen wat mij betreft ook weggehaald worden uit de studio, Milou.
2: Ja, onze studio hangt vol met oranje en rood en blauwe vlaggetjes. Die gaan we zo meteen live op de radio eruit halen.
0: Die gaan we er zo uithalen, inderdaad. En dat kun je allemaal volgen op TV Rijnmond. We gaan je ook opvrolijken. We gaan proberen te schakelen naar Marrakesh, waar Marwan, een Rotterdammer, naar die wedstrijd heeft gekeken. We proberen ook nog in contact te komen met Marokkaanse-Nederlandse voetballers. En voor de rest proberen we het ook een beetje te vergeten. Want we moeten er ook niet te veel aandacht aan besteden natuurlijk. Maar ja, we volgen tegelijkertijd ook het spoor van klaksons. Van klaksonerende mensen richting het centrum van Rotterdam. Michael Komans is namelijk onze oranje verslaggever vandaag. En het beste van de jaren 80, 90 en nu met Suzanne en Freek nu.
3: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: Suzanne Freken kwijt bij Radio Rijnmond. Afgelopen weekend stonden ze nog op KAS Concert at Sea bij ons randje regio. Op de grens natuurlijk tussen Zeeland en onze regio en Zuid-Holland. En daar gaven ze een weergeloos optreden. Was prachtig om te zien. In de bloedhit, hè, wat was het heftig daar. Ja, dat was ook behoorlijk verhit de afgelopen uren. Maar dan bij de NOS bijvoorbeeld kon je die beelden zien vanuit Amerika, vanuit Mexico moet ik zeggen, waar Nederland dus het onderspit delfde tegen Marokko. Het stond 1-1 na verlenging en uiteindelijk verloor Nederland de penalty-serie. We gaan naar Marrakesh, naar Marwan. Goedemorgen, Marwan.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, jij komt uit Hoek van Holland. Je bent in Marrakesh op dit moment. Hoe heb je die wedstrijd daar beleefd? Waar heb je gekeken?
1: Ik heb het gekeken lekker met mijn familie in een restaurantje in Marrakesh. En ik heb met volle spanning natuurlijk gekeken naar de wedstrijd. En ik ben de stem al een beetje kwijt.
0: Ja.
1: Maar het was een geniale wedstrijd. Ik heb verschillende soorten wedstrijden gezien. Maar dit is wel eentje voor in de boeken.
0: Ja, en wat maakte die wedstrijd zo mooi? Want jij bent echt wel een voetbalkenner. Wat vond je nou zo mooi aan deze wedstrijd dan als Marokko-liefhebber?
1: Ja, als Marokko-liefhebber is zo van dat. Ja, natuurlijk zijn er ook spelers die ook vanuit vanuit Nederland komen. En die ook in Nederland spelen.
0: Ja.
1: En die verbinding juist ook speciaal maakt. En natuurlijk zijn het ook teamgenoten van elkaar of van elkaar geweest. En dat maakt het ook dan ook soort van speciaal, op een of andere manier. En dat maakt het dan ook weer mooi.
0: Ja, en ik hoor zelfs in Marrakesh ook getoeter. Ik dacht dat iets was voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Maar dat doen ze daar dus ook gewoon.
1: Nee, nou, ik zeg het je heel eerlijk. Het wordt flink getoeterd hier. Het is echt...
2: Zo!
0: Kijk, de sfeer zit er goed in ieder geval. Hey Marwan, geniet er nog even van. Dompel je onder in het feestgedruis.
1: Zeker. Ik wil alleen kunnen doen aan alle Rotterdammers en alle Rijnwoners die aan het luisteren zijn. Zorg goed voor elkaar. En voetbal moet een verbinden zijn. En niet dat we uit elkaar moeten gaan. Juist met elkaar verbinden en verbroederen. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is voetbal.
0: Dat zijn hele mooie woorden. Dankjewel, Marwan.
1: Kleine moeite.
0: En enjoy daar. En we gaan nog even een kijkje nemen bij Michael Komans. Ook daar veel getoeter natuurlijk. Want Michael is onderweg op dit moment vanuit het Afrikaanderplein naar het centrum van Rotterdam. Michael, waar ben jij op dit moment? En wat hoor je, wat zie je, wat voel je?
3: Nou, ik scheur. We rijden langzaam over de Willemsbrug. Hier dus allemaal auto's met vlaggen, met Marokkaanse vlaggen. Mensen die uit de ramen hangen, allemaal op weg richting het centrum. Gewoon een complete file was het net ook gewoon eventjes vanaf Zuid richting het centrum. En ja, niet één of twee auto's, maar echt een file is er ontstaan. Nou, we rijden nu over de Willemsbrug. Zo dus, denk op de kruiskade waar...
0: Zo.
3: Je hoort het wel.
0: Ja.
3: Waar lekker wordt getoeterd en de vlagjes hangen hier uit de auto. Wordt duidelijk feest gevierd. Daarnet stond ik al even stil op een kruispunt. Oorverdovend toch dat getoeter, Peter. Nou, we gaan straks de mensen horen die hoe blij ze zijn. Want echt, ik heb ook allerlei kinderen trouwens gezien. Gewoon jong dat ik denk, jeetje, die zijn gewoon de hele nacht wakker geweest. Hebben dus die wedstrijd gekeken.
2: Zo.
3: En we gaan nu dus feest vieren.
0: Ja, voetbal kent geen grenzen wat dat betreft inderdaad. Michael Komans hoorde je dus onderweg vanuit het Afrikaanderplein naar het centrum, waar hij ongetwijfeld heel veel mensen zal spreken. Het is ergens wel bemoedigend dat een deel van de bevolking nog blij is of zo. Hè?
2: Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat feest er zo meteen uit gaat zien.
0: Ik ook, maar het huilen staat me nader dan het lachen op dit moment.
2: We gaan die vlaggetjes weghalen.
0: Weg met die stomme vlaggen. Oranje vlag. Hup, Holland op. Doe maar een Marokkaanse en een Kaapverdische vlag.
2: Gaan schaar zoeken.

0: Dus Kiss and I was made for loving you op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen we hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Met daarin iets met voetbal.
0: En daar laten we het bij.
1: Punt.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding. Die ambulance.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Een hele goede morgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Dat komt door een auto met pech en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer, 9 minuten vertraging. Een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 8 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. En dan tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 7 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden daar.
0: Nou, hopelijk krijgen we in ieder geval de zon te zien ter compensatie van deze domper. Een hele goede morgen, Ed Aldus.
10: Ja, dag Peter en Milou. Hele goede morgen. Nou ja, ook het weer is een klein beetje intimeur, kan ik je zeggen. Want er komen wat meer wolkenvelden aan vanuit het westen. Op dit moment is de zon nog wel te zien landinwaarts. Maar langzamerhand vanuit het westen, Peter, krijgen we toch wel wat meer bewolking. Temperaturen vandaag een graad of 22, dus bijzonder aangenaam. Overigens, het koelde afgelopen nacht flink af naar een graad of 12. Ik zag zelfs in Wijk aan Zee een minimumtemperatuur van maar 7 graden. Dus echt grote temperatuurverschillen. Als je het vergelijkt met de afgelopen week. Ja, zeker. En ja, verder is vandaag rustig weer. Er staat maar weinig wind. Vanmiddag dan maar af en toe zon. Maar vanavond komt de zon weer vaker tevoorschijn. Ja, en dan morgen overdag periode met zon. Het blijft dan ook op de meeste plekken droog. Er zou landinwaarts heel lokaal een bui tot ontwikkeling kunnen komen. Het wordt dan 22 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. En op donderdag vanuit het noordwesten een beetje regen. Daarachter klaart het dan laat op de dag weer op. En wordt het 's middags ongeveer een graad of 22.
0: Dankjewel, Ed Aldus was dat. Vanuit zijn weerstudio in Barendrecht. En dan nu door naar de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Het is voorbij.
11: Saibari. Of toch Verbrugge.
2: Nederland ligt eruit bij het WK voetbal na strafschoppen tegen Marokko. Bij Oranje misten oud-Feyenoorders Quinten Timber en Crescencio Summerville. Ook Justin Kluivert miste een strafschop. Ondanks het tijdstip werd op tal van plekken in de stad de wedstrijd gekeken. En daar wordt dus nu de Marokkaanse overwinning gevierd. Even naar het Stadhuisplein.
0: Michael Komans, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Klinkt als een hoop feestvierende mensen, Michael. Wat zie je?
12: Ja, het centrum staat vast. Er kan geen auto, geen meter vooruit of geen meter vooruit. Allemaal auto's. Die toeteren dus en Marokkaanse vlaggen uit het raam wapperen. En die het helemaal naar zin hebben. Vieren jullie feest?
13: Sowieso, sowieso.
0: Dat is mijn favoriete nummer.
2: Ja. Maar goed, later deze uitzending nog veel meer van Michael vanuit het centrum van Rotterdam. Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Duitsland werd vannacht ook uitgeschakeld naar strafschoppen door Paraguay. En Brazilië schakelde gisteravond Japan al uit. De politie doet onderzoek naar een explosie in Brielen vannacht. Rond 00:30 was er een klap te horen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. En ook vandaag en morgen rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail denkt nog 2 dagen nodig te hebben om de 300 kabels te vervangen die gisteren bij een brand zijn beschadigd bij Rotterdam Stadion. Daardoor kunnen geen seinen en wissels bediend worden en is er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda. De kabels moeten 1 voor 1 worden geïnspecteerd. Dat kost veel tijd. Mogelijk dat er morgen na de avondspits weer wat treinverkeer mogelijk is van Rotterdam richting het zuiden. Er worden bussen ingezet. Tot zover.
0: Oh man, ik zit even te kijken. Wij zijn inmiddels het land met de meeste penalty trauma's van de wereld.
1: Nee.
0: Samen met Engeland weliswaar. We hebben gewoon 7 keer nederlaag geleden vanwege penalties.
2: Waarom moet je er nou weer over beginnen? Waarom nou?
1: Doe jezelf nou niet zo'n pijn.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: We gaan jou ook opvrolijken met lekkere muziek. Paula Abdoel komt eraan. Dit is Straight Up. Radio.

0: Het is Paula Abdul op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en Straight Up. Nou, het Nederlands elftal is uitgeschakeld na een opnieuw penalty-trauma. Het is al de 7e keer dat we een trauma opdoen in een eindtoernooi. Het is ongelooflijk, zeg.
1: Ja, het centrum staat vast. Er kan geen auto, geen meter vooruit of geen meter vooruit. Allemaal auto's. Die toeteren dus en Marokkaanse vlaggen uit het ramen wapperen. En die het helemaal naar zin hebben.
0: Ja, dat is de situatie nu op dit moment in het centrum van Rotterdam. We schakelen zometeen nog een keer naar Michael Komans. Maar eerst naar Nasser El Khayati. Voormalig voetballer van de Eredivisie natuurlijk. Met Marokkaanse roots. Heeft ongetwijfeld ook met heel veel belangstelling deze wedstrijd gekeken. Hoe heb je gekeken en waar heb je gekeken, Nasser? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, gewoon lekker thuis. Lekker relax. Want met dit tijdstip is het een beetje lastig. Om ergens bij elkaar te komen, helaas. Maar goed, uiteindelijk heb ik die wedstrijd gewoon thuis gekeken. En wat een spanning, zeg je.
0: Zo, wat een spanning inderdaad. Ja. En waar ging het nou mis voor het Nederlands elftal? Laten we daarmee beginnen. Waarom lukt het niet?
2: Ja, ik denk, kijk, achteraf is natuurlijk altijd makkelijk praten. Hè? Dit of zus of zo. Alleen aan de voorkant heb je wel inderdaad een verandering gezien. Dat het ineens tactisch anders stond bij het Nederlands elftal. Je gaat de wedstrijd natuurlijk, van mijn eigen ervaring, je gaat natuurlijk altijd analyseren, hè, en kijken tegen wie speel je en waar liggen de sterktepunten en de zwaktepunten van de tegenstander. Alleen ik denk dat Nederland dat toch te veel heeft gedaan vandaag.
0: Ja, iets te veel gekeken naar de tegenstander.
2: Iets te veel tactische aanpassing, iets te veel naar achter gelopen voor mijn gevoel, iets te verdedigend ook. Ja. En tuurlijk, Marokko is natuurlijk... 10 jaar geleden hadden we dit natuurlijk nooit zo kunnen zeggen. Zo eerlijk ben ik ook. Nee. Alleen, ja, de laatste 6-7 jaar is er een enorme ontwikkeling aan de gang. Weet je, en dat zie je toch terug in bepaalde spelers die gewoon echt op topniveau actief zijn. En dat nu gewoon een mooie team samen wordt. Alleen als je Nederland bent, dan vind ik wel dat je iets aanvallender had mogen spelen vandaag.
3: Ja, ja, precies.
2: Om maar kans te maken überhaupt.
3: Voor jou is het wel gewoon een feestje natuurlijk nu Marokko gewonnen heeft. Ga je nog vieren?
2: Zeker. Ik klink nu een beetje inderdaad alsof... Kijk, tuurlijk, gemengd. Hè. Ik heb gisteren ook bij ESPN gezegd dat ik het gewoon heel jammer vind dat Marokko Nederland nu al treft. Of Nederland Marokko nu al treft. Hè. Als het kwartfinale al finale was en iemand zou eruit gaan. Dat was iets mooier geweest, omdat ze dan beide toch een stuk verder waren gekomen. Weet je, een van de twee moest eruit. Nou, dat is nu Nederland geworden. Dus dat vind ik wel jammer. Maar aan de andere kant, tuurlijk, mijn roots ligt in Marokko. Ik ben een trotse Marokkaan. En het is één groot feest overal. Hoogstwaarschijnlijk zowel in Marokko als het wereld Marokkaan die zich overal bivakkeert over de wereld.
0: Ja.
2: Nee, dus dat is prachtig. Alleen nu, om je vraag te stellen, natuurlijk is het één groot feest ook voor mij. Maar ik denk dat ik het wat later ga beseffen, omdat we nog een beetje in die ochtend te vijven zitten.
3: Ja, ik zou zeggen, doe je ramen open, je hoort ze toeteren.
2: Ja, nou, ik woon net buiten Rotterdam. Het is hier vrij rustig. Ik denk dat ik hier alleen maar tussen de Nederlanders...
0: Nasser, doe je pyjama uit. Doe je uitgaanskleding aan. Ga naar de meet en dompel je onder in feestweren, zou ik zeggen.
2: Ja, precies. Even het mooiste Marokkaans shirt vinden, even aandoen. En dan
0: precies.
2: Gaan we zo even op pad.
0: Nasser, geniet ervan, van deze wedstrijd. Geniet nog even na, zou ik zeggen. En dankjewel dat je ons in alle vroegte te woord wilde staan.
2: Maar het mooie nu is, het laatste toevoeging, het mooie nu is dat we nu heel veel fans erbij hebben die nu Marokko gaan toejuichen, zaterdag.
0: Dat is wel zeker. Wij zijn nu ook voor Marokko. Ja, absoluut. Wij hopen natuurlijk dat jullie wereldkampioen worden. Kunnen we in ieder geval zeggen dat we door de wereldkampioen uitgeschakeld zijn.
2: Zeker, maar niet alleen dat, ook gewoon Nederlands getint altijd, hè, Marokko.
0: 100%. 100%. Ja, ik heb Ferdi ook, hè. Die blijven ook nog even steunen.
2: Ja.
0: Toen was hij even stil. Nee, Nasser, je hebt gelijk. Veel plezier vandaag.
2: Ik hoorde jullie.
0: Maakt niet uit. Nasser El Khayati, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Graag gedaan. Hoi, hoi, hoi.

0: Oscar en de Wolf. En Steen. Safe and Sound bij Radio Rijn. Want ja, we zijn wel een beetje in mineurstemming, maar we proberen hier vandaag, deze ochtend in ieder geval tussen 6 en 9, echt wel een beetje op te vrolijken in de Rijn met Peter en Milou. En dat doen we ook omdat een deel van de bevolking in ieder geval in Gloria-stemming is. We schakelen naar de Meent, naar onze verslaggever Michael Komans. Goedemorgen, Michael. Hoe is de sfeer daar?
1: Goedemorgen. Ja, nee, de sfeer gaat echt door de stad heen in vlagen. Af en toe dan staat er ineens 100 man hier op de hoek van de Coolsingle met de Meent. Echt te springen en te feesten en te trommelen. En mevrouw, hoe blij bent u?
2: Heel blij. Heel blij.
1: Hoe spannend was het?
2: Het was bloedstollend. Het was heel spannend. Maar goed, ze hebben allebei heel sterk gespeeld. Nederland was ook een hele goede speler.
3: Nee, Marokko was veel beter dan Nederland.
2: Ja, ja.
1: Diemen! En ze springen in de lucht, twee vingers erbij. Het is echt feest dus.
2: Het is feest, ja. Het is zeker feest.
1: Nou en ja, het staat allemaal vast, hè? Het verkeer, alles, ja. Wordt getoeterd.
2: Ja, ja. Ja, natuurlijk, hoort erbij, ja.
1: En de motoren die af en toe heen en weer gaan, ook wat ME staat er dan. Maar het ziet...
3: En de felicitaties aan Geert Wilders natuurlijk, hè? Want ja.
1: Wat?
3: Ja, die wilde graag dat Marokko zou verliezen. Dus gefeliciteerd, Geert Wilders.
1: Nou, dat is niet helemaal gelukt. Oh, even hier naartoe, Peter. Ja. Er is nog één Oranje-fan tussen al dat rood hier. Die zal er toch wel een nadeel hebben. Meneer, durft u nog wel met het oranje t-shirt?
4: Zeker, zeker. Ik voel me helemaal niet onveilig hier. Nee.
1: Nee?
4: Nee, tuurlijk niet. Het is Rotterdam. Het is mijn stad. Het is hun stad. Maar ze hebben ik snap ook dat ze het vieren. En we hebben ook heel slecht gespeeld. We hebben ook wel echt heel slecht gespeeld.
1: Je kijkt er een beetje bij alsof het echt pijn doet.
4: Het
1: doet pijn.
4: Ik ben er volop gebleven. Ik zit van 9 uur weer mails te beantwoorden. Dus het doet zeker pijn.
1: Wat voor mails gaan er de deur uit?
0: Ik zou eens even checken op spelling.
4: Nee, alleen maar hele belangrijke.
1: Ik zou eens even op spelling checken, hoor. Ik zou even ChatGPT gebruiken.
4: Dat nooit. Nee, maar het is hartstikke gezellig toch hier. Kijk even naar die straat. Het is echt... Je kan er heel veel van vinden van tevoren, maar het is toch zo'n mooi feestje.
1: Iedereen inderdaad is helemaal rood, vlaggen overal. En,
4: ook allemaal gezellig. Ook gewoon allemaal heel gezellig. De hele straat is gezellig. En het is allemaal lachen, gieren, brullen. En gewoon lekker toeteren.
1: En waar komen jouw mailtjes straks vandaan?
4: Van hele belangrijke mensen.
1: Dat gaat hij niet zeggen, hè?
0: Dat worden allemaal mailtjes met dubbele tong, vrees ik.
5: Zo.
1: Ja, goeie zo, genade. Hè? Die was altijd zo zelden.
5: Ja, dat was een goed feestje.
0: Het was heel leuk, Rieke. Iedereen blij lekker toeteren.
5: En
0: wij zijn nog steeds op zoek naar een vroege vogel. Af en toe schakelen we dus naar Michael Komans vanuit het centrum van Rotterdam. Want het is één groot feest daar met Marokkanen die toeteren. Marokkanen die juichen. Want de Marokkanen hebben helaas terecht gewonnen van Nederland. Dat dus het onderspit delfde in de penalty-serie. Zometeen Elton John, Jill Stone komt er ook aan. En we zijn dus op zoek naar een vroege vogel. Wie wil vandaag onze vroegste vogel zijn? Wie durft het aan? Er is eerst een Cure voor je.

0: Elton John en Crocodile Rock bij Radio Rijnmond. Oh, ik kom niet helemaal uit mijn woorden. Ik ben echt nog een beetje getraumatiseerd. Maar dat is al de 7e keer dat we naar Nederland zelf hebben gekeken. En dat we Nederland hebben uitgeschakeld zien worden door een penalty-serie, Milou. Ik trek het gewoon niet meer.
1: Ik voel het gewoon in mijn hart.
0: Ja, ik vind het gewoon echt niet meer leuk. En ik weet, Marokko was veel beter. En we moeten ook meegaan in de festiviteiten bij Marokko. Want ze zijn hartstikke blij. En we schakelen ook naar onze verslaggever Michael Komans. Zo nu en dan. Maar ik ben gewoon echt zwaar teleurgesteld in dit Nederlands elftal. Zometeen hoor je nog Virgil van Dijk. Je hoort ook Ronald Koeman nog aan het woord.
1: En Nederland is dus vanochtend inderdaad uitgeschakeld door Marokko op het WK. En dat betekent ook dat het WK voor de superfans Paul en Caroline uit Rotterdam voorbij is. Zij zijn daar nu in Mexico en ik ben heel erg benieuwd hoe het met ze gaat.
0: Ja, inderdaad. En we kijken natuurlijk ook vooruit naar de Kitty Kotti herdenking vanavond in Delfshaven. We bellen de vrouw achter dat initiatief, Peggy Wijntuin. En we spelen een nieuw spel. We gaan op tracktocht. En jij gaat met ons mee als luisteraar van Radio Rijnmond. En aan jou als luisteraar de taak om te raden in welk land we zijn op basis van de tracks die je hoort op onze autoradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Een hele goede morgen. 1 voor 7. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Natuurlijk blikken we zo meteen nog terug op Nederland-Marokko. Traumatische wedstrijd voor een deel van de bevolking en een vreugdevolle wedstrijd voor een ander deel. We schakelen zo meteen nog naar het centrum met onder andere onze verslaggever Michael Komans. En muziek onderweg van Destiny's Child en Somjeu.
1: Maar eerst maar even kijken hoe het met onze nieuwslezer Dave Datema gaat, want hij heeft het laatste nieuws voor je. Dave, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op tal van plekken in de regio wordt feest gevierd door Marokkaanse supporters na de overwinning op het WK voetbal tegen Oranje. Dat gebeurde ook in het centrum van Rotterdam.
11: Ja, het centrum staat vast. Er kan geen auto, geen meter vooruit of geen meter vooruit. Allemaal auto's. Die toeteren dus en Marokkaanse vlaggen uit het ramen wapperen. En die het helemaal naar zin hebben.
10: In Rotterdam verloopt alles goed, zegt de politie. Er wordt feest gevierd en de sfeer is goed. Maar dat geldt niet voor heel Nederland. In de Haagse Schilderswijk werd vuurwerk naar de politie gegooid en daar is inmiddels het waterkanon ingezet. Marokko was te sterk voor Oranje naar strafschoppen. Bij Nederland misten 3 mensen een strafschop. Oud-Feyenoorders Quinten Timber, Quincenzo Summerville en Justin Kluivert. Oud-PSV Saibari maakte de winnende. Na 120 minuten voetbal stond het 1-1. Oranje kwam op voorsprong via Cody Gakpo. Maar Diop maakte in blessuretijd van de officiële speeltijd de gelijkmaker. In de verlenging werd niet gescoord. Nederland er dus uit, opnieuw naar strafschoppen. Aanvoerder Virgil van Dijk kreeg toen een verslaggever voor zich met de volgende vraag.
12: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
13: Ja.
10: Kort en bondig antwoord. Eerder in de nacht werd titelkandidaat Duitsland uitgeschakeld naar strafschoppen door Paraguay. Gisteravond plaatste Brazilië zich voor de 8e finales ten koste van Japan 2-1. Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform Knaken. Bij Knaken konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Ook konden worden gehandeld. Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese crypto-regelgeving was een vergunning van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten noodzakelijk. En die vergunning kreeg het Rotterdamse bedrijf niet. Het bedrijf zou 30.000 klanten hebben. Sommige mensen hadden duizenden euro's op dat account staan. Er rijden vandaag opnieuw geen treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden. Na een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion kunnen seinen en wissels niet worden bediend. Ook morgen is nog heel de dag nodig om dat te repareren. Sinds gistermiddag zijn monteurs bezig om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moet worden. Er is geen treinverkeer mogelijk van Rotterdam naar Dordrecht en van Rotterdam naar Breda. De NS zet bussen in. In Brielle is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, af en toe zon. Het weer blijft droog vandaag tot 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en afrit Leerdam. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsberg en Dordrecht. 16 kilometer, 17 minuten op onthoud. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopendelbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, 11 minuten. En tot slot de langste file op dit moment in onze regio. Die vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer, 20 minuten vertraging en dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Zometeen hoor je onder andere deze van Somjeu.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
6: It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith.
3: Eruit.
2: Met Peter en Milou.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Het werd grijs gedraaid ook op MTV. Dat hadden ze slim gedaan, want MTV kwam ook voor in het nummer natuurlijk. De Dire Straits hoorde je. Mark Knopfler en zijn kornuiten dus van de Dire Straits. And Money for Nothing and Your Chicks for Free. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Ja, op deze brand new day. Al is het wel een beetje raar om te zeggen nu.
0: Het is een gitzwarte dag, omdat Oranje verloren heeft. Tegelijkertijd schakelen we ook naar de feestvreugde in het centrum van Rotterdam. Want heel veel klaksonerende Marokkanen die ontzettend blij zijn dat ze die penalty-serie gewonnen hebben. Je luistert naar Eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag vanuit het westen meer bewolking met af en toe zon en droog. Middagtemperatuur 22 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A27 tussen Hank en knooppunt Gorkum. En daar doe je een klein half uur langer over door wegwerkzaamheden.
0: En WhatsApp introduceert binnenkort gebruikersnamen om met elkaar te chatten. Zo hoef je voor je privacy je telefoonnummer niet meer te delen.
1: En treinreizigers tussen Rotterdam, Dordrecht en Breda zijn nog zeker tot donderdagavond de dupe van een stroomstoring. Die ontstond maandagochtend bij station Rotterdam Stadion.
0: Een Nederlands elftal kan zijn koffers pakken. Het WK is voorbij. In Mexico ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen Marokko. Dat zaterdag gastland Canada treft in de 8e finales. Ja, en Ronald Koeman, hoe was de sfeer eigenlijk na afloop?
2: Dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
3: Dit bizarre moment.
2: Zien, die hak. Bizar, Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
3: Want ze hebben de eerste gemist op dat moment. Denk je dan, we gaan afrekenen met dat penalty-syndroom?
2: Nou, nee, niet. Want het was pas de eerste. En het zijn er 5. En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er 3 van de 5 gemist. En dat is te veel.
3: Ja, dus...
0: Ja, al dus Ronald Koeman in gesprek met de NOS na afloop van die traumatische penalty-serie tegen Marokko. Waardoor Marokko dus door is naar de 8e finales op het WK voetbal.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Wakker worden zonder gedoe. Met

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Nou, sinds ik in de ochtend naar die twee luisterd, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
1: Peter en Milou, elke werkdag van 6

0: Hadden we maar wat meer vertrouwen gehad in onszelf, dan hadden we ons niet ingegraven. Ach, wat was Koeman bang eigenlijk, hè? Wat een laffe speelwijze. Waardoor we dus verloren uiteindelijk van Marokko in de penalty-serie. Een nieuwe trauma.
1: Oh, en we hadden zoveel hoop inderdaad, hè? En gisteren spraken we met Britt uit Bergsehoek. Die heeft een oranje huis daar. Zo alles was versierd. Er stond een hele grote bal op het dak. Oranje vlaggetjes. Heel de buurt liep uit.
0: Allemaal
1: grote
0: schermen.
1: Grote schermen in het huis. Britt, goedemorgen.
2: Oh, goedemorgen jongens.
1: Goedemorgen. Ja. Nou ja, hou dat goeie maar weg, denk ik, hè?
2: Ja, oh, wat een crisis.
0: Ja, hoe heb je deze deze nacht beleefd?
2: Nou, allereerst was het natuurlijk geweldig, want we scoorden en toen moesten we nog 6 minuten verdedigen. En toen dachten ze ineens dat het een goed plan was om te gaan picknicken in het 16 meter gebied of zo. En toen scoorde Marokko, ja.
0: Ja, ik weet het. 1-1. Ja, we hebben het gezien inderdaad. Toen werd het 1-1 en toen werd het verlengen. En toen werd het penalties en toen liepen we een trauma op. En jouw vader die liep natuurlijk nog naar de DJ-booth. Want hij heeft één taak en dat is Viva Hollandia opzetten als er gescoord wordt. En dat deden jullie. Dus jullie hebben 6 geweldige minuten gehad.
2: Ja, wel de 6 kortste minuten die ik ooit heb ervaren helaas.
0: Ja, dat is echt heel erg, hè. Met hoeveel mensen waren jullie?
2: Ik denk dat er een mannetje of 25 uiteindelijk was.
1: Zo.
2: Dus nog best veel.
1: Ja.
2: Dus we hebben met z'n allen, nou goed, we hebben met z'n allen geschreeuwd naar de tv tijdens de penalties, maar het mocht niet baten.
0: Het mocht niet baten inderdaad, Britt, uit Bergsehoek. En ik kan me voorstellen dat jullie nu de versiering aan het afbreken zijn.
1: Ja, dat is ook een rot klus.
2: Ja, de eerste dozen staan al klaar in de gang, hoor. De eerste vlaggetjes zijn er al af.
0: Ach, en die bal?
2: Ja, die bal die gaat er vanavond heel snel vanaf, ja.
0: Die bal op het dak, ja, het is hartstikke leuk. Maar ja, het is nu geen poren meer natuurlijk. En jullie hadden echt een fantastisch huis. Dank je wel dat we je mochten bellen.
1: Maar Britt, we sluiten positief af.
0: Hoe dan?
1: Want wat appte jij mij?
2: Wat appte ik jou?
1: Over het EK. Ja.
2: Over 2 jaar, over 4 jaar dat we het gaan winnen.
1: Precies, er is nog hoop.
0: Wat is dat nou
1: weer? Je moet positief blijven.
0: Nee, dat is ook zo.
2: Ja.

0: Het is Gloria Gaynor op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond en I Will Survive. Je luistert naar Peter en Milou. En het is toch gek dat wij met een kater aan deze dag beginnen, terwijl bij een deel van de bevolking een volksfeest is losgebarsten. En onze verslaggever Michael Komans is daar getuige van. Hij bevindt zich namelijk op de Westkruiskade. Goedemorgen Michael, hoe is de sfeer daar op dit moment?
1: Goedemorgen, ja, toeterend.
0: Ja, nog steeds.

0: Nou, hoor iedereen weer heel hard schreeuwen. Meneer, bent u blij?
1: Ja, heel erg.
0: Waarom?
1: Omdat Marokko heeft gewonnen. En we steunen vandaag Marokko.
0: Ja. En Nederland dan?
1: Ja, helaas. We kunnen daar niks voor aan doen, maar... ja, wat moet ik zeggen? Volgende keer beter.
0: Hoe is de feestvreugde nu hier?
1: Ja, het is heel erg. Iedereen staat feesten, gezellig. Ja, dat.
0: Ik probeer een beetje de verschillen te merken. Hè, als Kaapverdië, nou ja, zeg maar feest viert. Of Nederland, of Marokko. Maar jullie doen dat vooral in de auto, merk ik.
1: Ja, omdat veel mensen... We toeteren. Is onze cultuur. We toeteren vaak hier. Ja, dat.
0: Nou ja, maar ik bedoel, ik zie hier geen verder alcohol of bier wat vliegt of wat dan ook.
1: Nee, wij mogen dat niet. Wij zijn gewoon aan het feesten met een nuchtere nadenk, bruin. Ja, dat...
0: Ja, dat merk ik ook inderdaad, want als ik een normale Nederlander of Kaapverdiaan, die springt een gat in de lucht en het bier vliegt alle kanten, maar jullie zijn er redelijk nuchter onder.
1: Ja, wij zijn hier aan het feesten, gezellig. Geen alcohol, niks. We zijn gewoon...
2: Alleen maar pure gezelligheid, dat is het enige. Pure gezelligheid. Kijk, dat is weer niet gezellig. Ik weet niet wat daar is gebeurd, maar...
3: Wat is er?
0: Waarschijnlijk vuurwerk. Mensen rennen nu allemaal echt met honderden tegelijk.
2: Dat is weer wat minder gezellig.
0: Een zijstraatje in.
2: Ja, het hoort er wel bij. Het is wat minder gezellig, maar...
4: Dat we nou ongelooflijk.
2: Ja, het hoort er wel bij.
0: Maar nou is het volgens mij alleen maar een rookwolk, toch? Want ik hoor nog geen knal.
2: Hier zo.
4: Oh ja, toch.
2: Wat zegt u?
0: Ik hoor, ik zie alleen maar rook. Het is geen knal. Is voor de radio, meneer.
5: Voor de radio. Sta ik op de radio.
0: Ja.
5: Marco gewonnen. Het was een hele leuke partij. Ja, zeker.
6: Ja, nou, gezelligheid alom dus in het centrum van Rotterdam met Michael Komans. Doe voorzichtig, zou ik zeggen, als er ook vuurwerk wordt afgestoken. We schakelen zo meteen nog naar hem terug, uiteraard. Het nieuws komt er ook aan, maar eerst Kate Ryan. Ella, nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
1: Ja, het is de wonderlijke voor het Nederlands elftal dat er helemaal doorheen zit na de verloren wedstrijd tegen Marokko.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
0: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met twee files op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 4 kilometer, 5 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. 4 kilometer en ook daar heb je 5 minuten vertraging. Dan verderop een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, een klein half uur vertraging. En tot slot de langste file in onze regio. Die vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 10 kilometer en dan heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
8: En er gebeurt van alles op dit moment in het centrum van Rotterdam. En daarom schakelen we zo snel mogelijk naar de Westkruiskade. Maar eerst het weerbericht met Ed Aldus.
9: Ja, dag Peter en Milou, een hele goede morgen. Ja, vandaag zien we slechts af en toe zon, blijft wel overal droog. De maximumtemperatuur komt uit op een heerlijke 22 graden en erbij staat maar weinig wind. In de loop van de avond komt de zon wel wat vaker tevoorschijn. Morgen dan periode met zon. Misschien dat er lokaal een buitenontwikkeling komt, met name landinwaarts. Het wordt dan zo'n 22 tot 24 graden en op donderdag... In de loop van de dag vanuit het noordwesten gaat het even enige tijd licht regenen. En dat bij een temperatuur van 22 graden, maar niet getreurd. Op vrijdag komt de zon dan weer terug en wordt het een graad of 23.
8: Dankjewel Ed Aldus voor zover. Over een uur nog meer van het weer. Eerst snel door met de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op tal van plekken in de regio werd feest gevierd door Marokkaanse fans na de overwinning op het WK op Nederland. De sfeer was goed, zei de politie, maar verslaggever Michael Komans...
10: Nou ja, was het echt een paar minuten geleden hier nog vol met honderden fans, Marokkaanse fans met rode vlaggen, hun vlag, hun gevoel, hun sfeer. Nou, zo moet je nu maar eens luisteren. Het is nu elders in de stad. Daarnet was er zojuist een schoonveegactie van de ME met de wapenstok. Bivakmutsen hadden ze op en er werd toch echt met volle vaart op deze gasten ingerend. Wat er precies is gebeurd, geen idee. Wel duidelijk was dat er iets gebeurde. Op een gegeven moment werden er ook flesjes wel naar de politie gegooid. En andere dingen die op de grond lagen, die werden richting de ME gegooid. Ja, daarna werd er een schoonveegactie op touw gezet. En, ja, en nu in één keer rende iedereen de zijstraatjes in van de Westkruiskade. Die verder nu ook is afgezet door de gemeente Rotterdam met pionnetjes. Ja, en is het nu ineens rustig hier. De sfeer is toch wel even hier omgeslagen. En hopelijk komt dat straks wel weer goed. Want er was toch echt wel een goede sfeer hier op de Westkruiskade.
8: Michael, één vraag aan jou. En dat is, heb je iets gezien wat de aanleiding zou kunnen zijn voor het ingrijpen van de ME?
10: Nou, er waren op een gegeven moment wel wat jongere mensen die eigenlijk gewoon al richting de politie sowieso van alles aan het gooien waren. En ik denk dat er gewoon op een gegeven moment de druppel is geweest. Wat dat er is geweest, dat weet ik niet. Dat zullen misschien nog later blijken. Maar nu zie ik in ieder geval wel de ME weer terug de busjes ingaan, weer de straat uit. Dus voorlopig is het nu weer hier even rustig. Maar aan de andere kant zie ik ook weer vanuit de Middellandstraat zie ik mensen ook allemaal weer terugkeren die net heel hard wegrenden voor de ME en politie. Dus ik hoop niet dat het zo'n kat-en-muisspelletje gaat worden wat we eerder wel eens hebben gezien hier.
1: Zegt Michael Komans vanuit het centrum van Rotterdam bij de Kruiskade. Ook in Den Haag is het een stuk minder gezellig. Daar keerde Marokkaanse fans zich ook tegen de politie. Gooiden met vuurwerk en daar is zelfs het waterkanon ingezet. Oranje verloor dus na strafschoppen van Marokko. Namens Nederland miste oud-Feyenoorders Quinten Timber en Crescencio Summerville. En ook Justin Timber miste er een. Trainer Ronald Koeman.
11: En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er 3 van de 5 gemist en dat is te veel.
1: Koeman liet Oranje met 5 verdedigers spelen in plaats met 4 zoals in andere wedstrijden. Daar was kritiek op en daar reageert Koeman getergd op.
11: De heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
1: Nou, Marokko dus in de volgende ronde tegen Canada. Duitsland werd ook uitgeschakeld na strafschoppen door Paraguay. En gisteravond verliet ook Japan het toernooi. Zij verloren van Brazilië. Justitie heeft een faillissement aangevraagd van het Rotterdamse cryptoplatform Knaken. Daar kon je cryptomunten zoals bitcoin aanschaffen of handelen in cryptovaluta. Knaken had een vergunning nodig op basis van nieuwe regels. Die had het niet. Justitie zegt nu in het openbaar belang het faillissement aan te vragen en hoopt dat de zaken zo goed mogelijk worden afgewikkeld voor mogelijke gedupeerden. Ja, het bedrijf had 30.000 klanten. Als de rechtbank het faillissement toekent, kan een curator kijken wat er nog beschikbaar is om aan de klanten terug te geven. Sommige klanten hadden tot 10.000 euro's op het platform gestald staan. Tot zover.
12: Dankjewel, Dave.
13: Dit is Radio Rijnmond.
12: Ja, natuurlijk gaan we het nog wel over die wedstrijd hebben, maar ook niet te lang. Veel muziek komt eraan.

0: Power of Love, Huey Lewis en de News op je favoriete radiozender Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
0: We proberen het trauma een beetje te vergeten en we gaan gewoon op vakantie. We pakken onze spullen, we zijn er klaar mee. Het WK is voorbij voor het Nederlands elftal. We beginnen onze tocht in Europa en we gaan er kriskras doorheen. Elke dag zijn we op een andere bestemming en aan jou de taak om te raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio, waar we ons bevinden, in welk land.
2: Nou, zeker. En als je dat weet, dan moet je appen naar de Rijnmond-app, want dan ga je er gewoon vandoor met een zonnescherm. Dat wil je toch met deze warme dagen? Dan blijft je auto tenminste een beetje cool.
0: En je maakt kans op die maandprijs.
2: Ja, en dat is een gezinsabonnement voor 2 volwassenen met 5 kinderen naar je favoriete dierentuin bij ons in Rotterdam.
0: Dan moet je dus wel raden in welk land we ons bevinden op dit moment. Ik zei het al, we gaan door Europa. We gaan er kriskras doorheen. Elke dag op een andere bestemming. Wat zie je, Milou, als je uit het raampje kijkt? Laten we daarmee beginnen.
2: Oeh, nou, ik ruik vooral heel veel. En ik ruik van die heerlijke verse wafels waar je dan poedersuiker of chocola over kan doen.
0: Oké. Ik denk dat dit genoeg is voor nu. Ik denk dat het even genoeg is. En in de vlag van het land zit de kleur?
2: Geel.
0: Oké, dan komen hier de fragmenten van de autoradio. Ook al zijn die tracks dus in het Engels of in het Frans bijvoorbeeld, ze komen uit een bepaald Europees land. En de vraag aan jou is, welk land is het?
1: Peter en Milou op Tracktocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op trektocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, wij zijn dus in een bepaald Europees land. En je hoorde misschien wel aan de liedjes waar ze vandaan komen in welk land we zijn. Als je het weet, laat het weten. De Rijnmond-app staat voor je open.

0: Wedstrijd jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Bauza en Magnetic voor je.
1: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Nederland heeft zojuist verloren op basis van de penaltyreeks van Marokko. En het is het zoveelste penaltytrauma dat we hebben opgelopen in een eindtoernooi. Nog even opgezocht. Als het gaat om het strafschopcomplex, dan kent dat een lange geschiedenis. Het EK van 1992, herinneren we ons misschien nog wel. Marco van Basten miste destijds als enige waardoor het toernooi strandde. Dan hadden we nog het EK 96 met die gemiste penalty van Clarence Seedorf. Het EK 2000, de halve finale tegen Italië. Dat was misschien nog wel het grootste trauma. Met al die penalties die gemist werden in de reguliere speeltijd, al twee penalties van Frank de Boer en Patrick Kluivert. En daarop volgende strafschoppenserie werd ook verloren. Dan hadden we nog het WK 98, het WK 2014 met Argentinië en het WK 2022 ook tegen Argentinië. En nu dus strandt het Nederlands elftal van Ronald Koeman tegen Marokko in de 16e finale daar in Amerika. En hoe is de sfeer dan na afloop in de kleedkamer, Ronald Koeman?
2: Dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun, ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
3: Dit bizarre moment.
2: Zien, ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikte die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
3: Want ze hebben de eerste gemist op dat moment. Denk je dan, we gaan afrekenen met dat penalty-syndroom?
2: Nou, nee, niet. Want het was pas de eerste. En het zijn er vijf. En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er drie van de vijf gemist. En dat is te veel.
3: Ja, dus...
0: En er is natuurlijk ook een deel in de stad die wel feest viert nu Marokko heeft gewonnen. En Michael Komans, onze verslaggever, is daar nu. Michael, hoe is de sfeer in de stad?
4: Nou, als je het hebt over de Westkruiskade, die sfeer die is volledig verdwenen. Als je het althans hebt over de goede sfeer. Volledig leeggeveegd door de ME. De politie had gezegd, na de wedstrijd mag er anderhalf uur lang feest worden gevierd. En nog steeds waren er allerlei natuurlijk wel honderden Marokkanen hier op de Westkruiskade.
5: Maghrib!
4: Die feest vieren.
5: Ik ben blij voor al mijn Marokkanen, Dima Maghrib.
4: Nou, dat dus inderdaad. Maar wat zegt u?
5: Ik kom het ergens.
4: Ja, dit is live op de radio, meid.
5: Dima Maghrib! voor de Nederlanders die zo'n grote mond hadden, dit is jullie verdiende loon. Mooi hebben jullie ook gefeliciteerd, maar wij nog meer gefeliciteerd.
4: Nou, wat dan allemaal.
0: Dat klinkt niet zo gezellig.
4: Nee, hè? Nou, dat is dus de sfeer ook. Want de politie zei, het is nu genoeg. Het centrum wordt echt geblokkeerd door al die auto's en het getoeter. En de ME heeft rondgeroepen met geluidswagens en gezegd van, nu is het genoeg, nu naar huis. Nou, dat gebeurde niet. En daardoor kwam uiteindelijk de ME op lijn en gingen uiteindelijk charges werden uitgevoerd. Nou, op dit moment is het centrum, de Westkruiskade, echt schoongeveegd. En richting Delfshaven, daar zie ik nog wel heel veel rode vlaggen staan en mensen. Maar ja, de sfeer die het hier was ongeveer een half uur geleden, die is er niet meer.
1: Ik zou zeggen, op naar Delfshaven, Michael Komans.
4: Jazeker, dat is het kruispunt hierover en dan ben ik er al.
1: Kijk, dat is makkelijk.
0: Maar wel voorzichtig doen, hè, Michael?
4: Ja hoor, af en toe vliegen er wat flesjes.
1: Af en toe vliegen er wat flesjes, dan komen er klaksonerende Marokkaanse automobilisten voorbij. Maar goed, mag de pret niet drukken, zullen we maar zeggen. Westkruiskade schoongeveegd. Michael Komans zometeen vanuit Delfshaven. Eerst Mea bij Rijnmond.
6: Sometimes I find another world inside my mind. When I realize the crazy thing.

0: Het is Mea op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en All About the Money. En we spelen de tracktocht.
1: Peter en Milou op tracktocht.
0: Dat betekent dat we Europa doorcrossen in eerste instantie. We gaan kriskras door het continent. En we komen elke keer om een andere bestemming. En aan jou als luisteraar de taak om te raden in welk land we op dit moment zijn. Op basis van de liedjes, de tracks die je hoort op onze autoradio.
2: Ik heb iemand op onze achterbank gevonden, Peter.
0: Wie is dat?
2: Ja, dat is Maruska. Maruska, goedemorgen.
0: Maruska, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, je bent met ons mee op tracktocht naar dit land. Maar zometeen zijn we benieuwd of jij ook door hebt waar we zijn. Maar we zijn eerst benieuwd wat de dag brengt. Wat ga je vandaag doen?
3: De hond uitlaten en dan naar het ziekenhuis.
0: Oh, is er iets vervelends aan de hand?
3: Nee, controle.
2: Oh, moet ook gebeuren. APK'tje.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Nou, heerlijk. Hoe heet de hond en wat is het voor merk?
3: Ik hoor mezelf.
0: Oh, je moet hem iets zachter zetten, de radio.
3: Nee, hij staat zachtjes.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ze heet Filou en ze is ja. Hoe moet dat nou?
2: Een
0: mixje. Nou, gewoon een mixje. Ja, nou, hartstikke leuk. We hebben ook een mixje in elkaar gezet, maar dan qua muziek. En het gaat om de autoradio. Ik laat nog één keer de liedjes horen van het land waar we op dit moment zijn.
1: Peter en Milou op tracktocht. Love will shine
0: when she goes na na na na. Ja, die komt al bekend voor, hè?

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op tracktocht?
1: Nou, weet jij het?
2: Ja, België.
1: Zijn we inderdaad in België,
3: België
1: beland? We gaan eens even kijken naar de jury of dat inderdaad het goede antwoord is. Zijn we beland in België dat met heel veel moeite doorging naar de volgende ronde, maar wel door is... Ja! Ja! Maruska! Gefeliciteerd!
3: Gefeliciteerd.
1: Nou, de stemming zit er lekker in, hè Maroes?
2: Ja?
3: Heb je gekeken vannacht naar het Nederlands elftal?
1: Goeie genade.
2: Nou, eerlijk gezegd niet, want het interesseert me niet zoveel.
1: Nou, oké. Wat interesseert jou wel?
2: Ja, mijn clubpie, Feyenoord.
1: Ah, natuurlijk. Dat is het enige goede antwoord. Hey, fijne dag, hè, Maruska.
2: Ja.
1: Later.
2: Doei, doei. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Ed Sheeran en Castle on the Hill.
1: En vanavond herdenkt Rotterdam het slavernijverleden op de Lloydkade. En we bellen zo meteen met Peggy Wijntuin, de vrouw achter het monument.
0: Ja, we schakelen geregeld naar het centrum van Rotterdam, waar de feestelijkheden van Marokko een beetje zijn omgeslagen in de ellende op de Westkruiskade. En onze verslaggever Michael Komans neemt zo meteen ook nog een kijkje in Delfshaven. We hebben ook lekkere muziek van Toto en Gabriella Chilmi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar wij hebben de vlaggetjes alweer uit de studio weggehaald, hoor. Die oranje vlaggetjes. Het is 1:08, je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen wel hele lekkere muziek van onder andere Jackie Wilson, een duet van Sam Fender en Olivia Dean. En Toto komt er ook nog voor je aan.
0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft het Kruisplein in Rotterdam schoongeveegd. De politie greep in omdat feestvierders na de overwinning van Marokko op Oranje op het WK voetbal die naar huis wilden gaan. Verslaggever Michael Komans.
16: De politie zei, het is nu genoeg. Het centrum wordt echt geblokkeerd door al die auto's en het getoeter. En de ME heeft rondgeroepen met geluidswagens en gezegd van, nu is het genoeg, nu naar huis. Nou, dat gebeurde niet en daardoor kwam uiteindelijk de ME op lijn en gingen uiteindelijk charges werden uitgevoerd.
15: Inmiddels is een deel van het centrum afgesloten. Ook in andere steden moest de politie ingrijpen. Zo werd in de Haagse Schilderswijk de politie bekogeld met vuurwerk. Daar is het waterkanon ingezet. Het Nederlands elftal verloor na strafschoppen van Marokko. Na 120 minuten stond het 1-1. De enige Nederlandse goal was van Cody Gakpo. Marokko kwam diepe blessuretijd van de reguliere speeltijd op gelijke hoogte. In de strafschoppenserie miste Oranje 3 keer. Timber, Kluivert en Somerville faalden. Marokko speelt nu in de volgende ronde tegen gastland Canada. Eerder in de nacht werd ook Duitsland uitgeschakeld na strafschoppen door Paraguay. Brazilië won met 2-1 van Japan. Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform Knaken. Daar konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin, ook konden worden gehandeld. Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door de nieuwe Europese regelgeving was een vergunning voor van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten noodzakelijk. En die vergunning kreeg het Rotterdamse bedrijf niet. Het bedrijf zou 30.000 klanten hebben. Sommige mensen hadden duizenden euro's op hun account staan. In Brielle is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 00:30 vannacht. De politie heeft de directe omgeving meteen afgesloten voor onderzoek. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En dan wordt het een graad of 24. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de langste op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Wadenooijen. 8 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsberg en Dordrecht. 18 kilometer, 18 minuten. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, 17 minuten. En dan tot slot A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 9 kilometer en dan heb je een half uur vertraging door de wegwerkzaamheden.
0: En binnen nu en 4 minuten hoor je de band die maar liefst 10 vrouwen heeft bezongen in 10 verschillende liedjes. Maar ja, waar gaan ze nu over zingen? Over Rosanna, over Melanie of iemand anders?
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Eruit.
2: Met Peter en Milou.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
17: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel 20 euro korting.
23: Elke maand weer.
22: En hoe meer data en snelheid,
23: hoe groter die korting.
22: Dat is One. Van Vodafone.
23: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Het is wel duidelijk dat de mannen van Toto gek zijn op vrouwen. Ze zongen niet alleen over Pamela, maar ook over Melanie, Lorraine en Rosanna. In totaal hebben ze 10 liedjes met een vrouwennaam als titel. Daar kan Lou Bega met zijn mama nummer 5 nog een puntje aan zuigen. Een hele goede morgen. Welkom op deze goed nieuwe dag.
1: Op deze brand new day. Oh, voelt het wel een beetje dubbel?
0: Ja, het voelt wel een beetje dubbel. Het is niet echt best hè, om zo de dag te beginnen. Potverdorie. Ik ben gewoon. Ik heb de wekker om 2:55 gezet.
1: Ja.
0: Ik was om 2:45 al wakker en dan ga je vol goede moed naar die wedstrijd kijken. En toch denk je al van, nou, ik weet niet of het gaat lukken vandaag. En inderdaad, het was echt erbarmelijk. Wat hebben we slecht gespeeld ook gewoon tegen Marokko. De speelwijze was niet goed wat heel veel supporters betreft. Maar Koeman, die hoor je zo meteen, die denkt daar toch anders over. Op deze bijzondere dag, vandaag vanuit het westen, is er meer bewolking met af en toe zon en droog. Middagtemperatuur 22 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A27 tussen Hank en Knoopend Gorkum. En dan heb je een 30 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: En WhatsApp introduceert binnenkort gebruikersnamen om met elkaar te chatten. En dan hoef je dus niet meer je privacy te schenden door je telefoonnummer te delen.
1: Handig. En treinreizigers opgelet tussen Rotterdam, Dordrecht en Breda zijn nog zeker tot donderdagavond ben je daar de dupe van een stroomstoring. Ja, die ontstond gisterochtend bij station Rotterdam Stadion namelijk.
0: En het Nederlands elftal kan zijn koffers pakken, zoals gezegd. Het WK-voetbal is voorbij. In Mexico ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen Marokko. Dat zaterdag gastland Canada treft in de 8e finales. En Ronald Koeman, ik zei het al, werd bekritiseerd vanwege zijn verdedigende speelwijze. Maar de bondscoach was het niet eens met die kritiek.
2: De heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
0: En het was feest in Rotterdam, maar delen van de stad werden schoongeveegd door de militaire eenheid. Verslaggever Michael Komans, hoe is de sfeer op dit moment in het centrum van Rotterdam?
3: Ja, rustig. Eindelijk weer naar diverse acties, charges van de ME. Dat was onder andere bij de Witte de Witstraat, bij de Breitnerstraat, maar ook op de Westkruiskade. Steeds meer mensen kwamen uit een auto, stonden daar al toeterend. En op een gegeven moment zei de politie, nu is het genoeg geweest. Nu maakt de weg weer vrij. Nou, dat gebeurde niet, er werd niet op gereageerd. En agenten die voelden zelf even dat ze in het nauw stonden. Nou, toen greep de ME in en toen waren dus diverse charges door de stad. Ja, en nu is het dus weer rustig. Ja, af en toe komen nog wel, zoals je hoort, van die motoren voorbij die dan ook zeker van zich laten horen. En die willen nog met een Marokkaanse vlag op de rug van zich laten horen.
0: Dankjewel voor zover verslaggever Michael Komans dus vanuit het centrum van Rotterdam. En zodra er nieuws is, dan zijn we daar uiteraard weer als de kippen bij.

0: Gabriela Chumi en Sweet About Me op Radio Rijnmond.
1: Ja, vanavond is het zover. In Rotterdam-Delfshaven herdenken we dan de afschaffing van de slavernij. De herdenking begint vanavond om 17:15 bij het Maaspodium. Daarna gaat de stoet nog naar het slavernijmonument op de Lloydkade. En de vrouw die destijds het initiatief nam voor dat monument is oud-raadslid Rotterdammer. En pas de derde generatie in haar familie die in vrijheid is geboren. Peggy Wijntuin, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanavond staan we stil bij het slavernijverleden met de herdenking en de kranslegging bij dat monument op de Lloydkade. Hoe bijzonder is het voor jou als initiatiefnemer als je naar dat monument kijkt en daarbij bent vanavond?
2: Het is voor mij bijzonder dat er in de loop der jaren, want het monument staat nu inmiddels 13 jaar, dat er sprake is geweest van een moment waarop de vorige burgemeester Abu Talib zei, en nu gaan we er een officiële herdenking van maken. Dat was in 2015. Een officiële herdenking zoals ook 4 mei hier in de stad een officiële herdenking is. Het is heel bijzonder om te zien dat er in de loop der jaren zoveel andere bevolkingsgroepen ook geïnspireerd zijn geraakt door dit monument. Recentelijk nog is verderop op die Lloydkade het monument voor de Molukkers gekomen. Ja, ja. We zien in het land dat anderen gezegd hebben, hé, wat daar in Rotterdam is gebeurd, dat willen wij ook. Dus die inspiratie die het gegeven heeft, maar ook de herdenking als deze die honderden mensen samenbrengt uit de hele regio, ja, dan zit hier wel een trotse initiatiefnemer.
0: Wat mooi om te horen, zeg. En nou, we weten allemaal dat we vanavond dus het slavernijverleden herdenken en morgen feest vieren omdat we in vrijheid mogen leven. Maar wat is nou iets wat we uit het verleden mee moeten nemen? Wat moeten we onthouden?
2: Wat je moet onthouden is dat het verleden niet iets van gisteren is, maar dat het nog altijd doorwerkt. Wat ik altijd zeg is, het zit hem ook in het woord geschiedenis. Het woord geschiedenis bestaat uit 3 woorden. Het was een briljante geest die dat heeft bedacht, die dat woord heeft bedacht. Het woord geschiedenis bestaat uit geschied en is. Het verleden werkt door in het heden. Geschied en is. Dat we het vandaag hebben over systemisch racisme en institutioneel racisme, recentelijk nog via onderzoek weer bewezen dat onze samenleving daarvan doordrenkt is, de overheid daarvan doordrenkt is, heeft alles te maken met dat verleden. Dus wat we ons moeten realiseren is dat het werk nog lang niet af is om te werken aan gelijkwaardigheid, radicale gelijkwaardigheid voor allen hier in dit land.
1: Wat heb je dat mooi gezegd. Dank je wel daarvoor. En de herdenking begint vanavond om 17:15 bij het Maaspodium. Ja, en waarom is het zo belangrijk dat eigenlijk alle Rotterdammers, van welke achtergrond dan ook, daar vanavond bij aanwezig zijn?
2: De plek waar het monument staat is niet zomaar een plek. Daar vertrokken vroeger de schepen richting Afrika om vervolgens mensen tot slaaf te maken. Dus die plek is alles. Vertelt alles over de geschiedenis van Rotterdam. Als je hier geworteld bent in deze stad, ieder die hier in deze stad komt, krijgt hier zijn worteling in deze stad. Maakt hier geschiedenis, wordt onderdeel van die geschiedenis. En dit is dus ook de geschiedenis van Rotterdam en Rotterdammers. Kom daar vooral ook naartoe om te herdenken.
1: Dankjewel. Een gedeelde geschiedenis dus. Peggy Wijntuin hoorde je, een van de initiatiefnemers van het slavernijmonument. Vanavond dus om 17:15 bij het Maaspodium. Dit is Sam Fenner en Olivia Dean.
3: Now let go of everything I was.

0: Wat een tumultueuze uitzending zegt na het debacle van een paar uur geleden, waarvoor sommige mensen hun wekker hebben gezet of zijn wakker gebleven en die nu zeer teleurgesteld zijn en naar dit radioprogramma luisteren. En we proberen je echt een beetje op te vrolijken. Gelukkig is ook een groot deel van de bevolking dat sowieso ontzettend blij is op dit moment.
1: En zometeen krijg je de rest van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, gaan we gewoon weer in mineur verder, hoor. Peter ook mogen zeggen. Ja. Zometeen het antwoord op de vraag: zijn we nou het slechtste land ter wereld in strafschoppen of niet?
0: Ben benieuwd.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Gaisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Een hele goeiemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. We schrokken even, want die reclame was ineens heel snel afgelopen.

0: Dat is bizar, hè? Hoe snel een reclame voorbij is.
1: Heel snel, inderdaad.
0: Maar inderdaad, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het is 6 seconden voor 8:30. En daarom is het tijd voor de verkeersinformatie. En die krijg je van mij met de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. En dan beginnen we met de A15. Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Leerdam. 9 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Leerdam. Staat ook file 6 kilometer, 6 minuten vertraging. Dan nog een file op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 13 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. En tot slot een file op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer, ook daar een klein half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
1: En dan gaan we naar Ed Aldus voor het weerbericht. Een hele goede morgen, Ed. Wat brengt deze dag?
2: Ja, Peter Milou, een hele goede morgen. Nou, vandaag hebben we te maken met af en toe een zonnetje. Duidelijk minder zon dan gisteren, maar blijft wel droog. Een middagtemperatuur van 1 graad of 22, dus best wel aangenaam weer. En wat opvalt, er staat vandaag maar weinig wind. Ja, en vanavond zal de zon wel wat vaker om een hoek gaan komen kijken, denk ik. Dan volgen er toch wel wat bredere opklaringen. En morgen overdag dan, periode met zon. Misschien dat in de middag dieper landinwaarts lokaal een bui tot ontwikkeling komt. Maar meestal blijft het gewoon droog. De temperatuur morgen zo'n 22 graden langs de kust. 24 graden dieper landinwaarts. En op donderdag dan nog steeds, Peter, een zwakke storing in beeld. Dat betekent in de loop van de dag van het noordwesten uit enige tijd lichte regen. Wordt zo'n 1-2 mm regen verwacht. Het zal niet veel zijn, maar... ja, je wordt er dan toch wel nat van. Een temperatuur dan van 22 graden. Maar op vrijdag keert de zon weer terug. 23 graden. Ja, gewoon Hollands zomerweer, zeg maar. Een tikje licht wisselvallig.
1: Dankjewel, Ed Aldus, voor zover. Het is inmiddels 8:58. Je luistert naar Radio Rijnmond op deze toch wel traumatische dag.
3: De politie heeft 4 aanhoudingen verricht in het centrum van Rotterdam na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De politie had even daarvoor het Kruisplein schoongeveegd. Verslaggever Michael Komans.
4: De rust in het centrum van Rotterdam is inmiddels wel weer teruggekeerd na diverse acties, charges van de ME. Dat had alles te maken dat, zoals hier op de Westkruiskade, honderden Marokkanen stonden feest te vieren met auto's, te toeteren, met vlaggen. Maar op een gegeven moment vond de politie het genoeg en die zei van nu weer naar huis. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Zelfs enkele agenten kwamen in het nauw. Ja, dat vond de ME geen goed idee. Die gingen met charges aan de slag, waardoor honderden mensen gingen rennen. Ook enkele arrestaties werden verricht. Maar inmiddels is het weer rustig in het centrum van Rotterdam.
3: De arrestaties zijn verricht voor verstoring van de openbare orde en mishandeling. In Den Haag was het ook onrustig. In de Schilderswijk werd de politie bekogeld. Marokkaanse fans liepen daar ook over auto's heen. Daar werd het waterkanon ingezet. Nou, het is Nederland dus niet gelukt de 8e finales van het WK te bereiken. Oranje kwam wel ervoor, dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. En dus kwam het aan op strafschoppen. Ja, toen ging het mis.
5: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
3: Ja, het zal de komende dagen wel vaker gaan over het penalty-syndroom, als we dat zo mogen zeggen. Nederland heeft nu voor de 9 keer dat het op penalties aankomt op een groot toernooi 7 keer verloren. Daarmee evenaart het Engeland, dat ook 7 keer werd uitgeschakeld door strafschoppen. Alleen, zij hadden er 10 edities voor nodig. Nederland won maar 2 keer. Weet jij uit je hoofd toevallig, Peter, wanneer dat geweest is?
1: Costa Rica.
3: Ja.
1: 2014.
3: Ja, dat klopt. Met de wissel. Hè?
1: Ja, de wissel inderdaad. En we hebben nog een keer... Zweden. Zweden ergens in 2004.
3: Ja, helemaal goed. Jij gaat door voor de wasmachine. Maar als je overigens ook de Nations League erbij optelt... als je dat ook een groot toernooi vindt... dan werd Oranje zelfs 8 keer uitgeschakeld door strafschoppen.
1: Dan zijn we
3: vorig
1: koploper.
3: Jaar verloor het van Spanje in het finale toernooi.
1: Ja, joh, ik moet meteen denken aan Marco van Basten... die als enige miste op het EK van 1992... de halve finale tegen Denemarken. Dan hadden we Clarence Seedorf nog... waar zelfs een liedje over gemaakt is, hè, Freek de Jonge. Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van 11 meter schoot? Er is leven na de dood. Die miste de beslissende strafschop in de kwartfinale tegen Frankrijk op het EK 96. Maar het allergrootste trauma is misschien nog wel het EK 2000
3: tegen Italië. Half finale Italië. Dat was de dag dat ik mijn VWO-diploma kreeg. En nou, dat is vreselijk. Want niet alleen die strafschoppenserie ging mis, daar misten we er 3.
1: Ja.
3: Maar tijdens de reguliere speeltijd ook nog eens een keer 2 strafschoppen.
1: Ja, nou ja, dan hadden we nog WK 98 tegen Brazilië en 2 keer tegen Argentinië. WK 2014 en 22. En daar komt dus nu een nieuw trauma bij. En we hebben in ieder geval 4 jaar de tijd om het te verwerken.
3: Afschaffen die strafschoppen.
6: Dit is Radio Rijnmond.
1: Gewoon opnieuw spelen, 90 minuten lang. Zometeen Harry Styles is Madonna.

0: Get in the Groove van Madonna uitkwam, was Madonna nog een jonge rebelse vrouw van 27. En inmiddels is ze nog steeds een rebelse vrouw, maar dan van 67.
1: Zo.
0: En ze brengt binnenkort haar nieuwe album uit, Confessions on a Dance Floor Part 2. En op dat album van Madonna is ook Stromae te horen trouwens. Een leuke comeback.
1: Oh, lekker.
0: Zometeen Rob de Nijs, eerst Harry Styles. Dit is American Girls bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Nou, we hebben met een banger hart staan kijken naar die penalties hier op de redactie. Zo, dat was heftig zeg.
1: Oh, spannend dat
0: voordat,
1: het was.
0: Net voordat de uitzending begon. En nou, we hebben dus het onderspit gedelft in de 16e finales van het WK voetbal tegen Marokko.
2: Sommerveld, nee! Ramt hem op de vuist van de keeper. Saibari. Of toch Verbrugge.
0: En toen was Nederland uitgeschakeld. En gelukkig is dan een deel van de bevolking in het Rijnmondgebied euforisch van vreugde. Zoals Youssef El Akhtiaoui, oud-voetballer van onder andere Excelsior en ADO Den Haag. Een hele goede morgen, Youssef.
3: Ja, goedemorgen.
0: Waar woon je ook alweer? En hoe laat stond de wekker bij jou?
3: Ik woon in Rotterdam en de wekker ging om 2:50.
0: En toen? Wat heb je gedaan? Meteen de tv aan?
3: Meteen de tv aan en ja, natuurlijk gelijk gekeken naar Nederland-Marokko.
0: Ja, en hoe vond je dat beide ploegen voor de dag kwamen?
3: Ja, ik heel eerlijk gezegd, ik ben een beetje teleurgesteld in Nederland. En natuurlijk hartstikke happy voor Marokko. Ik vond dat Nederland wel heel laf tussen aanhalingstekens speelde. Heel verdedigend, op de counter. Eigenlijk niet wat we in de jeugdopleidingen van het Nederlands voetbal ons werd geleerd.
0: Nee, precies.
3: Ja, en Marokko met bravoure. Volle trots, hup, alles naar voren, domineerde heel erg. En ik denk dat Marokko wel 70% balbezit had van de wedstrijd.
0: Wat had Oranje nou moeten doen tegen dit Marokko?
3: Marokko of Oranje had gewoon, net als Haiti, volle bak druk op Marokko moeten zetten. Hoog staan. Daar zullen ze heus wel een goaltje tegen krijgen. Maar ze gaan ook meerdere kansen creëren. En dat hebben ze een beetje nagelaten.
0: Ja. En wat betekent dit voor Marokko dan? Ja, intense vreugde natuurlijk. Ik kan me voorstellen, je krijgt ook heel veel appjes over en weer.
3: Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Heel veel vreugde, heel veel appjes. Ook familie uit Marokko. Maar ook als je gaat kijken naar de wereldranglijst. Marokko die schiet nu naar de 5e plek. Oranje die zakt naar de 8e plek. Ja, dan zie je wel een ommekeer in het hedendaagse voetbal.
1: Maar Marokko is ook echt een stuk beter geworden, hè, dan een paar jaar geleden.
3: Ja, kijk, niet om het een of andere. De Marokkaanse jeugd was al goed. Alleen organisatorisch klopte het niet. Dus met de jeugdopleiding in Marokko, et cetera. Alleen de laatste 10 jaar heeft Marokko daar echt een slag in geslagen.
0: Jij hebt ook nog twee interlands gespeeld, toch?
3: Ja, klopt. Ik heb 2 interlands voor Marokko gespeeld. En 1 interland voor Nederland zelf al onder 18.
0: Oh, wauw zeg. Maar dat moet een heel andere tijd voor Marokko zijn geweest destijds. Toen jij daar nog deel van uitmaakte.
3: Ja. Dat was nog die grote televisie. Dat je er naartoe moest lopen.
0: Ja, ja precies. Geweldig. Hey, en dan tot slot die penalties. Hoe heb je daarnaar gekeken?
3: Ja, eigenlijk met mijn kussen drukte ik helemaal tegen mijn bed aan. En ik was super zenuwachtig. En penalties, die kun je eigenlijk niet trainen. Ja, je kunt ze wel trainen. Maar op dat moment in een vol stadion, dan gaat eigenlijk je boekje weg. En dan moet je het eigenlijk helemaal zelf doen.
0: Ja, dan moet je het zelf doen inderdaad. En dat ging niet helemaal lekker, hè, met 3 gemiste strafschoppen aan oranje zijde. Jij hebt daar betere ervaring mee. Ik herinner me nog een wedstrijd NEC-Vitesse, Gelderse derby. 3 minuten extra tijd. En jij stond daar op 11 meter. En toen?
3: Toen was ik het ook even kwijt mentaal.
0: Ja.
3: Wat moet ik doen? Ja, ik maakte hem gelukkig. Penalty is een dingetje apart. Je moet daar heel, heel zelfverzekerd in zijn. En je moet gewoon echt vastberaden zijn wat je wil gaan doen. En dat moet je gewoon goed uitvoeren. Ja. En ook dan kan die misgaan. Maar wat Pierre ook zei, daar ben ik het wel mee eens. Pierre van Oudonk, de analyse daarna. Ja, dat ze dan een hele rare aanloop doen. Dat getik met hun tenen. Ja. Dat was in onze tijd allemaal niet, joh.
0: Nee.
3: Dan kwam die bal neerleggen en die bal erin rassen.
0: Precies. Jullie deden gewoon. Dat deed je al gek genoeg.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Youssef El Akhtiaoui, jij gaat gymles geven, geloof ik, hè, op dit moment.
3: Ik ga gymles geven aan hele lieve kindjes. Oh, en ze zitten allemaal voor me. En ze zijn allemaal heel stil en ze willen heel graag gaan gymmen.
0: Nou, laat ze nog even horen op de radio. Dat is misschien wel leuk.
3: Nou, dus zeg ze allemaal tot ziens.
0: Nou, wat mooi. Youssef El Akhtiaoui, uitspeler van onder andere Excelsior. Dankjewel voor je tijd. Nou.

0: Zozo en Drago staat dit tegen hier bij Radio Rijnmond. 9:06. Ja, als we balans opmaken, dan kunnen we alleen maar conclusie trekken dat Oranje na heel slecht spelen verloren heeft van Marokko na verlenging met penalties. Ja, en niet iedereen was het trouwens mee eens, hoor, met de kritiek op het verdedigend ingestelde Nederlands elftal. Na afloop de bondscoach Ronald Koeman.
1: De heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
0: Nou, dat is een korte samenvatting. En ook wel helder als je wordt uitgeschakeld in de 16e finales en je zegt, het interesseert me geen puntje. Dan waren er nog feestelijkheden in de stad Rotterdam en onze verslaggever Michael Komans was daar getuige van.
2: Ook hier op de Westkruiskade wordt er flink getoeterd en is er feestvreugde. De straat wordt bezet door auto's, door vlaggen, door feestende mensen, door heel veel rood. Het is duidelijk wie hier gewonnen heeft. En dat voel je niet alleen op de Meent, maar ook hier op de Westkruiskade.
0: Nou, het verliep allemaal heel ordentelijk en gezellig, maar uiteindelijk werd er toch ingegrepen door de militaire eenheid.
2: De politie zei, het is nu genoeg, jullie... het centrum wordt echt geblokkeerd door al die auto's en het getoeter. En de ME heeft rondgeroepen met geluidswagens en gezegd van nu is het genoeg, nu naar huis. Nou, dat gebeurde niet en daardoor kwam uiteindelijk de ME op lijn en ging uiteindelijk charges werden uitgevoerd.
0: Aldus onze verslaggever Michael Komans, die deze hele ochtend voor ons in touw was.
3: Hey, Ruud de Boer is zo meteen weer van de partij. Vanaf 9:00 hoor je op Radio Rijnmond de Boer op. En zijn 5 na 9 bestaat uit heerlijke muziek van onder andere Cliff Richard, Bluff en Bob Marley. Die komt ook nog voorbij.
0: Nou, heerlijk zeg. Zo meteen dus tussen 9 en 12. De one and only Ruud de Boer hier op Radio Rijnmond.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Radio met een grote R.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
10: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: In Vlaarding is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Over een half minuutje gaat de koffiecorner weer open. Ja, je kunt natuurlijk meepraten over... Hè? Over 4 jaar, zei Peter net tegen mij, zijn we er gewoon weer bij. Ja, het is over voor Oranje op het WK. Is het terecht? En welk land steun je nu voor het WK? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Misschien steun je Marokko wel voor het WK. Dus welk land, voor welk land ben je nu? En heb je alle vlaggen dan maar gelijk weggehaald? Nou ja, goed. Praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Ik heb een troostbakkie voor je. En als je daar geen trek in hebt, dan kun je ook nog eens een keer achterop springen bij de mobiele Oesterbar uit Rotterdam. Die rijdt rond. Ik ga zo meteen praten met Jamie. Dat is een bijzonder initiatief. En er horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9. Nou, dat en meer zo meteen. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam zijn vanmorgen 4 mensen aangehouden bij de festiviteiten van Marokkaanse fans na de overwinning op Nederland. Dat gebeurde bij het schoonvegen van het Kruisplein. Volgens de gemeente mocht het 1,5 uur na de wedstrijd feest gevierd worden. Maar de mensen waren niet van plan weg te gaan. Ook kwamen sommige agenten in het nauw. Daarop heeft de mobiele eenheid ingegrepen. De 4 zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en voor mishandeling. Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform Knaken. Daar konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin ook konden worden gehandeld. Begin deze maand ging het bedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese regelgeving was een vergunning noodzakelijk van de autoriteit Financiële Markten. En die vergunning kreeg het Rotterdamse bedrijf niet. Het cryptobedrijf zou 30.000 klanten hebben. Sommige daarvan zouden duizenden euro's op een account van Knaken hebben staan. Er rijden vandaag opnieuw geen treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden. Na een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion kunnen seinen en wissels niet worden bediend. Ook morgen is heel de dag nodig om dat te repareren. Sinds gisterenmiddag zijn monteurs bezig om alle kabels van het stroomnet te halen. Nu wordt per kabel bekeken welke vervangen moeten worden. Tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Breda rijden dus geen treinen. De NS zet bussen in als alternatief vervoer. In Brielen is vannacht een explosief afgegaan bij een woning aan de Galjoen. Daarbij is korte tijd brand ontstaan. De explosie was rond 12:30 vannacht. De politie heeft in de directe omgeving onderzoek gedaan. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En dan wordt het een graad of 24. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ik beperk me tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 15 minuten of meer. Want zo druk is het wel. De A4 Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep houdt daar rekening met 3 kwartier vertraging. Dat heeft nog steeds te maken met die wegwerkzaamheden op die parallelweg. Nou ja, parallel, maar hij loopt er langs, de A44. Dus iedereen wordt nu die A4 opgeduwd. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Dik 1 kwartier vertraging. Een ongeluk leidt tot flinke vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt de Bresseplein. 40 minuten. 2 rijstroken zijn afgesloten. Nou, op de 27 wordt nog steeds gewerkt. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Daar dik 1 kwartier vertraging. En hou ook rekening met flinke vertraging op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. 40 minuten extra reistijd. Het is niet anders. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Ik ga zo meteen even rijden op de mobiele Oesterbar. Ik spring achterop bij de Oesterbak fiets. Samen met Jamie, die heeft 5 heerlijke platen aangevraagd voor de 5 na 9.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
13: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij. Op zomerconcerten.nl.
21: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: De Boer op. Ruud de Boer.
5: Radio met een grote R.
24: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Badoom boom. Bill Withers, Lovely Day, de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Jamie Hoebe. En hij zit op de oesterbakfiets in Rotterdam. Tenminste, nu nog niet, denk ik. Of wel? Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Nee, nu nog niet. Nee, ik ben door de week zoek nog wat ander werk. Maar,
0: Okay, we bellen je nu even over de mobiele oesterbar.
2: Ja. Ik ben pas begonnen. Ik ben nu net een maandje bezig. Ja. Bakfiets met oesters. Daar ga ik een beetje Rotterdam mee door om te venten. Maar mijn hoofddoel is om zelf te verhuren aan evenementen. Ja. Zo sta ik op bruiloften binnenkort. En ook bij een opening van een keukenzaak. En wat voor klus dan ook, daar kom ik langs. Ja, ja. Als ze me willen hebben, tenminste.
0: Een lekker oestertje op zijn tijd is zeker niet weg. Is het echt alleen oesters? Want je hebt van die oesterdrankjes en zo, hè?
2: Ik heb zeg maar, als ze een oestertje eten, krijgen ze van mij een lekker vermoedje daarna in de schelp. Dat had ik gezien een keertje op Lowlands, deden ze dat met port, maar het hoort officieel met vermoed. Dat doe ik. En hoe heet het? Ja, ze kunnen ook een drankarrangementje, wijnpairing erbij doen.
0: Dat past allemaal op je fiets?
2: Ja, dat past. Hij gaat achter in de bus.
0: Oké. Want ik zie namelijk op een van je Instagrams zie ik ook een lel van een parasol erboven staan. Dus denk je, gaat dat ook allemaal mee op die bakfiets?
2: Nee, als ik ga rondfietsen, dan neem ik de parasol niet mee. Maar naar evenementen wel.
0: Ja, precies. Ja, nou, dat is ook heel verstandig. Opeens heb je het. Je gaat zitten op een oesterbakfiets. Hoe is dat ontstaan, Jamie?
2: Zoals ik zei, ik liep op Lowlands.
0: Toen dacht je, dat kan ik ook.
2: Ja, dat was een Amsterdammer, een aardige voor de verandering. Die stond oestertjes te verkopen. Ja, die zijn er ook. Nee, dit was een hele goede vent. En hij deed zo leuk op zijn manier. En ja, toen ik had pas die bakfiets gekocht. Ja. En ik dacht, ja, dit kan ook bij mij. En ik woon aan het Schroespark in Rotterdam, Blijdorp. Zo is het idee ontstaan en nu is het werkelijkheid en het loopt. Dat is heel mooi.
0: Hoe doe je dat dan? Want ja, die oesters moeten natuurlijk wel vers zijn. Dus je moet 's ochtends met die bakfiets moet je ergens die oesters ophalen, denk ik.
2: Ze worden bij mij geleverd aan huis. Ja. Daar heb ik goede koelcellen voor. Ja. Hoe heet het? Ja, ik heb ijs, dat haal ik nu nog. Zit ik een beetje mee te tobben af en toe. Maar dan moet ik af en toe naar de macro, af en toe naar de sligo. Ik van dat geschaafde ijs, dat leg ik dan in die bakfiets. Overgooi ik die oesters continu mee. Ze blijven goed koel.
0: Even voor de oestermens die nog niet zoveel ervaring ermee. Hoe eet je nou een oester?
2: Mij hebben ze het verkeerd geleerd vroeger. Daardoor vond ik ze nooit lekker. Nee. Dus je moet ze niet in één keer doorslikken. Dat zeiden ze tegen mij. En daardoor vond ik ze eigenlijk net een hapsnot. Je moet er juist een beetje op kouwen. En dan krijg je een beetje het idee van haring. Maar nog meer, zeg maar. Dan gaat alle smaken lekker door je mond.
0: Je moet het even een beetje lekker, net zoals goede wijn, een beetje door je mond laten circuleren.
2: Precies. En dan met een goede topping erbij. De klassieke Franse manier met shallotjes.
0: Het water staat me alweer op de lippen, zeg hij. Het is pas 9:15 bijna. Nou ja, goed. En jij schrijft ook, je bent dus in te huren bij bedrijfsfeesten, trouwerijen, feesten. Er hoort natuurlijk ook een lekker mopje muziek bij. Je verraste ons net al met een fijne van Bill Withers. Lekker zomers ook. Maar ik zie ook George Benson met Give Me The Night. Zit er nog een gedachte achter of dacht je, dat vind ik wel lekker moppie muziek?
2: Het past gewoon lekker goed bij de vibe van de oesterbakfiets. Gezelligheid. Ja. En
0: genieten van het leven en rustig aan. Want ik zie ook Bob Marley erbij staan. En ik zei net al tegen je, laat de zomer maar beginnen. Nou, dat doen we straks ook met Summer Holiday van Cliff Richards. En we gaan nu lekker dansen aan zee bij Bluff.
2: Precies, ja toch?
0: Mag ik jou een heel mooie zomer toewensen?
2: Dankjewel. En jullie werken ze nog vandaag?
0: Op naar een compleet fietsenpark, hè?
2: Ja, precies. Het gaat goed komen.
0: Jamie Hoebe, dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Hetzelfde. Hoi.
2: Hoi.
0: De oesterbakfiets. Check de Instagram-site. Even zoeken op internet, oesterbakfiets en Rotterdam. En dan kom je vanzelf bij Jamie terecht. Dit is de tweede van de 5 na 9. We gaan lekker dansen aan zee. Dit is Bluff.

0: heerlijke zomerse plaat van George Benson en Gimme the Night. En dat past ook helemaal in het gevoel van Jamie Hoebe, die rondrijdt op zijn oesterbakfiets in Rotterdam en omgeving. Het is een, ik durf te zeggen, een start-up. Hij is daar net mee begonnen en hij brengt dus echt verse oesters. Verser dan vers kun je ze niet krijgen, rond in de stad. En hij komt ook langs bij bedrijfsfeesten, trouwerijen, feesten, dat soort dingen. En ik vind dat hartstikke leuk, zo'n nieuw initiatief. En hij vroeg ook heerlijke zomerse platen aan die helemaal pasten bij zijn gevoel. De 5 na 9. Dus als jij er ook eentje wil aanvragen, dan ben je van harte welkom. Hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen, dan ga je luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws, het weer en het verkeer. Tot zo.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 9:30, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Even kijken hoe het staat op de wegen, want het is nog wel druk. Het is behoorlijk druk. Ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A4 Den Haag richting Schiphol tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoge Maden, daar ruim een half uur vertraging. De 12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, ben je een kwartier langer onderweg. De A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Meter en afrit Arkel, ruim 10 minuten. De 16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een kwartier extra, ruim 10 minuten. Op de A20 extra op de route Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt de Bresseplein. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is afgesloten. Er wordt gewerkt aan de weg op de 27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Als gevolg daarvan ruim 10 minuten vertraging. Door die wegwerkzaamheden dus. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en

0: natuurlijk een goede reis. Het weer voor vandaag. Nou ja, met die bewolking wordt het iets minder warm dan gisteren. Slechts af en toe de zon zelfs. Het blijft wel droog. Middagtemperatuur kan 22 graden bereiken. Vanavond wel iets meer zon. Vannacht is het helder. Het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen periode met zon. In de middag in het oosten van Zuid-Holland mogelijk wel een bui. In de middag wordt het een graad of 24. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam zijn 4 Marokkaanse fans aangehouden na de festiviteiten rondom de wedstrijd tegen Oranje van afgelopen nacht. Het gaat om arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. In de regeling van de gemeente stond dat mensen tot 1,5 uur na de wedstrijd feest mochten vieren. Maar de fans waren niet van plan weg te gaan. Die hadden zich vooral verzameld rondom het Kruisplein. Ook werden sommige agenten in het nauw gedreven en daarop greep de mobiele eenheid in. In Venezuela worden 6 dagen na de 2 aardbevingen van vorige week nog steeds mensen onder de puin vandaan gehaald. Vooral in de stad La Guaira is de schade groot, zegt NOS-correspondent Nina Jurna.
2: Je moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf. Door vrijwilligers die met een helm en een schep gaan zoeken.
1: Zegt NOS-correspondent Nina Jurna. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot ruim 1700. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. Nou, Nederland is niet het enige land dat is uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Dat geldt ook voor Duitsland, onze oosten buren. Maar dat betekent dus ook dat daar ook een land door is. En dat is Paraguay. Nou, dat niet heel veel mensen hadden aanzien komen.
0: Zijn we er toch ingetuind? Nou ja, maar wat is dat in het Spaans?
1: Geen idee, maar op een of andere manier had een of andere rare radiopresentator had gezegd Paraguay gaat door naar de volgende ronde.
0: Ah ja, ik? Ja. Nee, heb ik dat daarom gezegd in de Bonanza?
1: Oh. Ja, zeker. Maar goed, groot feest in Paraguay. En president Santiago Peña heeft inmiddels vandaag uitgeroepen tot nationale feestdag na de overwinning op Duitsland. Paraguay geeft nooit op. Vrije dag, verdorie. Niet eens victorie, maar verdorie, zegt Peña in een decreet dat hij verspreidde via sociale media. Want zo gaat het tegenwoordig. Het team won na strafschoppen. De overwinning werd volgens de Paraguayaanse media in veel plaatsen meteen luidkeels op straat gevierd. In onder meer de hoofdstad Asunción en Concepción gingen duizenden mensen de straat op en reden dan toeterend rond in de auto of op de motor.
0: Maar goed, ik heb Paraguay door. Ja, ik weet het allemaal niet meer uit mijn hoofd. Ik heb Paraguay door laten gaan.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Oh. En nu?
1: Nu sta je ietsjes minder extreem laag.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Met nu The Scene.
3: Radio met een grote R.

Sommigen willen jazzzangeres spelen en performen en sommigen zijn het gewoon. En het zit gewoon stroom door de aderen. Wat een heerlijke stem, wat een heerlijke muziek. Shanna Spiro, een Engelse pop-jazz singer-songwriter. En ze ontwerpt ook kleding. En als je de foto's bekijkt, ja, zij heeft ook wel echt een beetje dat gevoel voor die 60s vibe in Amerika. Dat is wel mooi met haar banden en zo. Maar goed, de muziek is ook niet te versmaden. Material Love hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. En de koffiecorner is geopend. Ja, ik zie een aantal teleurgestelde mensen staan. Ik had gisteren trouwens, had ik helemaal niet gezegd, had ik nog wat oranje tompoesen neergezet. Maar die heb ik teruggekregen. Ja, het is over voor Oranje op het WK. Is het terecht trouwens? Dat is ook nog een ding, hè? Is het terecht? En welk land steun je nu voor het WK? He, dat deed ik vorige keer met de Rode Duivels. Maar dat verhaal kennen we ook natuurlijk. Maar welk land zie jij graag het WK winnen van 2026? Nou, laat het me weten in de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op app ons. En ja, het is onrustig geweest, he, op verschillende plaatsen in Nederland. Onder meer op de Kruiskade in Rotterdam. Ja, er werd gezegd, er mag feest gevierd worden op straat. Anderhalf uur na het eindsignaal. Maar is dat niet gewoon een beetje te kort geweest? En daardoor misschien wel een klein beetje uit de hand gelopen? Nou, laat je mening horen. Het kabinet haalt zijn eigen doelstelling niet om regeltjes te verminderen. Het zou gaan om 500 overbodige regels. Ja, het wordt vaak gezegd, in Nederland regeltjesland. Welk regeltje in Nederland of jouw gemeente mag wat jou betreft gewoon verdwijnen? Nou, kom maar op. Rechtsboven klik op app ons en neem gelijk even een lekkere cappuccino. Of die oranje tompoesje, die heb ik gelijk onverrichte zaken weggesmeten. Een lekker bekertje water om een beetje bij te komen is ook van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En dat kun je ook doen voor je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit? Ben je toch maar een beetje water om een beetje bij te komen, is ook van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En dat kun je ook doen voor je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit? Ben je toch maar weer aan het werk gegaan en sta je nu achter in de slager je boet voor te bereiden of in een grote zaal de stoelen recht te zetten voor een congres? Of zit je hoog en droog in de kraan op de Maasvlakte? Nou, laat het me weten. Open de app en stuur even een fotootje van jouw luisterpleisterplaats. Intussen bedien ik jou met het nieuws van bij jou om de hoek. Jouw nieuws natuurlijk en ook lekkere muziek. Met zometeen Louis Fonsi, maar hier is Jennifer Page.

Louis Fonsi, Sebastian Yatra, Nick Jam, Dato de la Vuelta bij Radio Rijnmond. Ja, ik vroeg naar je luisterpleisterplaats, maar ik had niet verwacht dat er iemand zou luisteren naar Radio Rijnmond vanuit een ziekenhuisbed in Frankrijk. Maar het is toch echt Hetty die ligt te luisteren in Frankrijk. Tenminste, ja, het ziekenhuis van Banois-sur-Seize in Frankrijk vanwege een zware longontsteking. Hetty, wat vervelend om dat tot me te nemen. Ja, en trouwens, doe maar Frankrijk als winnaar van het WK. Schreef ze er ook nog eens een keer bij. Maar goed, ja, ze ligt nu een beetje in de lappenmand vanwege een zware longontsteking op vakantie. Oi, oi, oi. Alle beterschap gewenst natuurlijk hier vanuit Rotterdam. Ja, nou ja, wat is jouw luisterpleisterplaats? Laat het me weten. En wie zou jij graag willen zien winnen in het WK? Het WK winnen nu Nederland eruit ligt. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. What are you proposing? Maybe Morocco of La Douze France? En er nog andere clubs waarvan je denkt, of landen waarvan je denkt, nou die mag wat mij betreft wel het WK gewoon winnen dit jaar. Nu wij daar uit liggen. Ik zou zeggen, praat mee. En vergeet dus niet die luisterpleisterplaats door te sturen. En geniet intussen ook het volle teugen van Status Quo, What You're Supposing.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia.
4: Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.
3: Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
11: In Strijen is het 20 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. Het is 10 uur, je bent bij de boer op, deel 2. En ook in het komende deel, het lijkt me een feuilleton, wil ik graag van je weten voor welk land jij bent nu Nederland is uitgeschakeld in de WK. Ja, dat is, ja, heb je het nog niet gehoord? Jawel, heb je wel gehoord. Heb je gelijk alle vlaggen maar weggehaald? Of denk je, hè, lekker, even rustig. Niet die oranje gek, daar was ik wel even klaar mee. Die heb je ook natuurlijk. Hè? Misschien ben jij wel er een van. En het kabinet haalt zijn eigen doelstelling niet om regeltjes te verminderen. Welk regeltje in Nederland of jouw gemeente mag wat jou betreft gelijk verdwijnen? En wat is je luisterpleisterplaats? En zometeen gaan we weer spelen. En daar staat een leuke prijs tegenover. De nieuwsquiz Koppensneller. Eerst dat laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam zijn vanmorgen 4 fans aangehouden bij de festiviteiten van Marokkaanse fans na de overwinning op Nederland. Maar dat gebeurde bij het schoonvegen van het Kruisplein. Volgens de gemeente mocht er tot 1,5 uur na de wedstrijd feest gevierd worden. Maar de mensen waren niet van plan weg te gaan. Ook kwamen sommige agenten in het nauw. Daarop heeft de mobiele eenheid ingegrepen. De 4 zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en voor mishandeling. Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform Knaken. Bij Knaken konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Ook konden gehandeld worden. De NOS erover.
13: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld. En die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten. En die kan dit onder de klanten verdelen.
12: Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese regelgeving was een vergunning noodzakelijk van de Autoriteit Financiële Markten. En die vergunning kreeg het Rotterdamse cryptobedrijf niet. Voor het 3e jaar op rij is het aantal migranten dat naar ons land is gekomen afgenomen. Er kwamen 35.000 asielmigranten, 4.000 minder dan het jaar daarvoor. Ook kwamen er minder kennismigranten, mensen die voor hun studie hierheen komen. In totaal immigreerden er zo'n 309.000 mensen. Daarvan komt de helft buiten de Europese Unie en 1/3 van binnen de Europese Unie. De rest heeft al de Nederlandse nationaliteit. In Venezuela is het aantal doden na de aardbeving van vorige week opgelopen tot ruim 1700. Ook zijn er 5000 gewonden. Honderden gebouwen zijn gedeeltelijk of zelfs helemaal ingestort door de bevingen vorige week woensdag. Enkele tientallen landen hebben reddingsteams gestuurd naar het gebied om te helpen bij de zoekacties. Het Nederlandse USAR-team is één daarvan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon blijft droog. Vandaag gaat het door 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En dan wordt het 24 graden. Tot over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Gaan naar de verkeersinformatie. Nog steeds behoorlijk wat vertraging in Zuid-Holland. Dus ik beperk me opnieuw tot het noemen van de files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A4 Den Haag richting Schiphol tussen knooppunt Prins Clausplein en Roelof Arendsveen. Ruim 20 minuten vertraging. De A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Meter en afrit Arkel. Ruim 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dik een kwartier vertraging. En tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander nog eens een keer een kwartier. Werk aan de weg op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Daar ook een kwartier vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Zometeen een heerlijke van Gary Moore en Phil Lynott. En zet je alvast ook, waar je ook bent, of je nou in de auto zit of op de bank beneden met een bakkie, zet je schrap voor de nieuwsquiz, hè, want ik heb hier mooie prijzen voor je. En we gaan weer even lekker puzzelen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.

0: Dan zit je er ook wel twee bij elkaar. Gary Moore, Phil Lynott en Out in the Fields. En had je nou ook niet, dat vind ik altijd zo mooi met muziek, dat je die associatie hebt van, oh, dit zou ook een liedje kunnen zijn uit een Amerikaanse film uit de jaren 80. Met een achtervolgingsscène en zo. Of een straaljagerpiloot. Nou ja, whatever. Out in the Fields hoorde je van Gary Moore en Phil Lynott bij Radio Rijnmond in De Boer op. En zijn de vlaggetjes bij jou al van het plafond gerukt? Of laat je ze nog even hangen? Ja, en de vraag deze ochtend is natuurlijk ook, voor welk land ben je nu? Welk land mag wat jou betreft dit WK 2026 gaan winnen? Ja, en als je onze app erbij pakt, het is onrustig geweest, hè, op verschillende plaatsen in Nederland, onder meer op de Kruiskade in Rotterdam. Ja, er was van tevoren afgesproken, na het eindsignaal, nog anderhalf uur de tijd voor een feestje. Maar is dat niet een klein beetje naïef geweest? Had daar ook beter op geanticipeerd moeten worden? Nou, laat je mening maar even horen, hoor, in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Ja, en het kabinet haalt zijn eigen doelstelling niet, hè, om regeltjes te verminderen. Het zou gaan om 500 overbodige regels. Er wordt vaak gezegd, Nederland regeltjesland. Nou, welk regeltje in Nederland of jouw gemeente mag wat jou betreft onmiddellijk verdwijnen. En stuur vooral die leuke luisterpleisterplaatsfoto op. Hè. Waar hang je uit? Hier in de regio? Of ben je lekker op de camping ergens in het oosten van het land? Of misschien wel verder weg in Europa? Stuur even een foto op. Open de app en klik op App Ons. Koppensneller. En doe vooral ook mee met de nieuwsquiz Koppensneller. Want ik heb weer een fragment voor je uit het nieuws van vanochtend. Een nieuwskop die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Dat klinkt zo.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse cryptoplatform.
0: Hoe heet het Rotterdamse cryptoplatform waarvoor faillissement is aangevraagd? A. Daalders. B. Knaken. Of C. Valuta. Je maakt kans op het enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. Hoe cool is het als je je auto beschermt door onder je voorruit een reflecterend zonnescherm te leggen van Rijnmond? Daarmee laat je zien dat je bij die leuke Rijnmondclub zit. En je stapt niet die klamme wagen in. Tenminste, je stuur die is niet te heet om aan te pakken. En als je dat zonnescherm voor boven je dashboard wint, maak je ook nog kans op de maandprijs. En die is behoorlijk. Een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Ik wens je heel veel succes. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En ik hoop je straks te spreken over dikke uur als winnaar van die mooie prijs.

cijfers. In de wagen en bij de waterkoeler.

Somber en Undressed, daarover gesproken. Ja, vorige week met name natuurlijk. Ja, je begrijpt het ergens wel. Maar ik zag heel veel mensen gewoon op straat bij mij in de wijk met ontbloot bovenlijf lopen. Dan heb ik natuurlijk over mannen vooral. En dan denk ik, ja, zou jij dat doen? Ook al heb je het hartstikke warm. Ik weet het niet. Ja, of ben ik nou zo preuts? Ik weet het niet. Undressed hoorde je van Somber bij Radio Rijnmond. En er komen best wel veel reacties binnen over wie dan het WK zou moeten winnen. Toch wel veel mensen die zeggen, ja, Frankrijk mag wat mij betreft wel de finale gaan halen van het WK. Ja, welk land mag wat jou betreft winnen voor het WK nu oranje eruit ligt? Ik ben wel blij dat we er vanaf zijn, want ik heb er niks mee. En heel het land staat dan in het teken van. En dan is het ook nog eens een keer vaak s'avonds laat of s'nachts. Nou, laat je mening horen. Open de app rechtsboven, klikken op app ons. En vergeet ook niet jouw meest stomme regel te melden. Dus welk regeltje in jouw gemeente of in Nederland mag wat jou betreft onmiddellijk verdwijnen? Open de app, rechtsboven klik op app ons. En vergeet dus niet mee te doen met die nieuwsquiz, want ik heb dat geweldige zonnescherm van Rijnmond voor je. Dat is een collectors item, durf ik wel te zeggen.

0: En als je dat zonder scherm in de wacht sleept, dan maak je dus ook kans op de maandprijs. En als het niet meer is, dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dit is die opgave.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse cryptoplatform.
0: Ja, hoe heet dat Rotterdamse cryptoplatform waarvoor faillissement is aangevraagd? A. Daalders. B. Knaken. Of C. Valuta.

0: Kiki D en I Got The Music In Me bij Radio Rijnmond. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, hier ben bij de boer op Radio Rijnmond. Even kijken, zullen we eerst even de files erbij pakken? Ja, eerst het zuur, dan het zoet. Ja, zoiets. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. A4 Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet. Nog steeds ruim 10 minuten vertraging. Ja, en er is echt flink vertraging ontstaan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. Ruim een uur vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Ruim 5 minuten en 10 minuten ben je langer onderweg op de 27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. Het weer voor Zuid-Holland. In ieder geval wat minder warm dan gisteren. Hè. Dus het is ook bewolkt. Die bewolking die zorgt ervoor dat de temperaturen niet echt hoog oplopen. 22 graden kan het maximaal worden. Vanavond laat de zon zich iets meer zien. Vannacht is het helder. Het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen periode met zon. In de middag in het oosten van Zuid-Holland mogelijk een bui. In de middag wordt het een graad of 24. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam zijn 4 Marokkaanse fans aangehouden na de festiviteiten rondom de wedstrijd tegen Nederland. Het gaat om arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. In de regeling die de gemeente op papier had gezet, stond dat mensen tot 1,5 uur na de wedstrijd feest mochten vieren. Maar de Marokkaanse fans waren niet van plan weg te gaan. Ook werden sommige agenten in het nauw gedreven en daarop greep de mobiele eenheid in. Feyenoord heeft zich definitief versterkt met Ignacio Ferri van KVC Westerlo. Hij tekent een contract tot 2030. Ferri komt uit Spanje, speelt in de spits. Eerder kwam hij ook in actie voor Eintracht Frankfurt. Het afgelopen seizoen scoorde hij in de Belgische competitie 11 doelpunten. En een inwoner van de Cookeilanden in de Stille Oceaan, die na 8 dagen op zee in een klein bootje werd gevonden, heeft zijn verhaal gedaan. Ondanks de kou en de zware golven bleef hij geloven in de goede afloop.

0: opschrijft RTL Nieuws. Ja, de man, die luisterde naar de naam Junior Apiuta Apiuta, die vertrok op 11 juni in zijn eentje op zijn kleine aluminiumboot om te gaan vissen. Na een tijdje op het water begon de motor van de boot te sputteren. Dat is over het algemeen geen goed teken. En vervolgens hield hij er helemaal mee op. Nou, Apiuta had geen gereedschap bij zich om de motor te repareren. En het begon ook nog eens een keer harder te waaien. Nou, na 3 dagen zag hij een vissersboot aan de horizon. Was hij dolblij. Maar ja, hij dreef af door de wind. En het schip verdween dus daardoor weer uit zicht. Na 8 dagen hoorde hij een vliegtuigje. Dat is niet zo heel gek. De nieuwe Zeelandse luchtmacht was namelijk na een melding van de lokale politie op zoek gegaan naar de man. Nou, Apiuta werd na de vondst door een Taiwanese vissersboot opgepikt en meegenomen naar Nieuw-Zeeland. Nou, aan boord belde hij meteen zijn partner. Mijn eerste woorden waren: schat, ik ben oké. Hij raadt anderen aan om meer voorzorgsmaatregelen te nemen. Vergeet je zaklamp, je reddingsvest en je regenjas niet, zegt hij. En bid voordat je gaat vissen.
1: Oh, joh. Wat heftig. Mijn mentale scherm ging helemaal aan. Terwijl jij dit zat te lezen, droomde ik weg en ik zag allerlei plaatjes voor me. Een hele speelfilm voltrok zich.
0: Nou, wie weet wordt er ooit nog een film van gemaakt.
1: Dat zou misschien wel kunnen. Dankjewel, Dave.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Bananarama.
2: Radio met een grote R.

0: beetje in die WK-sfeer te blijven, nietwaar? Geon of Geon met Mama Wa bij Radio Rijnmond. En ja, intussen komen er natuurlijk ook allerlei mensen langs bij mij in de koffiekorf. Vind ik hartstikke gezellig en jij kunt ook langskomen. Paul, die zei net tegen mij, terwijl hij een lekker fris watertje nam uit de koeler. Van mij mogen onze zuiderburen winnen met de Rode Duivels. Ik zit even te kijken, Paul. Zitten ze er überhaupt nog in? Ja, ik zie dat ze morgen tegen Senegal moeten aantreden. Ja, dat is tegen optreden. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dus je bent voor België. Nou, dat is dan bij deze duidelijk. Ja, Jury die zegt, ik vind het heel erg jammer dat het Nederlands elftal eruit ligt. Maar goed, een les voor ons oefenen op de penalties. Als je nou ook even wil, nou misschien troost wil zoeken door even je hart te luchten, dan kan dat. Hè? Open de app rechtsboven, klik op App ons. En nog steeds staat de mogelijkheid open tot het winnen van een heel leuke prijs in de nieuwsquiz. Groepensneller. Namelijk het enige echte Rijnmond zonnescherm. Nou, dat is toch cool als je je auto beschermt door onder je voorruit een reflecterend zonnescherm te leggen van Rijnmond. Je stuur smelt niet weg, je handen verbranden niet. En je laat ook nog eens een keer zien dat je bij die leuke Rijnmondclub zit. En je stapt dus niet die klamme wagen in, althans voor een gedeelte niet. En als je dat zonnescherm voor boven je dashboard wint, maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een jaar abonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dat is een serieuze prijs. En voor je het weet is het alweer eind juli. Ja joh, dat gaat zo hard. En nou, hier is die vraag.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform.
0: Ja, er is wat weggevallen. Hè? De nieuwskop is gesneld, zoals dat heet. Maar goed, dan is de vraag, welke woorden of welk woord is er weggemalen samen met de bonen? Hoe heet het Rotterdamse crypto-platform waarvoor faillissement is aangevraagd? A. Daalders. B. Knaken. Of C. Valuta. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Heel veel succes.

John Legend, en heb je een plekje voor mij? Want daar komt het wel een beetje op neer natuurlijk. Safe Room bij Radio Rijnmond. We gaan alweer richting het nieuws van 11. Maar niet voordat we hebben mogen luisteren naar Tina Turner en Elvin Stardust.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: In Rotterdam is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Ik ben een beetje bijgekomen van vannacht. Heb je het vannacht bekeken? En ja, wat dacht je toen? Hey, wat ging er door je heen? Sportvraag. Nou ja, het is over voor Oranje op het WK. Is dat terecht? En welk land steun je nu voor het WK? Laat het me weten. En heb je alle vlaggen maar gelijk weggeritst? Het is trouwens onrustig geweest op verschillende plaatsen in Nederland. Onder meer op de Kruiskade in Rotterdam. Had daar beter op geanticipeerd moeten worden. Hè? Want er werd gezegd, ja, anderhalf uur na het eindsignaal... dan mag er nog een feestje worden gevierd. Maar had dat niet verruimd moeten worden? Had je dit gedonder niet gehad? Of is dat een beetje heel naïef? Nou ja, het is jouw mening die geldt. Dus open de app, rechtsboven klik op App Ons. Laatste nieuws krijg ik nu van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. Bij een ongeluk met een motor op een rotonde in Barendrecht zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij de rotonde om de Henri Dunant-laan. Slachtoffers zouden van de motor zijn gelanceerd. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het ongeluk was om 00:30. Wat er precies misging is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat slachtoffers in het midden van de rotonde terecht zijn gekomen, terwijl de motor aan de andere kant van de weg ligt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De wachttijd voor een zwaardere stroomaansluiting bij netbeheerder Stedin is vertienvoudigd in de afgelopen maanden. Dat komt door de grote vraag. Die is in een jaar tijd met 400% gestegen. Normaal duurt het zo'n 10 dagen voordat de aanvraag is beoordeeld. Nu is dat 16 weken. Na de beoordeling valt er ook nog een wachttijd van 12 weken voor de uitvoering. En ook die wachttijd kan nog verder oplopen. Een zwaardere aansluiting, een zogeheten fase 3 in de meterkast, is nodig voor bijvoorbeeld de aansluiting van een warmtepomp of een laadpaal. Voor het derde jaar op rij is het aantal migranten dat naar ons land komt afgenomen. Er kwamen 35.000 asielmigranten, 4.000 minder dan het jaar daarvoor. Ook kwamen er minder kennismigranten, mensen die voor hun studie hierheen komen. In totaal immigreren er 309.000 mensen. Daarvan komt de helft van buiten de Europese Unie en een derde van binnen. De rest had al de Nederlandse nationaliteit. De KNVB is niet tevreden met de manier waarop het WK voor Oranje is verlopen. Dat zei technisch directeur en oud-international Nigel de Jong na afloop van de wedstrijd tegen Marokko afgelopen nacht. De lat lag namelijk bijzonder hoog voor het toernooi, maar dat is bij lange na niet gehaald, zegt de Jong.
0: Ja, de doelstelling halve finale en ambitie natuurlijk om wereldkampioen te worden. Dat hebben we altijd gezamenlijk van tevoren gezegd. Helaas is dat vandaag niet gelukt.
14: En dan zit je ook ver vanaf, toch? Dat is ook wel de conclusie.
0: Dat is de conclusie, daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Dat de ambitie en de doelstelling en de ambitie die we hebben gesteld hebben niet gehaald. Dus dat is gewoon een feit.
13: Of het resultaat gevolg heeft voor Ronald Koeman, de bondscoach, wil de Jong niet zeggen. Wel is het zo dat er voorafgaand aan het toernooi duidelijke afspraken zijn gemaakt. De KNVB gaat nu de evaluatiefase in. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon, blijft droog vandaag en het is 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Nog vertraging, even kijken hoor. Want we verversen eventjes de laatste gegevens. Hè. Dan kom ik uit op de A15. Vanuit het oosten van het land richting Gorkum. Tussen Knopendel en afrit Arkel. Nog ruim 5 minuten vertraging. A27, daar wordt gewerkt aan de weg. Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knopend Gorkum. 10 minuten vertraging als gevolg daarvan. Nou ja, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Oh ja, tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijdt nog steeds geen treinen. Hè. Ja, dat hebben we gisteren al over gehad en vanochtend vroeg natuurlijk ook. En dat heeft alles te maken met de leidingen en zo. Dus mijn vraag ook aan jou is even. Hoe vervoer jij je van A naar B? En nu de treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden vice versa is gestremd, mag ik het zo zeggen. Open de app, rechtsboven klik op app ons en zometeen genieten van een klassieker van de Coming Arts.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
15: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
16: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Dit is Radio Rijnmond.
21: De boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: The Communards and Never Can Say Goodbye bij Radio Rijnmond. Deel 3 van De Boer Op, daar luister je naar. Ik wens je een goedemorgen. Henk stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt als antwoord op mijn vraag... Welk land moet dan nu het WK winnen? En Henk die was daar heel erg duidelijk over. Dat is België, omdat we daar vrienden hebben en het een mooi land is. En Koos zegt net tegen mij... Nou, Spanje mag van mij winnen. Ik ben groot fan van Barcelona. Terecht dat Nederland eruit is. Ik snap ook niet waar het optimisme vandaan kwam. Er was maar één die een hele dikke voldoende had. Dat was onze doelman. Maar voor de rest was het nou niet echt om aan te gluren, zei Koos net tegen mij in de koffiecorner. Nou, wil je ook even napraten over het WK? Wat voor Oranje dus geen WK meer is, dan ben je van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, en van welke regeltjes zou je eigenlijk af willen? Hè? Het kabinet haalt zijn eigen doelstelling niet om regeltjes te verminderen. Er zouden 500 overbodige regels bestaan. Ja, er wordt natuurlijk vaak gezegd Nederland regeltjesland. Maar welk regeltje in Nederland of jouw gemeente mag wat jou betreft gelijk verdwijnen? Nou, Ton zei net tegen mij in de koffiecorner... die 30 kilometer zones in Rotterdam. Ik vind het gevaarlijker geworden. Je wordt nu links en rechts ingehaald door fietsers en scooters. Dit ook nabij oversteekplaatsen. Dus ook voor voetgangers wordt het steeds gevaarlijker. En zolang er geen verkeersremmende obstakels worden geplaatst... zal het echt niet minder gevaarlijk worden. Nou... Dat is een regeltje waar Ton eigenlijk vanaf wil. Nou, welk regeltje wil jij eigenlijk wel vanaf? Laat het me weten. Kom even langs in de koffiecorner. En die app kun je ook gebruiken voor... Koppensneller. En ik heb dat leuke zonnescherm voor je in de aanbieding. Ja, dat is echt helemaal verrijmondst. Is dat correct Nederlands? Nee. Maar goed, je hebt een echt Rijnmond zonnescherm. Staat er misschien hier in de studio die van jou kan zijn. En dan kun je je auto een beetje tegen overmatige hitte beschermen. Ook al leven we nu in iets koelere tijden. Het schijnt volgende week weer bloody hot te worden. Dus dan wil je zo'n zonnescherm wel hebben, toch? Nou, dan moet je even meedoen met de nieuwsquiz van Rijnmond. Koppensneller. En als je dat zonnescherm in de wacht hebt gesleept... dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een jaar abonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dus wat wil je nog meer? Hier is die opgave.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform Knaken.
0: Ik heb je hem nu weggegeven. Heb je goed opgelet? Nog één keer.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform...
0: Ja, dat hebben we niet op te letten. Ja, je mag meedoen. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Ik hoop je over 10 minuten te spreken. En dan maak je dus kans op die geweldige... Nou, het is echt wel een gaaf ding hoor, met ons logo erop en zo. En je kunt echt laten zien dat je erbij hoort. Bij de club, bij de Rijnmond Club. Dus hoe heet het Rotterdamse crypto-platform waarvoor faillissement is aangevraagd? Is dat Daalders, Knaken of Valuta? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En maak dan ook gelijk kans op dat geweldige jaarabonnement... voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Het is namelijk de maandprijs. Zometeen snelle, maar eerst The Farm and All Together Now.

0: Lieve, snelle, groot maar klein bij Radio Rijnmond. Koppensneller. Ja, Groots is natuurlijk zometeen de winnaar van het spelletje Koppensneller. Ofwel de nieuwskop geraden, weggevallen natuurlijk door het koffiezetapparaat. Dat klonk de hele ochtend zo.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse cryptoplatform.
0: Ja, hoe heet dat Rotterdamse cryptoplatform waarvoor faillissement is aangevraagd? A. Daalders, B. Knaken of C. Valuta? Dit, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, Knaken.
0: Knaken, zegt ze. Het is heel gedecideerd. Eens even kijken of dat klopt en tevens juist is.
1: Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse cryptoplatform Knaken. Ja.
0: Je zit er om te lachen. Je hebt er waarschijnlijk geen knaken weggezet bij dat cryptoplatform.
2: Nee, jammer, hè?
0: Oh, jammer. Er zitten 30.000 mensen in grote onzekerheid van wat met hun geld gaat gebeuren natuurlijk. Dus dat is
2: wel, ja.
0: Nou ja, het levert jou in ieder geval een zonnescherm op. Die kun je gebruiken niet alleen voor je auto, maar voor alles wat. Voor een beetje koelte. En aan het einde van de maand ook je telefoon even in de gaten houden, hè, voor de maandprijs.
2: Dat doen we. En we kunnen het wel gebruiken.
0: Ja, even een jaarabonnement. Ja, dat is toch leuk? Ja,
2: ik vind dat wel weer gezellig.
0: Nou, ik gun het je van harte. Ik duim voor je, maar meer kan ik niet doen.
2: Nee, nou ja, dat is alle beetje zelf.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen. Dag dit.
2: Ja, oké. Okay. Hoi. Fijne dag.
0: Creedence Clearwater Revival nu bij de boer op.

Billie Eilish en Birds of a Feather bij Radio Rijnmond. Roland die zei net tegen mij in de koffiecorner: England, let's go for England. Als het gaat om het WK. Nou ja, goed. Welk land mag wat jou betreft het WK halen? Laat het me weten. We gaan strooien met de leestekens. Dan Beard nu.

0: Bird. I love you, period. De nodige leestekens werden op je oren geslagen, maar er zijn geen leestekens gewond geraakt tijdens het vervaardigen van deze plaat. 11:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Even een blik op de weg. Alleen nog vertraging en een wegafsluiting vanwege de werkzaamheden op de A27. Breda richting Utrecht. Daar tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen wordt hard gewerkt aan de weg. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, een bewolkte dag vandaag. En daardoor blijft de middagtemperatuur een klein beetje achter. Tenminste, volgens mij is het prima volgens de norm. Maar het is 22 graden maximaal vandaag. Bij slechts af en toe de zon en droog. Vanavond meer zon. Vannacht is het helder. Het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen periode met zon. In de middag in het oosten van Zuid-Holland mogelijk wel een bui. In de middag wordt het een graad of 24. En de komende dagen donderdag enige lichte regen. Daarna geregeld zon en vrijwel droog. Middagtemperatuur 22 tot 24 graden. Op donderdag staat er wel meer wind. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Als gevolg van de brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden er de komende dagen ook geen treinen van en naar Londen. En is er vertraging op het internationale traject naar Brussel en Parijs. Eurostar meldt dat het herstel niet voor vrijdag klaar is. Nou, eerder werd al duidelijk dat het door de brand in een kabelgoot ter hoogte van Rotterdam Stadion geen treinen rijden vanuit Rotterdam naar Dordrecht en Rotterdam naar Breda. En dat doet zeker de donderdagavond. Nou, treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen van en naar Brussel en Parijs worden omgeleid via Utrecht. Politie in Den Haag, agenten daar, die zijn vanaf vanochtend vroeg bij de WK-voetbalwedstrijd Nederland in Marokko beschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Twee mensen zijn aangehouden. Op dat moment werden deze twee verdachten door agenten onder schot gehouden. Het later bleek te gaan om een balletjespistool, zegt de politie nu. Nou, naast deze twee zijn nog 11 anderen opgepakt. In Rotterdam zijn 4 mensen gearresteerd. Dat is onder meer voor het verstoren van de openbare orde, voor mishandeling en het niet bij je hebben van een idee. Van die 4 zit er nog zeker eentje vast. En leider Virgil van Dijk neemt dus een verantwoordelijkheid niet, zeggen meerdere mensen die verstand hebben van voetbal. Het is namelijk een behoorlijke bijltjesdag als het gaat in de media om voetbal. De mensen van achter Oranje die geven al aan, hè, van goh, ja, het is behoorlijk tegenvallend van wat Oranje heeft laten zien. Nou, Koeman zelf die was er nogal redelijk getergd over. Die zegt van ja, er is heel veel kritiek op Oranje geweest, zeker in de groepsfase. Want Nederland speelde steeds met 4 verdedigers, dat zouden er eigenlijk 5 moeten zijn. En dan nu dit.
2: De heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
1: Nou ja, het is nu natuurlijk de vraag, wat gaat Ronald Koeman nu natuurlijk doen? We hebben vorige uur al laten horen, de Jong zei van, nou, Nederland heeft absoluut niet aan de doelstelling absoluut niet bereikt, want we moesten of halve finale of moesten de finale halen. Nou, zeker in de tweede ronde is dan absoluut te weinig. Nu is het natuurlijk ook zo dat de vrouw van Ronald Koeman heeft gezegd van, die is overigens ziek, die zegt van, nou, ik wil nog wel graag wat reizen maken met Ronald, dus daarmee leek al voorgesorteerd dat dit wel het laatste kunstje geweest zou kunnen zijn. En kunnen we gaan voorbereiden op de vraag, ja, wie zou de nieuwe bondscoach moeten worden?
0: Oh god, krijgen we die vraag weer. Ja, dan. Ja. Gelijk al na een paar uur na de wedstrijd.
1: Oh, absoluut.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Man at Work.
3: Radio met een grote R.

0: Swims en Guilty bij Radio Rijnmond. Je luistert naar de boer op. Het is 11:30 geweest, gaan we altijd even gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En vandaag steek ik me licht weer op bij de redactie van RTV Dordrecht, de streekomroep. Eindredacteur Koen Theeuwens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goed naar even kijken. Heb je kleine oogjes?
1: Nee, het valt ik ben vannacht niet. Ik heb mijn werker niet gezet. Ik heb vanochtend met een kop koffie.
0: Ik ben ermee wakker geworden. Ja.
1: Zullen we het er even niet over hebben, Ruud?
0: Met de penalties ben ik wakker geworden. Maar,
1: ik zie bij jou nog oranje vlaggetjes achter hangen.
0: Helemaal niet.
1: Te veel pijn in mijn ogen.
0: Ja, nee. Er hangen geen vlaggetjes meer. Die zijn vakkundig door mijn collega's eraf gered. Zodra er ook maar iets bekend werd. Maar goed, inderdaad, laten we het daar niet over hebben. Ander nieuws speelt natuurlijk ook een rol. Zeker ook bij RTV Dordrecht, de streekomroep. Een noodklok. Hoorde ik luiden in Dordrecht bij het Albert Schweitzer ziekenhuis, Koen.
1: Ja, klopt, want de artsen daar waarschuwen voor de gevolgen van Ozempic. En dan niet zozeer het middel dat wordt gebruikt voor diabetes, medicatie bijvoorbeeld. Of dus het bijeffect, het afvallen. Maar een kopie daarvan. Kennelijk hebben mensen via internet illegale Ozempic rip-offs gekocht. En zijn daarmee in het ziekenhuis beland. En zelfs iemand is er in coma door geraakt. Dus de artsen van het ziekenhuis daar waarschuwen. Ga dat vooral niet doen. Ja, Ozempic dus, diabetesmedicijn eigenlijk. Maar al een tijdje in het nieuws vanwege de heilzame werking als het gaat om overgewicht.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dan een glasje water, proberen een beetje lucht te happen.
0: Ja, precies. Nee, want ook al is het officieel Ozempic, artsen waarschuwen ook van ga dat nou niet zonder begeleiding allemaal proberen te doen. Want het lijkt een wondermiddel, maar er zitten wel wat kanttekeningen aan, inderdaad.
1: Nou, dat vooral. Doe het onder begeleiding van een arts. En als je dan denkt, ja, god, ik zie op internet een goedkope variant voorbij komen. Ja. En daar zit wel hetzelfde in. Dat blijkt dus niet het geval, want een middel dat werd gebruikt, wat dus niet Ozempic is, dat bestond voornamelijk uit insuline. Het gevolg daarvan is dat mensen dan opeens een heel traag systeem krijgen. Helemaal wegtrekkers krijgen. En dus uiteindelijk in een coma terechtkomen. Ja. Dus gewaarschuwd mensen telt voor 2. Of voor 10 of voor 100.
0: Ja, in dit geval dus, van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Een uitgebreid artikel bij jullie te zien op rtvdordrecht.nl. En jullie schrijven ook veel over het treinverkeer. Hè? Gisteren werd min of meer duidelijk dat alle treinen onder Rotterdam niet meer rijden. Vanwege allerlei storingen. Jullie hebben er ook mee te maken in jullie streek.
1: Zeker. Reizigers komen misschien niet verder dan Zwijndrecht met de trein. Dan moeten ze daar dan de bus pakken richting Rotterdam. Ja, meer dan 200 kabels zijn beschadigd door een brand. En de omvang, gisteren was natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Ja, er reed geen trein. En langzamerhand weten we dat het veel omvangrijker is. Mm-hmm. En dat er dus tot en met donderdag zelfs geen treinen rijden. Nee, dat is natuurlijk voor reizigers geen pretje. En daarbij komt ook nog eens dat vanochtend bij Sliedrecht station een incident heeft plaatsgevonden, waardoor er dus ook geen treinen rijden op de Merwede-Lingenlijn. Tussen Dordrecht en Geldermalsen. Ja. Daarbij is een persoon overleden. Ja. Omstandigheden nog onduidelijk. Maar je hebt daar een station en daar moet je dan, om van het ene perron naar het andere te gaan, moet je een overweg pakken.
0: Ja.
1: Dus ja, daar kan van alles zijn misgegaan. Ja. Onderzoek doe je in volle gang. En om dat dus niet te verstoren, ook daar geen treinen.
0: Nee, precies.
1: Super naar voor mensen die het betreft natuurlijk die het gezien hebben. Ja. En ook de persoon die is overleden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, dan is treinvertraging klein leed, kun je je voorstellen. Maar het is al raak deze dagen met het OV.
0: Precies. Nou ja, goed, jullie houden dat nauwlettend in de gaten. En dat is natuurlijk allemaal te volgen via jullie meerdere mediakanalen, waaronder rtvdordrecht.nl. Koen, dankjewel. En we vergeten Oranje maar snel, inderdaad. Laten we dat maar doen.
1: Goeie uitzending, Ruud.
0: Dankjewel, Koen. Jij ook.

crashing of the groove.

Ik denk dat All the Roses ook bedoeld zijn voor de bandleden van ABBA, waar de sound van de Dolly Dots toch al heel erg tegenaan zat te leunen. All the Roses hoorde je bij Radio Rijnmond. Je bent bij de boer op, ik breng je van bakje in een bammetje. We zijn al bijna bij de bammetjes aangekomen, maar niet voordat we hebben geluisterd naar Camila Cabello.

0: Young Thug en Badass Camila Cabello en Havana. Nee, ja, ik zeg het gewoon wel. Over Badass gesproken. Sheryl Sampson zometeen met lunchbreak. Mm-hmm. Wat heb je allemaal meegenomen?
1: Nou, wat de doelpunten voor Nederland, elftal? Nee, niet meegenomen. Heeft geen zin meer, hè? Nee, ik heb het met de lunchbreak wil ik het graag hebben over de lunchplaat natuurlijk. En ik dacht, laten we het dus hebben over een visser die 8 dagen overleeft op een bootje.
0: Ja.
1: Hij dacht van, ik ga even snel wat vis vangen, want hij had volleybal gespeeld.
0: Ja, maar hij kreeg motorpech.
1: Inderdaad. En hij was heel slecht voorbereid op pad gegaan.
0: Ja.
1: Hij had alleen wat visgerij bij zich en een laken. En hij heeft wat rauwe vis gegeten en wat regenwater gevangen. Hij heeft het 8 dagen uitgehouden. Nou, mij ben je na een paar uur kwijt, hoor.
0: Wat wel lullig was, hij zag een ander bootje.
1: Ja,
0: maar,
1: ik
0: zei net al tegen Dave toen hij dat vertelde. En er trekt zich een hele film op mijn mentale scherm aan mij voorbij.
1: Exact hetzelfde, dus, ja, inderdaad. Ja, het was echt zo van, kijk, een boot, zwaaien. Ah, en toen kwam die wind en die zorgde voor dat het bootje uit het zicht van die enorme boot verdween. Maar ja, dan kun je vast wel iets
0: Hoe muzikaal kun je dat vertalen, inderdaad? Welke plaat hoort daarbij?
1: Nou, ik dacht, I Will Survive. Van,
0: ja, dat is ook heel, ja, kan ook nog, inderdaad, ja.
1: Iets met Fish in the Sea.
0: Of iets met Waves of zo. Ik ben benieuwd. Er zal vast wel weer wat binnenkomen. Wat zijn nog onderwerpen die je
1: aangetippen? Ik ga eens kijken waar Michael staat, want die houdt zich bezig met het gebrek aan treinen richting Zwijndrecht vanaf Rotterdam.
0: Ja, had ik net over met RTV Doorn.
1: Precies, ik hoorde het al inderdaad. Hij zei, ze komen niet vanaf Zwijndrecht.
0: Nee, het is allemaal gedoe.
1: Precies, vanwege die enorme stroomzone die gisteren is begonnen. Ja. Dus volgens mij gaat Michael mee met wat snelbussen en nou, daar ga ik even mee bellen. En heel misschien heb ik ook nog Orgel Joken. Ja, geen WK voor Orgel Joken uit Vlaardingen, maar ze heeft wel een leuke prijs gekregen in het weekend. Dus ik hoop dat ik haar nog te pakken krijg.
0: Dat is wel weer leuk. Nou, dat is ook haar van harte gegund, want ze zit een beetje in de lappenmand. Hè?
1: Ja, precies, maar ze was wel herstellend.
0: Jawel, maar net niet genoeg voor een eventueel WK. Maar ja, nu hoeft het niet meer.
1: Precies. We hebben die miljonairs voor gezorgd op het veld.
0: Denk even na over... Altijd een licht politiek statement hier. Denk even na over de lunchplaat. En als je daar iets over weet, dan kun je de app gebruiken. Open de app en klik op...
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Het is 12 uur, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. Waar we zo gaan beginnen met de lunchbreak. Ik heb hele fijne muziek meegenomen. Onder meer Gilbert O'Sullivan met Get Down. We beginnen eerst met de Spice Girls. En ik heb ook nog een muzikaal raadje over. Laat me weten wat jij daar goed bij vindt passen. Ga ik je zo meteen meer over vertellen bij de lunchplaat. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
11: Goedemiddag. Bij station Sliedrecht ligt het treinverkeer de komende uren stil na een aanrijding. Die aanrijding was rond 10:45 vanmorgen. Het treinverkeer rijdt niet tussen Dordrecht Stadspolders en boven Hardingsveld. Pas rond 2:00 wordt het treinverkeer hervat, is de verwachting. Agenten in de Haagse Schilderswijk zijn na de wedstrijd Nederland-Marokko beschoten. Dat meldt Omroep West. Er zijn 2 mannen opgepakt. Die bleken het hebben geschoten met een balletjespistool. In totaal zijn er in Den Haag rondom de festiviteiten 13 mensen opgepakt. In Rotterdam gaat het om 4 arrestaties, allemaal rondom het Kruisplein. Van de 4 zit er nog zeker 1 vast. Bij een ongeluk met een motor op een rotonde in Barendrecht zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij de Henri Dunant-laan. De slachtoffers zouden van de motor zijn gelanceerd. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het ongeluk gebeurde rond 12:30. Wat er nou precies is misgegaan, dat is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat de slachtoffers in het midden van de rotonde terecht zijn gekomen, terwijl de motor aan de andere kant van de weg ligt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De KNVB is niet tevreden met de manier waarop het WK voor Oranje is verlopen. Dat zei technisch directeur en oud-international Nigel de Jong na afloop van de wedstrijd tegen Marokko afgelopen nacht. De lat lag heel hoog voor het toernooi, maar dat is bij lange na niet gehaald, zegt de Jong.
12: Ja, de doelstelling halve finale en ambitie natuurlijk om wereldkampioen te worden. Dat hebben we altijd gezamenlijk van tevoren gezegd. Helaas is dat vandaag niet gelukt.
13: En dan zit je ook ver vanaf, toch? Dat is ook wel de conclusie.
12: Dat is de conclusie, daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Dat de ambitie en de doelstelling en de ambitie die we hebben gesteld hebben niet gehaald. Dus dat is gewoon een feit.
11: Of het resultaat gevolg heeft voor Ronald Koeman wil de Jong niet zeggen. Wel is het zo dat er voorafgaand aan het toernooi duidelijke afspraken zijn gemaakt. De KNVB gaat nu de evaluatiefase in. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon, blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Momenteel zijn er geen grote vertragingen in de regio. Ik meld je nog wel even dat tussen Rotterdam en Zwijndrecht de komende tijd geen treinen rijden. Dat komt door een stromende storing. Er rijden bussen. En daarover ga ik zo meteen eens bellen met verslaggever Michael Komans.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
15: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
14: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
15: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Cyril Samson. Radio met een grote R.
1: Ja!

Ik blijf hem gewoon hartstikke leuk vinden. Wannabe van de Spice Girls. En je hoorde hem net aan het begin van het eerste uur van Lunchbreak. Eet smakelijk als je nu aan de bammetjes bent, salade of de soep. Heerlijk aan het lunchen. Fijn dat we je gezelschap mogen houden hier van Rijnmond. En ik ga het meer dan de moeite waard maken hoor, om jou hier te houden. Met heel veel fijne muziek die ik heb meegenomen. Je hoort nog Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En ik heb nog een muzikaal gaatje hier. Tot 1 uur heb ik jouw hulp nodig. Bij het volgende verhaal zoek ik een hele fijne lunchplaat. Het gaat over de visser. Die heeft 8 dagen overleefd in een heel klein bootje. Dat is een beetje een spontane actie. Hij had gevolleybald en dacht van, ik ga meteen even vissen. Hij zag wat vogels en dacht als goed visser, die weten vast wel waar de vissen zijn. Maar hij kreeg motorpech op de zee, op de oceaan, op de stille oceaan. En dobberde steeds verder weg. Hij overwoog nog eventjes om terug te zwemmen, maar dacht van, dat is echt veel te ver. En liet zich toen maar langzaam maar zeker verder dobberen. Hij zag zelfs na een tijdje, na een paar dagen, nog een boot. En die boot voer rustig door, want de wind zorgde ervoor dat hij nog verder afdreef. Hij overleefde dankzij rauwe vis. Kijk, dat kun je wel aan een visser overlaten om een visje te vangen. En regenwater dat hij had verzameld. En gelukkig sloeg zijn familie alarm en werd hij gevonden. 8 dagen later, het eerste wat hij tegen zijn vrouw zei, ik ben oké. Okay. Welk nummer past daar goed bij? Ik heb al een aantal suggesties gekregen, maar er kunnen er nog veel en veel meer bij. En zoals je misschien wel weet, rijdt er de komende tijd geen treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En verslaggever van Rijnmond, Michael Koolmans, is zometeen op Rotterdam Centraal. En ik ga ze aan hem vragen hoe het daar gaat, of het heel erg druk is en of hij wat meer informatie heeft. Maar zoals gezegd, ook heel veel fijne muziek. Zoals deze van Gilbert O'Sullivan, Get Down.

0: Altijd een goed advies dat je zojuist kreeg van Miles en Niall. Voorzichtig rijden, drive safe. En dat geldt zeker voor alle buschauffeurs die de komende tijd vanaf Rotterdam centraal richting het zuiden rijden. Zeker richting Zwijndrecht. Want door een stroomstoring gisterochtend ontstond die. Door een brand met allerlei honderden kabels raakten beschadigd. Voorlopig geen treinen richting Zwijndrecht vanuit Rotterdam. Goedemiddag, verslaggever van Rijnmond, Michael Komans.
1: Een hele goede middag.
0: Hele goede middag. En jij staat nu op Rotterdam Centraal, zie ik. Is het extreem druk?
1: Nou, op dit moment is eigenlijk de rust net weer een beetje teruggekeerd. Dat was vanmorgen wel heel anders. Toen hier echt honderden mensen tegelijk, ja, in plaats van natuurlijk normaal die trein met die bus moesten. Nou ja, dus met die bus hier vanaf Rotterdam Centraal naar Dordrecht. En dan gingen er ook nog bussen, stopbussen van NS, die dan op Zuid stopten, Zwijndrecht. En dan uiteindelijk ook in Dordrecht eindigden om dan daar je reis te vervolgen met de trein. Maar ja, heel veel mensen zijn natuurlijk gewoon die trein gewend. Niet iedereen heeft het in de gaten. Ja, en dan komen ze hier aan en denken ze, oei, ik moet met die bus. Nou ja, dat betekent dat wel langere reistijd.
0: Dat wou ik net vragen. Hoeveel langer zijn mensen onderweg? Wat is er gezegd tegen ze?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn mensen die hier aankomen die geluk hebben. Dan staat de bus klaar. Het is eigenlijk gewoon als de bus vol zit, dan gaat hij. Dus sommige mensen die komen hier aan en die kunnen nog net meepiepen. En dan zijn ze daarna in Dordrecht. En sommigen die komen aan en die vragen ook gewoon aan ons. Dat wij hier staan te filmen ook voor TV Rijnmond. Zeggen ze, oh meneer, weet u hoe laat de bus trekt? En dan zeg ik, ja hoor, kijk maar, die daar net wegrijdt. Dat was uw bus.
0: Nou, wat ben je zeg Michael. Nou, je bent wel duidelijk, hè. Je mensen vragen het aan je. En je geeft ook netjes antwoord op de vragen. Maar weet je ook, ja, ze hebben gezegd, de komende dagen. Weet jij al iets meer? Iets meer duidelijkheid? Is het dan donderdag, is het vrijdag, is het nog morgen alweer voorbij? Weet jij iets?
1: Nou, de bedoeling is, want uit de laatste inspectie blijkt nu, hè, want die kabelgoot die dus bij Zwijndrecht in de brand heeft gestaan met al die kabels naast het spoor, dat waren er 300 stuks. Nou, uit de inspectie blijkt nu dat er 100 daarvan echt vervangen moeten worden. Nou, daar zijn ze wel even mee bezig. Dat zal zeker tot donderdagavond duren. Ja, en tussen die en al die tijd zou je gewoon met de bus moeten gaan naar Dordrecht. En ja, wordt er daar heel hard gewerkt langs het spoor. Ja, en is er niks aan te doen. Het is maar de hoop, hè, want dit blijkt nu uit de inspectie dat er 100 zijn. Als tijdens het repareren blijkt dat er toch nog meer schade is. Ja, wellicht dat er heel beweegd nog geen treinen zijn. Maar ik sprak net iemand die woont in Zeeland, in Goes. En zijn vriendin zit in Emmen. Nou, één leuke treinreis, ben je ook al even onderweg.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Was ik nog even wat langer onderweg.
0: Jeetje, dat is helemaal echt van de ene kant naar de andere kant van het land. Maar als ik jou goed hoor, is het vanaf Dordt kun je dus wel weer met de trein. Daar moet je met de bus heen. Er zijn nog meer busplekken waar de bussen heen gaan.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, dus vanaf Dordrecht kun je gewoon weer met de trein en kun je gewoon weer verder. Maar ja, het is toch even met die bus en het is niet anders.
0: En ik weet dat, ik zie van die touringcars ook achter je, dat was soms de regel van daar mag je niet in staan. Dus zodra alle zitplekken bezet zijn, dan gaan ze weg of mag je toch staan in sommige bussen?
1: Nee. Ja. Dus het is ook nog eens een keer, dat was er net ook wel gewoon vervelend. Er was net een hele lieve aardige mevrouw en die moest naar een concert in Antwerpen. En ze zegt, ja, we zijn al hartstikke lang onderweg. Maar ja, het concert is pas morgen, dus we hebben alle tijd. Maar mijn dochter is super chagrijnig. Want we komen net aan en wordt er gezegd, nee, dit is niet de bus. Toen bleek het wel de bus te zijn. Maar inmiddels zat hij dus vol inderdaad. En staan mag niet. Dus moest ze wachten op de volgende bus. Toen kwam ze aan bij de volgende bus. Nee, dit is de stopbus. Die wilden ze ook niet hebben. Toen ze aankwamen bij de andere bus, je raadt het al, moesten ze ook weer wachten. Dus, het is niet voor iedereen weggelegd om in plaats van de trein met de bus te gaan.
0: Nee, precies. Maar je zegt dat sommige mensen wisten het niet. Nou, dankzij jou is nu iedereen weer op de hoogte dat ze dus toch met de bussen moeten vanaf Rotterdam. En ga je ook nog mee met de bus om te kijken hoe de sfeer in de bus is?
1: Ik geloof dat de bus vol zit. Ik kan dat net niet. Dat gaat me net niet lukken. Nee, ik denk dat die vol zit. Ja.
0: Is goed. Nou, houd allemaal voor ons in de gaten, Michael. Hartstikke bedankt voor nu. Doeg. Ja, en ik vind dat wel een hele toepasselijke plaat nu. Ik heb namelijk Paul Hardcastle en die zegt don't waste my time. Nou, het is natuurlijk geen tijdsverspilling. Hè. Het is overmacht, er was brand. Heel veel kabels, honderden kabels zijn beschadigd. Die moeten allemaal worden vervangen. Worden ze vervangen? Worden ze gerepareerd? Ja, waarschijnlijk tot en met donderdag geen treinen richting Zwijndrecht. Maar gewoon de snelbus.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Love Don't Hate It. Deze zangeres die gaat meedoen aan het nieuwe album van Madonna. Nou, het is bijna een profetische titel dit. I Should Be So Lucky, Kylie Minogue.

0: De superproducers uit de jaren 80 zaten ook achter dit succes van Kylie Minogue. I Should Be So Lucky. En dat brengt ons naar 12:30. Zometeen hoor je de hoofdpunten van Dave. Maar eerst is het tijd voor het weer in de regio. Goedemiddag, Ed.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Nou, ik moest vanochtend gewoon mijn jasje aan voor het eerst in dagen. Toen ik de deur uit ging richting Rijnmond. Blijft dat de komende dagen zo?
1: Nou, nee hoor. Dat is even, ja, zeg maar, om jezelf op te kunnen frissen en dergelijke. Om bij te komen van de warmte. Want ik denk dat we nog heel lang te maken hebben met gewoon fijn zomerweer. Misschien zelfs later weer wat warme zomerweer. Dus, en op dit moment is het een graad of 20 in de regio. Maar ik snap je zeker wel. Want vanochtend vroeg, ja, was het zo'n graad of 12. En ik zag zelfs buiten onze regio temperaturen van, ja, van nog maar 7 graden.
0: Zo.
1: Ja, dat is wel een enorm verschil met vorige week natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja, vanmiddag is er veel bewolking aanwezig. Er trekt een heel zwak storingtje over. Een druppel regen is niet helemaal ondenkbaar. Temperaturen komen uit op hooguit 1,22 graden. Dan is de koek wel op. En wat opvalt is heel rustig weer met weinig wind. Vanavond klaart het wel weer wat verder op. Dus er komt de zon er vaker bij. Overal droog ook. Vannacht tamelijk helder. Het koelt dan af naar een graad of 13. Ja, en morgen overdag een fijne zomerdag met zonnige perioden. Misschien landinwaarts dat er lokaal een bui tot ontwikkeling komt. En de temperatuur die gaat toch wel weer aardig omhoog hoor. 22 graden aan zee, een graad of 24 landinwaarts. Misschien dat het zelfs wel plaatselijk 25 graden wordt. Dus ja, dan is het gewoon natuurlijk warm weer. En dat bij een matige noordwestenwind.

0: Toch zit er nog een addertje onder het gras. Dat krijgen we op donderdag. Want dan passeert er echt wel een storing die iets actiever is vanuit het noordwesten. Dat betekent een toename van de bewolking. In de loop van de dag gaat het ook voor enige tijd licht regenen. Overal, denk ik wel, in de regio kan 1, 2 mm vallen. Dat is natuurlijk niet veel, maar goed, het zal allemaal wat nat worden. Wat regenachtig, zeg maar. En er staat ook op donderdag meer wind. Want hier wordt matig tot aan zee vrij krachtig. Windkracht 4 of 5 uit het westen. Het is dan toch even een dipje. Maar vrijdag in het weekend, periode met zon. Het lijkt vrijwel overal droog te blijven. Nou ja, met 3, 24 graden. Ik zou zeggen, niks meer aan doen.
1: Nee, dat is heerlijk. Dan kun je een beetje lekker naar buiten en zo. Maar ik zag ook wel melding dat er misschien weer een hittegolf aankomt. Wat weet jij ervan?
0: Ja, ik weet er niks vanaf. Ja, weet je, dat heb je altijd als zo'n hele hete periode geweest. Dus ik zag het ook hoor, gisteren al. Dan zie je allemaal alweer koppen en weet ik het allemaal. Koppen des doods. En dat we weer naar de 40 graden gaan en weet ik het allemaal. Laten we eerst dan maar eens even het weekend doorkomen. En de vooruitzichten zien er wel voor volgende week warmer uit. Maar ja, het moet allemaal nog maar blijken of we dan weer richting de 40 graden gaan. Maar 25 tot 30 graden volgende week, dat zou makkelijk kunnen.
1: Nou, ik kijk nu al uit naar die heerlijke, prima dagen van het weekend. Heel erg bedankt voor het.
0: Alsjeblieft.
1: Hoi. En het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave.
2: Agenten in de Haagse Schilderswijk zijn na de wedstrijd Marokko-Nederland beschoten, meldt Omroep West. Er zijn twee mannen opgepakt. Het bleek te gaan dat ze hebben geschoten met balletjespistolen. In totaal zijn in Den Haag rondom de festiviteiten 13 mensen opgepakt. In Rotterdam gaat het om 4 arrestaties. Allemaal rondom het Kruisplein, daarvan zit er nog 1 vast. Het aantal fraudegevallen met betaling is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Vooral bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Maar ook bij kaartbetalingen gaat het mis, zegt deze onderzoeker.
3: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
2: Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. En Nederland speelt niet in de 8e finale. Nee. Zal je niet echt ontgaan zijn. Nee. Maar dat betekent dus ook dat Orgel Joke definitief niet naar het WK gaat. Daarom vindt ze het balen dat Nederland is uitgeschakeld. Dat alles stond klaar om die kant op te gaan. Morgen zou ze vertrekken. Of ze ook nog beschikbaar is voor het EK 2028, dat wil ze nog niet zeggen. Het is namelijk 79. En ja, op zo'n leeftijd kan je niet meer zo ver vooruit plannen, zegt ze zelf. In het hoogseizoen doet ze 4 seizoens in de maand, zegt ze in de Telegraaf. Dan wil ze volgend jaar ietsjes minderen. Ook haar kleinzoon, die haar naar optredens rijdt, die moet het ook wel leuk blijven vinden. Maar helemaal stoppen, nou, dat zit er voorlopig nog niet in, want ze vindt het te leuk, zegt ze. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Orgel Joke in het voorprogramma zou staan bij het Nederlands elftal bij de wedstrijd tegen Marokko. Dat kreeg de organisatie niet rond. En daarom zou ze gaan naar de volgende wedstrijd. Maar ja, als Nederland uitgeschakeld is, dan gaat dat natuurlijk helemaal niet door.
1: Geen volgende wedstrijd. Hartstikke bedankt, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met de lunchbreak zometeen hoor je Morgan Wallen.
4: Radio met een grote R.

Nou, all right, zo voelde een visser zich in de Stille Oceaan een tijdje niet. 8 dagen heeft hij moeten overleven. En dat lukte hem dankzij wat stukjes rauwe vis en wat regenwater dat hij had verzameld. Hij ging vissen, kreeg motorpech en dreef steeds verder weg. Zag zelfs een boot komen, begon te zwaaien en de boot voer hem gewoon voorbij. Gelukkig had zijn familie alarm geslagen en werd hij gevonden. Dat is toch heel mooi nieuws. En ik heb heel veel leuke suggesties binnengekregen. Natasja zegt Destiny's Child met Survivor. Dat vind ik ook wel een hele leuke. Ik heb ook gekregen Christina Aguilera met I'm Okay. Billy Ocean van Loverboy. Golden Earring van Kingfisher. Allemaal suggesties van Ruud. En Henk die komt met Saved by the Bell van Robin Gibbs. En wat heb ik nog meer gekregen? Eventjes kijken. Sailing Home van Piet Veerman zal ik ook voorbij komen. Ik kreeg ook nog door Nico Haak van Als ze me missen, dan ben ik vissen van Maria uit Zwijndrecht. Dus laat ze maar komen. Jouw suggesties bij de lunchplaat. Een visser die het lange tijd heeft overleefd op zee dankzij stukjes rauwe vis. Na 8 dagen werd hij gelukkig gered. En Dave had het net al over Orgel Joken. En het is niet alleen dat ze niet naar het WK gaat, maar ze heeft ook een soort troostprijs gekregen, want ze kreeg een ereschub onlangs in Vlaardingen. Misschien kan ik er zo nog eventjes te pakken krijgen. Ga ik mijn best voor doen. Krijg even mij Morgan Wallen samen met Tate McRae, What I Want.

0: Net hoorde je het al bij Dave in de hoogtepunten van het nieuws. Ja, het zit sowieso op voor het Nederlands elftal. Maar ja, dat betekent dus ook dat Orgel Joke uit Vlaardingen niet gaat optreden al daar. Goedemiddag, Joke.
1: Goedemiddag.
0: En je stond op het... Wanneer zou je nou vertrekken?
1: Ik zou morgen vertrekken. Ik moet om 10 uur vliegen naar Houston. Ja, en helaas gaat dat niet door.
0: Nou.
1: Dus ja, je kijkt er wel naar uit. Je hebt alles klaar. En ja, dan is het natuurlijk altijd jammer. Maar ik had natuurlijk wel ingecalculeerd. Want je weet natuurlijk niet. Het blijft een spel. Ja, ze kunnen winnen of verliezen. Dus je moet altijd wel in je achterhoofd hebben. Het kan ook zomaar fout gaan.
0: Ja, precies. Nou, maar ja, mag ik dan toch weten. Wat zou je gaan spelen? Want wat had je allemaal voorbereid?
1: Het was een medley. Het was een medley met verschillende Nederlandse voetbalnummers, stukjes. En Sweet Caroline zat er bijvoorbeeld in. Viva Hollandia. Maar ook met een goede beat erin. Dus het was een medley van alles en nog wat. En dan had ik er 2. Want ik zou voor de aan het begin moeten spelen en in de pauze. Dus ik had 2 aparte medley met allerlei nummers. En die had mijn zoon gecombineerd. En daar had ik de bladmuziek van geknipt. Ik heb geplakt en ja, daar volop mee aan het oefenen geweest. En ja, omdat in het begin mijn handen het nog een beetje moeilijk deed vanwege die val.
0: Ja.
1: Maar dus we hebben er heel veel werk aan gehad. En vooral mijn zoon, want die regelde natuurlijk de ESTA. En de accreditatie hielp hij me bij. Dus ja, het is gewoon heel jammer.
0: Ja,
1: mijn keyboard hebben gerapt in het oranje.
0: Nou, ja, het klinkt echt als een hele hoop werk. Dus jammer, echt zo jammer voor de wereld dat dit voor nu niet doorgaat. Maar ja, er zit wel een EK aan te komen. Dat is over 2 jaar. Je bent nu helemaal hot natuurlijk. Misschien zijn we op Coachella volgend jaar. Je weet het niet.
1: Ja, maar... je weet het.
0: Maar zou het iets zijn, het EK?
1: Ja, maar dat is over 2 jaar pas.
0: Ja.
1: Dan ben ik 79. Dus als je wat ouder bent, kijk je nooit zo vooruit. En, maar we zullen het zien. Zolang ik goed blijf, vind ik het natuurlijk superleuk. En ik vond dit natuurlijk een hele eer dat ik hiervoor gevraagd ben. Omdat, ja, in het begin dacht ik, hoe dan? Er zijn artiesten die veel beter zijn dan ik. En ja, dan, dat je dan het gegund is om maar daar naartoe te gaan. Helaas door die val, want anders had ik tegen Zweden gespeeld.
0: Ja, precies.
1: En toen Mexico kregen zij niet rond. Wij hadden wel alles rond. Ja, dat was natuurlijk heel jammer.
0: Het is ontzettend jammer. Maar je zegt het hele eer. Maar je hebt nog wel een andere eer gekregen afgelopen zaterdag. Wat is er gebeurd in Vlaardingen?
1: Ja, echt super, super. Ik heb een hart, gouden hart gekregen. En die ging aan het monument bij de Visbank. Ik ben de naam even kwijt hoe het monument heet.
0: Ja, het maar, is in ieder geval de Ereschub in Vlaardingen is
1: juist,
0: het.
1: Juist, zo heet het.
0: Ja,
1: ja en ja, dat is natuurlijk een hele eer dat je daar tussen mag hangen. Ik bedoel, want dat zijn allemaal Vlaardingen die veel betekend hebben voor Vlaardingen. En dan denk ik, ja, hoe dan? En staat ook trots op Orgel Joke en nu ook WK-plannen. Ja, helaas gaat dat dus niet door. Maar ja, een hele eer dat je... Ik werd gevraagd eigenlijk door Rita.
0: Dat wilde ik inderdaad vragen. Moet je daarvoor voorgedragen worden? Is het als een lintje of kunnen mensen je daarvoor opgeven?
1: Nee, degene die dan dit doet, het verbinden van mensen, die heeft mij gevraagd, die heeft Rita Jung gebeld. Want hij weet dat ik daar wel mee optrek en af en toe met de ring. Die heeft gevraagd naar Rita, joh, kan je haar op een of andere manier naar de Visbank lokken? Dus die belde mij, joh, het is zo warm en je kan geen auto rijden nu met je arm. Zal ik je komen halen, gaan we bij de Visbank lekker een ijsje eten? Dus op die manier kwam ik daar. En toen kwam de burgemeester en de man... ja, ik ben zijn naam ook even kwijt, wel jammer.
0: Van de organisatie zelf, inderdaad.
1: Ja, van die stichting zelf. En ja, en dat was natuurlijk een super eer. En heel, ja, ik stond echt perplex. Want ik bedoel, dat verwacht je niet. Geen gewoon ijsje eten. Dus Rita Jung had het heel goed zo geregeld voor me. Dat was echt leuk.
0: Wil je Jos Lucas, dat ze toch even zijn naam noemen?
1: Ja,
0: Jos Lucas, ja, precies. Dat we wel even zijn naam noemen.
1: Dat zijn naam genoemd wordt. Maar ik heb vandaag zoveel belletjes.
0: Ik snap het. Want ja, iedereen vindt.
1: Komen.
0: Ja, het is natuurlijk heel erg jammer. Want nogmaals, voor de wereld dat Orgel Joke niet heeft mogen optreden bij het WK. Maar toch fijn dat je even de tijd voor ons hebt genomen, Joke.
1: Natuurlijk. En ik vind het super lief dat jullie aandacht besteden. En ja, kijk, als je ouder wordt, leer je omgaan met teleurstellingen. Dus ja, er komen wel weer leuke dingen op pad. En zaterdag ga ik optreden in plaats van daar in Zeeland. Want die had ik sowieso ook staan. Dus ik ga gewoon lekker weer op een festival waar ik het ook heerlijk vind om met jongeren bezig te zijn en jong en oud te verbinden.
0: Nou, hartstikke fijn. Heel veel plezier daar alvast. Orgeljoken uit Vlaardingen. En ja, ondanks alles, Nederland ligt eruit. Geen joken op het WK. Ach, weet je. Ik heb gewoon Michael Bublé en hij zegt het. It's toch a beautiful day.

Van de straten van Chaka Tak, down on the street, gaan we naar de open wateren, namelijk naar de zee. Want ik zocht een lunchplaat bij een heel bijzonder gegeven. Een vis heeft het 8 dagen uitgehouden met stukjes rauwe vis eten. En ook gelukkig regenwater kunnen opvangen. Heel veel leuke suggesties zijn er binnengekomen. Maar ik kies toch voor deze, omdat ik me zo creatief vond. Namelijk Billy Ocean met Loverboy. En ik weet dat mijn broertje deze clip heel erg leuk vond. Nou, en ik vind het een heel erg leuk nummer. Dus heel erg bedankt voor de suggesties. Zometeen tijd voor het nieuws van 1 uur. En dan heb je nog een heel uur lunchbreak. Tot zo!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Het is 1 uur. Goedemiddag, luistert naar Rijnmond. Waar we zo meteen verder gaan met de lunchbreak. En ik heb hem hier, hoor. Het enige echte Rijnmond-hitspel. Maar ja, ik hou hem niet voor mezelf. Ik geef hem heel erg graag aan jou. Moet je wel wat voor doen. Zo meteen meedoen met dat spelletje, de radiolepel. Ik heb ook muziek meegenomen van de Black Eyed Boy van de Texas. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
15: Goedemiddag. Bij station Sliedrecht ligt het treinverkeer de komend uur nog steeds stil na een aanrijding. Die aanrijding was vanmorgen om 10:45. Het treinverkeer rijdt niet tussen Dordrecht Stadspolders en boven Hanningsveld. Rond 2:00 zou het treinverkeer weer hervat moeten worden, is de verwachting. Het aantal baby's en kleuters dat is gevaccineerd is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald, meldt het RIVM. De vaccinatiegraad van schoolkinderen lijkt ongeveer gelijk gebleven. De vaccinatiegraad onder tieners blijkt juist iets te zijn toegenomen. Verder kozen zwangere vrouwen minder vaak voor een vaccinatie tegen kinkhoest. De vaccinatiegraad daalt al jaren en lijkt nu onder de norm van 90% van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO te liggen. Als gevolg daarvan zijn er vaker ziekteuitbraken. Het aantal fraudegevallen met betaling is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op naar 200 miljoen euro. Er wordt vooral veel fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op rekening staat. Ook bij kaartbetalingen gaat het mis, zegt deze onderzoeker.
16: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
15: Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn vaak lastig terug te draaien. En Frankrijk voert een reclameverbod in voor ultra-fast fashion winkels zoals Shine, Temu en AliExpress. Dat staat in een wet die per begin volgend jaar ingaat. Het verbod om kleding van deze winkels te promoten geldt ook voor influencers. Die riskeren een boete bij een overtreding van de wet. Deze winkels verkopen grote hoeveelheden producten tegen zulke lage prijzen dat het voor consumenten niet loont om kapotte kleding te laten repareren. komt al snel in de vuilnisbak terecht. Er komt ook een milieuheffing voor de kleding en de webshops moeten berichten tonen die consumenten aanzetten tegen de kleding te laten repareren en te recyclen en terughoudend te zijn bij het winkelen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, af en toe zon. Het blijft droog vandaag en het is 22 graden. Morgen periode met zon, in het oosten van de regio mogelijk een bui en dan wordt het een graad of 24. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Heb ik nog een paar puntjes waar je een kleine vertraging hebt op de weg op de A20. Hoek Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht sta je zo 5 minuten vast. Zo'nzelfde soort vertraging heb je op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. En je hoort het al, er zijn problemen met de trein Sliedrecht. Maar ook tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen treinen. En dat komt door een stroomstoring. Er rijden wel bussen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Cyril Samson. Radio met een grote R.

0: Ze noemen zichzelf Texas, maar de band kwam toch echt uit Schotland, je hoorde net. Black Eyed Boy van die Schotse band. Hartstikke welkom in de tweede uur van de lunchbreak. Het is 1:09. Ik heb nog veel meer fijne muziek meegenomen. Want je weet dat je luistert naar Rijnmond. Dat betekent alleen het allerbeste uit de jaren 80, 90 en nu. Helemaal van nu is Antoon, die hoor je zo meteen. Ik heb ook nog Robert, die hoor je hierna met With a Little Help from My Friends. En ik heb nog een ander nummer, jazeker.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, maar die...
1: Welke hit is het?
0: Excuses, maar gewoon eventjes door Ruud heen. Ja, welk nummer is het? Als je het goed raadt, goed weet... Misschien moet je niet raden, misschien moet je het gewoon weten. Dan maak je kans op het enige echte hitspel van Rijnmond. En je denkt mee aan een prachtige maandprijs. Namelijk een gezinsabonnement voor Diergaarde Blijdorp. 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen. Moet je wel deze opgave goed oplossen.

Ja, ik vind hem best wel een beetje moeilijk. Maar ik ga je natuurlijk helpen. Waar hoorde je lepeltje A? Was het die topgitarist Eric Clapton met I Shot the Sheriff? Of was het UB40 met Kingston Town? Lepeltje B is dat. Of lepeltje C, Gary Moore met Still Got the Blues. Ik laat hem nog een keertje horen. Want nu weet je een beetje waar je op moet letten, hè?

Ja, misschien kon je het eruit halen. Hoorde je lepel A, Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Lepel B, UB40 met Kingston Town. Of toch echt lepel C, Gary Moore, Still Got the Blues. Gebruik de Rijnmond-app, stuur een appje naar mij. En wie weet ga je er zo meteen vandoor met het enige echte Rijnmond-hitspel.

Wet. Nou, je Schots onder ons hebben we bijna gehad hier in de lunchbreak. Want ook deze band komt uit Schotland. Ja, daar komt niet de artiest vandaan die ik door de husselmachine heb gehaald. Een van zijn beroemde nummers wordt achteruit afgespeeld. Maar welke is dat? Welke radiolepel is het vandaag? Let goed op, ik ga hem nog een keertje laten horen. Ja.

Misschien hoor je her en der toch nog een woordje met een beetje creativiteit. Misschien hoorde je toch lepeltje A, Eric Clapton met I Shot the Sheriff. Of was het lepel B, UB40 met Kingston Town. Of dacht je, nee, het is toch echt Gary Moore met Still Got the Blues. Dan is het lepeltje C. Laat het me weten, want dan maak je kans. Nee, die heb je dus sowieso gewonnen. Het enige echte Rijnmond hitspel en je gaat in de grote hoed. En misschien ding je mee naar de enige echte maandprijs. Een gezinsabonnement op Diergaarden Blijdorp. 2 volwassenen en ook nog 5, maximaal 5 kinderen. Laat het me weten. Stuur een appje via de Rijnmond-app. Ik hoor je zo.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Guttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Hoe kom ik het in?
8: Yeah!

0: Nou, is het je gelukt om stil te blijven staan tijdens het haaien van Tayo Cruz? Nou, mij niet. En dat vind ik helemaal niet erg.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Welke hit is het? Ja, ik gaf je een paar mogelijkheden. Ik liet namelijk dit liet ik horen. Ja,

0: Ik vond hem best een beetje pittig. Dus dacht van, ik ga je een beetje helpen. Want ik wil natuurlijk mensen blij maken met die mooie Rijnmondprijs. Was het lepeltje A, Eric Clapton met I Shot the Sheriff. Lepel B, UB40 met Kingston Town. Of lepel C, Gary Moore, Still Got the Blues. Nou, Anita uit Pernis. Ik vond hem moeilijk, maar jij zegt het al meteen. Wat was het?
1: Het was lepeltje A.
0: Het is lepeltje A. Het is een heel bescheiden applausje. Ik sta hier in mijn eentje in de studio. Ja. Maar heel wel gemeend. Goed gedaan. Had je het meteen bij de eerste keer horen?
1: Nee, tweede keer.
0: Ah, gelukkig. Maar daarom laat ik hem altijd een paar keer horen. Zodat je ook weet waar je een beetje op kunt letten. Hè? Als je dan eenmaal hebt gehoord. Nou, van harte gefeliciteerd. Ben je, ben je een beetje goed in het raden van intro's, van nummers, van muziek?
1: Nou, dat hoop ik, want dan gaat dat hitspel goed.
0: Precies, het enige echte Rijnmond hitspel is het. Nou, en
1: ja,
0: wat ook belangrijk.
1: Lijkt me zo leuk.
0: Nou, heb je genoeg? Hou je een beetje van spelletjes?
1: Ja, dat vind ik echt leuk.
0: Wat goed om te horen. Ja. En dat moet je dus wel met meerdere mensen doen. En het is niet alleen maar. Kijk, dat raden van welk nummer het is, dat is het belangrijkste niet eens. Je moet ook weten in welk jaar het uit is gekomen.
1: Ja, dat wordt al lastig.
0: Ja, maar dat is ook wel iets makkelijker, want je hoeft alleen maar te weten, was het voor een bepaald jaar of na een bepaald jaar.
1: Nou,
0: dus het komt helemaal goed.
1: Dat
0: ben jij vannacht vroeg je bed uitgekomen?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Heel duidelijk meteen. Nee.
1: Nee.
0: Maar vind je dan, wat vind je ervan dat we eruit liggen?
1: Nou, voor mezelf maakt het me niks uit, maar voor voetballiefhebbers vind ik het jammer.
0: Ja, ik vind het ook een beetje. Ik zat er denk ik een beetje hetzelfde in als jij. Want, niet helemaal, want mijn collega's vroegen gisteren hier ook van, wie staat erop? Ik zei, ik kan die spanning niet zo aan, ook heb ik niet eens zo'n hele grote voetbalfan. Maar dat vind ik dan weer net iets te spannend, dus ik ben blij dat ik niet heb gekeken. Zeker toen het op penalties aankwam.
1: Ja, dus, daar hou ik niet van.
0: Nee, zie, we staan er echt een beetje hetzelfde in, Anita. Ik kan daar dus ook helemaal niet tegen, tegen die penalties.
1: Nee,
0: word ik helemaal nerveus van, inderdaad. En ook omdat de wereld weet van, Nederland, die moet je juist kloppen op penalties. Ja. Het maakt niet uit welk elftal het is, in welk decennium je zit. Het blijft niet goed gaan met Nederland en penalties.
1: Nee, dat klopt. Nou, ja, dat is jammer.
0: Dat is jammer. Nou ja, jij hoeft dus inderdaad geen oranje slingers en dergelijke weg te halen. Dus, dat scheelt een hoop. Dat scheelt een hoop opruimen. Nou, hartstikke bedankt voor het meedoen. En ik doe jouw naam ook bij de collega's van Afslag Rijnmond. Want je doet ook mee aan de maandprijs. En dan maak je kans op een abonnement op Diergaarde Blijdorp met 5 personen. Dus een gezinsabonnement. Ja. 2 volwassenen, nee, meer personen. 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen.
1: Nou, dat is altijd leuk.
0: Dat is altijd leuk. En dan ga ik het nog leuker maken door gewoon nu ook Eric Clapton te draaien. Met I Shot the Sheriff.
1: Dat is leuk.
0: Hele fijne dag.
1: Ja? Dat spel moet ik ophalen.
0: Nee joh, dat gaan we allemaal met je geregeld zometeen.
1: Oh,
0: gewoon blijven hangen.
1: Dus goed even blijven hangen.
0: Heel erg graag. Dankjewel.
1: Ja, dank je.
0: Doei Anita.
1: Doeg.

0: Het is bijna 1:30, luistert naar Rijnmond. Met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Teun. Maar eerst werp ik een blik op de weg op de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht sta je ruim 5 minuten vast. Iets korter sta je vast op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Volkerabrug. Bijna 10 minuten vertraging. En op de A29 richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Numansdorp en de Haringvlietbrug sta je ruim 10 minuten vast. En dan neem ik je mee naar het weer van de komende dagen. Nou, vandaag zal je nu ontgaan zijn. Is het een bewolkte dag, maar gelukkig blijft het wel droog. En niet zo koud hoor, rond de 22 graden. Vanavond iets meer zon, vannacht een heldere nacht en koelt het af naar een graad of 13. Morgen wordt een stuk zonniger. Wellicht later in de middag nog een bui en het wordt dan zo'n 24 graden. Donderdag wat lichte regen, daarna geregeld zon en vrijwel droog. En het wordt dan tussen de 22 en 24 graden. Goedemiddag, Teun.
1: Goedemiddag, Cheryl. Hallo.
0: Wat zijn de hoofdpunten?
1: Een 41-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij via een livestream kinderen in de Filipijnen heeft laten misbruiken. De man zat zelf thuis in Rotterdam achter zijn laptop en gaf instructies aan een handlanger in de Filipijnen. Die moest seksuele handelingen met een kind uitvoeren, zoals het inbrengen van voorwerpen in het lichaam. Het gaat om slachtoffers van 2, 5, 10 en 14 jaar oud. De verdachte betaalde voor het seksuele misbruik. En volgens het Openbaar Ministerie gaat het in de meeste gevallen om niet meer dan enkele tientjes. Hij heeft ook grotendeels bekend. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats voor 26 oktober dit jaar. En bij station Sliedrecht ligt het treinverkeer stil na een aanrijding. De aanrijding was rond 11:15 vanmorgen. En het treinverkeer rijdt niet tussen Dordrecht Stadspolder en Boven Hardingsveld. Pas rond 2:00 wordt het treinverkeer hervat, is de verwachting. En het aantal baby's en kleuters dat is gevaccineerd ten opzichte van vorig jaar is licht gedaald, dat meldt het RIVM. De vaccinatiegraad voor schoolkinderen lijkt ongeveer gelijk gebleven. En de vaccinatiegraad onder tieners blijkt volgens het RIVM juist iets toegenomen. Verder kozen zwangere vrouwen minder vaak voor een vaccinatie tegen kinkhoest. De vaccinatiegraad daalt al jaren en lijkt nu onder de norm van 90% van de WHO te liggen. Als gevolg hiervan zijn er vaker ziekteuitbraken.
0: Dat was hartstikke bedankt, Teun.
1: Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Olivia Newton-John, Magic.
2: Radio met een grote R.

Ze werd wereldberoemd als Sandy in de hit musical Grease, maar scoorde op eigen titel heel wat hits. Denk aan Physical en ook dit Magic was van Olivia Newton-John. Is wel leuk, want dat nummer komt van de soundtrack van de film Xanadu. En de soundtrack was veel succesvoller dan de film was. Het was ook een beetje een vage film over rolskaten. En Gene Kelly zat er ook in. En natuurlijk ook een fenomenale Olivia Newton-John. Luister naar Rijnmond, waar ik zo meteen contact ga maken met José van de Knaap. En waarom? Ja, aan het einde van het tijdperk. Want José en Jole Rizzo, de beide directeuren van het Isla Theater in Capelle aan de IJssel, die stoppen ermee. Ja, waarom en hoezo en wat gaat er nu gebeuren met dit theater? Nou, dat en veel meer vragen krijg je zo meteen antwoord op. Maar ja, natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Om de meer I Got a Feeling van de Black Eyed Peas hoor je. Maar eerst van de eigen bodem, Douwe Bob, All for One.

0: I got a feeling van de Black Eyed Peas. Ja, en ik heb niet alleen het gevoel, ik durf het gewoon te zeggen dat het een keihard feit is. Dat het einde is van een tijdperk voor het Isla Theater in Capelle aan de IJssel. Want de twee directeuren, Jole Rizzo en José van der Knaap, stoppen ermee. Ze werkten ruim 25 jaar en zagen het theater veel steeds verder groeien. En vorig jaar mochten ze zelfs een prijs in ontvangst nemen voor het beste theater van Nederland. Goedemiddag, José.
1: Goedemiddag, jullie.
0: Ja, en laat ik het ook maar gewoon zeggen, we zijn ook een beetje oud-collega's, hè? Want ik heb natuurlijk ook voor het Isla Theater mogen werken. Dat was heel erg leuk, dus daarom weet ik ook. Wat een gemis zal het zijn voor het theater. Waarom stoppen jullie nu, jij en Jole?
1: Nou, weet je, Jole is 67. Mm-hmm. Dus dat is op zich wel een argument natuurlijk om te stoppen.
0: Ja.
1: Ik ben 64. En toen wij samen directie werden, hebben we eigenlijk gezegd van we willen het alleen samen doen en we stoppen ook samen. Nou moet ik zeggen dat dat natuurlijk een beetje een gekke uitspraak is. Want ja, 27 of 16 jaar later. Maar we hebben het toch gedaan en het voelt gewoon goed. Het is tijd dat er een frisse wind waait. Van buiten.
0: Een frisse wind van buiten. Maar ja, je hoort het niet vaak. Hè? Dat, tenminste, volgens mij niet. Twee directeurs en denk ik twee kapiteins op een schip. Is dat altijd goed gegaan, al die 16 jaar?
1: Ja, maar met heel veel moeite. Nee hoor, weet je wat het is? Wij zijn alle twee zo ontzettend verschillend. En Dirk Otte had daar een hele mooie uitspraak over. Onze overeenkomst is dat we verschillen. En dat heeft ons alleen maar goede beslissingen gebracht. Dus we hebben ontzettend veel gekibbeld. Maar uiteindelijk kwamen er betere beslissingen uit. En ik moet zeggen, we hebben ook een beetje dezelfde enigszins cynische humor. We hebben ook altijd heel veel samen gelachen.
0: Ja, dat is wel heel erg belangrijk als je zo nauw met elkaar moet samenwerken. Ik zei het al, in het begin was het theater natuurlijk nog niet zo bekend. Jullie hebben destijds heel veel petten op moeten hebben om het in het begin een beetje te kunnen laten rijlen en zeilen. Maar er was ook wat gemor in het begin van moet er wel een theater komen in Capelle? Iedereen kan toch lekker uit die regio naar Rotterdam gaan als ze naar het theater willen?
1: Ik weet daar niks meer van, Cyril.
0: Zo lang geleden is dat alweer.
1: Dat is zo lang geleden. Nee hoor, het klopt inderdaad. Er was natuurlijk discussie over. Maar gelukkig is dat nu ook echt wel lang geleden dat er nog zo over gedacht werd. Ik bedoel, iedereen, politiek, althans de meeste partijen mag ik hopen, bewoners zijn echt heel blij met dit theater. Maar het is gewoon het hart van de stad. En dat hebben wij ook gehoord in de speech die de burgemeester hield bij ons afscheid 22 juni, jongsleden. Dat was echt heel mooi.
0: Ja, mijn uitnodiging is nooit aangekomen, José.
1: Nou, dat is nou toch weer jammer.
0: Dat is wel heel erg jammer. Maar hoe was dat afscheid? Want waar vloeiden er tranen? Wie hebben er allemaal gesproken voor jullie?
1: De burgemeester dus van Capelle, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, onze oud-wethouder die nu burgemeester is van Krimpen aan de IJssel, Harriet Westerdijk. En vriend en vijand waren het erover eens dat dat wel echt een fantastisch mooie toespraak was. Echt vanuit het hart. Heel, heel, heel lief. Maar goed, allemaal hoor, want we hebben er nog meer gesproken, Jone. Oh, de Van Capelle Stichting.
0: Oh ja, Lisa.
1: Ja, maar dat is mooi, want die gaf ons, ik durf het bijna niet te zeggen, maar 2 ton.
0: Oh.
1: Voor de aanschaf van ledlicht in de kleine zaal.
0: Wauw. Nou, dat is een leuk afscheidscadeautje, want het afscheid is het natuurlijk wel. En de nieuwe directeur is ook bekend. Het wordt er eentje dit keer, Edwin Spek. En wat voor theater krijgt hij? Is het een succesvol theater? Moet hij nog heel veel nieuwe dingen gaan doen? Want je zegt een frisse wind. Laat ik het zo vragen. Wat hoop je dat hij behoudt? En wat hoop je dat hij nieuw gaat doen?
1: Nou, hij moet al het goede behouden.
0: Ja, maar wat is dat? Dat is heel vaag.
1: Ja, nou, we zijn niet voor niks theater van het jaar
0: geworden.
1: Dat betekent dat we een fantastisch team hebben. Want je doet het natuurlijk niet als directie. Je doet het met alle mensen die hier werken. We hebben een heel goed team. We hebben heel veel bezoekers, heel veel voorstellingen. Heel gastvrij theater. Alles is gewoon...
0: Wat gaat hij toevoegen, hoop je?
1: De politiek is heel positief. Wat moet hij nog verder veranderen? Nou, ik denk wel, weet je, wij zitten er 27 jaar. Je zit ook vastgeroest in een bepaalde manier van denken. En er zijn meerdere mensen die al heel lang zitten, wat een goed teken is. Maar dan denk ik dat het ook mooi is dat er iemand is voor wie het theater min of meer nieuw is. En die denkt van, hé, waarom doen jullie het zo? Kan het ook niet op een andere manier? Ja. Dus gewoon letterlijk gewoon met andere ogen kijken naar dit theater. Het kan het alleen maar verder brengen. We hebben hele mooie dingen neergezet. Maar nu is het goed dat iemand er met andere ogen naar kijkt.
0: En ga jij in Jolen nog wel een keertje langs? Denken jullie?
1: Ja, zeker. Want we hebben van het personeel hebben wij een plakkaat gekregen. Hoe noem je dat? Een cheque.
0: Aha.
1: Met levenslang toegang tot het Isola Theater.
0: Nou, dan moet je wel. Nou, ga heerlijk genieten. Jij en Jolen, bedankt, José.
1: Zeker doen. Ja.
0: Van het Isola Theater, einde van het tijdwerk. Edwin Spek, die gaat het overnemen. En daarna zijn José en Jolen heus nog wel eens terug in het rode plusje van het Isola Theater. Bellen Lennen, doe hem maar.

Toemaar en hun bellelennen brengen ons bijna na het nieuws van 2 uur. En daar maak ik plaats voor Ronald van Oudheus. Hij staat te kloppen op de deur met heel veel fijne muziek. Onder meer Steve Winwood hoor je en nog vele, vele anderen. Tot aan het nieuws. George Ezra, ik spreek je morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Straks de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Een 41-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij via een livestream kinderen in de Filipijnen heeft laten misbruiken. De man zat zelf thuis in Rotterdam achter zijn laptop en gaf instructies aan een handlanger in de Filipijnen. Die moest seksuele handelingen met een kind uitvoeren, zoals het inbrengen van voorwerpen in het lichaam. Het gaat om slachtoffers van 2, 5, 10 en 14 jaar oud. De verdachte betaalde voor het seksueel misbruik, maar volgens het Openbaar Ministerie gaat het in de meeste gevallen om niet meer dan enkele tientjes. Hij heeft grotendeels bekend. De inhoudelijke behandeling voor de zaak is voor 26 oktober dit jaar. En een 29-jarige verdachte heeft bekend dat hij het fatale schot heeft gelost bij een ribdeal in de Indrapura-straat in Rotterdam-Delfshaven. Hij beweert dat het uit zelfverdediging gebeurde nadat hij eerst zelf was beschoten. Bij de aflevering van een lading drugs in februari dit jaar gaat het mis. De verdachte, EC, wacht in een portiek en als de drugsdealer arriveert pakt hij zijn tas. Kort daarna wordt EC beschoten en vuurt hij zelf ook kogels af. De dealer, de 34-jarige Yassine, wordt in zijn been geraakt en overlijdt. De zaak is nog in onderzoek, maar voorlopig blijft EC vastzitten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling is. En aan de Albrechtstraat in Nieuw-Lekkerland is een oudere man met zijn scootmobiel in het water terechtgekomen. Volgens getuigen reed de man zonder te remmen ineens recht door de sloot in. Omstanders schoten direct de hulp en wisten de lekkerlander op de kant te trekken. En met behulp van een trekker kon de scootmobiel op de kant worden getrokken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis genomen. En het treinverkeer bij station Sliedrecht rijdt weer. Na een aanrijding rond 10:45 vanmorgen lag het uren stil. Er reed helemaal niks tussen Dordrecht Stadspolder en boven Hardingsveld. Inmiddels start het treinverkeer weer langzaam op. Dan nog het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie. Staan de file op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 2 kilometer, 10 minuten langer doe je daarover. En ook de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 5 minuten langer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

Steve Winwood, inmiddels 78 jaar en still going strong. Een grote meneer uit de Britse popgeschiedenis, hoor trouwens. Want hij speelde ook in de Spencer Davis Group, 1964 tot 67. Ik ken hem allemaal van de klassiekers als Gimme Some Lovin' en I'm a Man. Daarna zat hij in Traffic, ook geen kleine band trouwens in Engeland. 1967 tot 74 bestond dat gezelschap. Was vooral folk, jazzy, een beetje psychedelica. En daarna Blind Faith. Supergroep met Eric Clapton, de totaal gestoorde drummer Ginger Baker en Rick Gratch. En die hebben slechts één album gemaakt, maar wel een iconische plaat. Ga daar maar eens naar luisteren. Blind Faith met Steve Winwood. Het leuke is dat Steve de laatste tijd nog steeds toetsen en piano speelt. En dat laat hij horen op het nieuwe album van The Rolling Stones, dat over een dag of 10 zal verschijnen. Foreign Tongues. Dus Steve Winwood, ja, gewoon lekker met de Stones nog in de studio geweest. En we gaan het resultaat horen. Dat album schijnt werkelijk fantastisch te worden. Over 10 dagen kun je erover meepraten en gaan we er ongetwijfeld iets van laten horen hier op Radio Rijnmond. Straks draai ik al Sympathy for the Devil van de Stones, maar nu eerst Drop Dead van Olivia Rodrigo.

Je hebt van die artiesten, dan moet je altijd aan een specifiek persoon denken. Bij de Everly Brothers moet ik altijd aan mijn overleden moeder denken. Maar bij ABBA altijd aan onze weerman, Ed Alders natuurlijk. De superfan in mijn ogen van het Zweedse gezelschap. En dat doet hij geweldig. Ed maakt ook hele mooie vogelfoto's. Hè? Ga maar eens kijken op zijn social media kanaal. En dan zie je werkelijk echt kunststukjes voorbij komen. Vanavond, North Sea Roundtown. Van alles te doen in de stad. Sterker nog, straks om 2 uur al in Essepoes Laurens. Dat is een locatie in Rotterdam. Een buurtconcert van Verbraak en Van Bijnen. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste. Samen gaan zij een geweldige mooie mix maken van country, jazz en blues. Want het is niet alleen jazz dat de klok slaat in North Sea Roundtown natuurlijk. Hè. Het is echt ook wereldmuziek. Ja, en dit met banjo's en trompetten. Sousafoon komt er zelfs aan te passen. Het begint om 2 uur, duurt tot 4 uur. Ja, ik zou zeggen, ga een kijkje nemen. Dat is de Essepoesplaats. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord trouwens. Hè. In Rotterdam. Nou, moet je maar even googlen of anders kijken op de website noordzeeroundtown.nl. En ook vanavond in het café Jazzy natuurlijk op Dizzy op Schavendijkwal. 2 jazzconcerten. Het begint allemaal om 8 uur, gratis entree. En om 8:30 is er een café Docs All Female Jam. Dus dan gaan er allemaal dames hun beste jazzstrotje opentrekken. En ook even kijken, wat heb je nog meer? Dylan Vos zal optreden in de café Dizzy. En er is ook nog een kapelle aan de IJssel. Een mooi buurtconcert van Laura Drion en Daniel Bulatkin. Ja, gooi het maar in mijn pet. Je hoort het. Maar dat schijnt heel mooi te zijn. Dat is een duo dat op het conservatorium elkaar vond. En sindsdien een bijzondere muzikale band hebben. En ze gaan jazzy en folky muziek uit het Great American Songbook vertolken. Dat zal plaatsvinden in De Baronie. 326, dat is de locatie Capelle aan de IJssel in het Roo van Capelle. Nu tijd voor Passenger van Alex Warren.

Natuurlijk uit de stal van Prince, dat weten we allemaal. Natuurlijk Sheila E. was dat met The Glamorous Life, een grote hit in 1984. Aanstaande vrijdag, ik blik alvast vooruit op het komend weekeinde, dan begint het Bluegrass Festival op het Noordplein in het Oude Noorden van Rotterdam. 3 dagen lang geweldige muziek met heel veel mensen in tuinbroeken, baarden, tatoeages, hoeden en met staande bassen, met violen, met banjo's, met mandolines, met gitaren. Douwe Bob gaat bijvoorbeeld op zondag optreden met zijn bijzondere band die hij speciaal heeft opgericht voor dit festival. Maar dat komt hier heel graag. Het blijft een ongelooflijk mooi, leuk, kleurrijk festival. Ga een kijkje nemen. Er zijn nog kaarten beschikbaar. 3 dagen lang. Het begint vrijdag tot en met zondag. Echt begonnen als een buurtfeest met van de leuke mensen uit het Oude Noorden. En het is uitgegroeid tot een internationaal befaamd festival. Bluegrass. En daar wordt meer gespeeld dan alleen maar bluegrass muziek. Ga zelf een kijkje nemen. De toegangsprijzen vallen reuze mee. Kijk op de website van het Bluegrass Festival. Hier op Radio Rijnmond. Nu verder met, jawel, uit Schotland, Paolo Nutini met zijn eerste hit.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Guttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Hoe is je tenen?

Wilson Phillips op Radio Rijnmond. Straks nog een uurtje met heerlijke muziek om rugwind te geven op deze dinsdagmiddag 30 juni. 30 juni, kijk eens op de verjaardagskalender. Hiep, hiep, hoera, Peter Pannenkoek. Ja, Rotterdamse roots natuurlijk, hè. 40 jaar vandaag, mooie leeftijd. En hetzelfde geldt voor de man die ik nu ga draaien. Jamai Lohman maakte eerder dit jaar furore met het programma Maestro. Blijkt echt een alleskunner te zijn met de muziek. En een getalenteerde vogel natuurlijk, ja. Letterlijk bijna. Jamai Lohman is vandaag ook 40 jaar geworden. Eigenlijk een beetje een soort tweelingbroer van Peter Pannenkoek. En verder, ja, ook bijzonder op deze dag. 30 juni had of was de verjaardag van André Hazes. En die zou vandaag precies 75 jaar zijn geworden.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
7: Oh ja joh?
6: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Straks nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Op de N214 bij Oud-Alblas is een mannelijke motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat laat de politie weten. Het ongeluk vond plaats rond 2:10, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijke afloop en de weg is in beide richtingen afgesloten. Een 41-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij via een livestream kinderen in de Filipijnen heeft laten misbruiken. De man zat zelf thuis in Rotterdam achter zijn laptop en gaf instructies aan een handlanger in de Filipijnen. Die moest seksuele handelingen met een kind uitvoeren, zoals het inbrengen van voorwerpen in het lichaam. Het gaat om slachtoffers van 2, 5, 10 en 14 jaar oud. De verdachte betaalde voor het seksueel misbruik. En volgens het Openbaar Ministerie gaat het in de meeste gevallen om niet meer dan enkele tientjes. Hij heeft grotendeels bekend. De inhoudelijke behandeling van de zaak is voor 26 oktober dit jaar. En een 29-jarige verdachte heeft bekend dat hij het fatale schot heeft gelost bij een ribdeal in de Indrapura-straat in Rotterdam-Delfshaven. Hij beweert dat het uit zelfverdediging gebeurde nadat hij eerst zelf was beschoten. Bij de aflevering van een lading drugs in februari dit jaar gaat het mis. De verdachte, EC, wacht in een portiek. Als de drugsdealer arriveert, pakt hij zijn tas. Kort daarna wordt EC beschoten en vuurt hij zelf ook kogels af. De dealer, de 34-jarige Yassine, wordt in zijn been geraakt en overlijdt. De zaak is nog in onderzoek, maar voorlopig blijft EC vastzitten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling is van de zaak. Na de Albrechtstraat in Nieuw-Lekkerland is een oudere man met zijn scootmobiel in het water terechtgekomen. Volgens de getuigen reed de man zonder te remmen ineens recht door de sloot in. Omstanders schoten directe hulp en wisten de Lekkerlander op de kant te trekken. Met behulp van een trekker kon de scootmobiel uit het water getrokken worden. De man is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Dan nog het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon. Blijft droog vandaag en het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijk een bui. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie nog. Er staat een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, 8 minuten. De andere kant op, A20 Gouda richting hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer, 7 minuten langer. Dan nog de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. 4 kilometer, 8 minuten door wegwerkzaamheden. En ook de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 2 kilometer, 5 minuten langer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Radio Rijnmond.
18: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Met een grote R.

Heerlijke muziek op de dinsdagmiddag van de stem Lynn Marino en de vingervlugge vlerk op de piano was Frank Cunimondo. En dat zeg ik met alle respect, want hij leeft nog steeds, hè. Dit was een hit uit 1997 en Frank Cunimondo uit Pittsburgh, Amerikaans componist en muziekdocent en pianist natuurlijk, inmiddels 92 jaar, still going strong. Zo zie je maar, Feeling Good was dat als begin van het tweede uurtje Rijnmond de Middag door. Goedemiddag en welkom bij deze muzikale jukebox. Zometeen Chris Isaak, die afgelopen vrijdag 70 jaar werd. Hiep, hiep, hoera. Nou, dat is een feestje waard. Ik hoop hem op 12 juli live aan het werk te zien in Weert op Bospop. Met tal van de mooie artiesten om hem heen. Bruno Mars heb ik in de tas gedaan. Donna Summer met, wat mij betreft, een van de meest iconische disco-hits uit de jaren 70. Ik neem je straks mee naar 1977 met I Feel Love, met natuurlijk Giorgio Moroder als producent. En die brak daarna ongelooflijk door natuurlijk. En geweldig. Och, kan mij niet lang genoeg duren, dat liedje. Verder heb ik de 3J's en Ellen ten Damme meegenomen met Wat is Dromen. Ellen weer helemaal back on the road. Ook in de theaters weer aan het zingen. En weer een beetje vrolijk naar alle ellende met die... ik ga zijn naam niet eens noemen. Zit hij al vast, trouwens? Of is er nog een hoger beroep? Nou, ik weet het niet meer. Boeit me ook niet zo. Martha Reeves en de Vandellas zit ook in de tas. En ook nog Nelly Furtado. Wat wil je nog meer op deze dinsdag 30 juni? Gas geven!

Dat was Fight for This Love van Cheryl Cole. En daarvoor de inmiddels 70-jarige Chris Isaak met het prachtige Blue Hotel. Ja, nu vraag ik je aandacht voor toch lekker de discotijd 1977. Misschien stond je er ook wel met je jonge puberpartner tegenover elkaar op een dansvloer ergens. Zo ging dat tasje aan de kant. En een beetje heen en weer schommelen. En daarna een biertje of een cocktailtje drinken. Ja, discotheeks waren vroeger overal in ieder dorp en iedere stad. Tegenwoordig moet je ze volgens mij echt zoeken. Hè? Het zijn meer clubs tegenwoordig. En het is heel veel beats natuurlijk. De techno en de house. Noem het allemaal maar op. Ik heb ook van die kinderen thuis die beats echt adoreren. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met Donna Summer's I Feel Love. Geproduceerd natuurlijk door Giorgio Moroder. Er was nog een bekende man die daar aan meewerkte. Dat was Pete Ballot. Hij schreef het nummer. En het werd helemaal in elkaar gezet met een Moog-synthesizer. Dat was in die tijd best bijzonder natuurlijk. Hè? Want het was allemaal nog het analoge tijdperk. De digitale spulletjes die kwamen een beetje in de laboratoria wel op tafel, maar nog niet heel erg bij het verspreid. En toen dit losbarstte, ik had een oude opa en die zei, wat is dit? Die vond het echt futuristische muziek en die vond het geweldig. Is me altijd bijgebleven. Mijn opa leeft niet meer, maar die vond dit echt fantastisch. Misschien ook wel een beetje omdat hij Donna Summer gewoon een lekker ding vond. Afijn, dat mag toch? Niet? Zet hem hard. Dit is zo goed. Dit blijft zo vers. Dit blijft zo lekker. Dit is I Feel Love van Donna Summer.

0: De toetsen van Elton John en natuurlijk ook de stem. En Britney Spears, met wie het natuurlijk momenteel helemaal niet zo goed gaat. Hè? Het gevallen kindersterretje heeft een beetje mentale problemen, volgens mij. En zou eigenlijk een goed idee zijn als de wijze Sir Elton John haar eens onder handen nam. En misschien een tijdje uitnodigt om bij hem op zijn kasteel te komen wonen. Om een beetje op kracht te komen. Britney Spears, ja, dat vind ik echt een tragisch geval. Zo talentvolle jonge meid die toch een beetje vreemd gedrag vertoont, volgens mij. Dit was wel een hele lekkere hit van 4 jaar geleden. Dus ze kan het nog wel. Ook al klinkt ze af en toe een beetje als Donald Duck in deze plaat. Er zitten allemaal fratsen, digitale fratsen doorheen. Daarvoor hoorde je trouwens Dancing in the Street. Een heerlijke plaat uit 1969. Jawel, van Martha Reeves en de Vandellas. Dinsdag 13 juni. Er zijn meer mensen jarig. Corrie van Gorp had vandaag 84 geworden. Maar zij overleed 5,5 jaar geleden al trouwens. Maar wel een bijzondere vrouw die je misschien vandaag even kunt herdenken. Corrie van Gorp, het had haar verjaardag geweest. Nou, André Hazes, 75, had ik het al over gehad. Ja, daar blijf ik een beetje dubbel gevoel bij hebben. Hij is natuurlijk een geweldig artiest. Maar ja, het is een verleden, hè? Met drank en ook met die vrouw. Wat zeiden ze nou? Gecremeerde kroket. Ik weet niet eens de voornaam meer. Ik ben het een beetje vergeten. Maar die was heel jong, volgens mij 13, toen André al een relatie met haar aanknoopte ergens in de Hoek van Holland. Jetty Mathurin. Ken je die nog? De Surinaamse cabaretière die ooit in Brani voor 2 een wekelijks column had onder de naam Tante. Ja, echt zo'n Surinaamse uitsmijter was. Een hartstikke leuke vrouw. Die is vandaag 75 geworden. En verder, laat ik dat zeggen. Anders kijk ik daar een peun voor mijn broodmolen van Mike Tyson. Vandaag jarig, 60 jaar pas. Ik dacht dat hij veel ouder was, joh. Zo zie je maar. Tijd nu om te gaan dromen. Met de 3J's en Ellen ten Damme. Mooi liedje.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

Wat een heerlijke stem heeft die Shanna Sparrow toch. Material Lover, haar nieuwe single. En gooit opnieuw hoog oog. Ja, dat is ook zo'n meisje dat er wel gaat komen volgens mij. Hey, ik hoor de afsluitende tune alweer van Dwayne Eddy. En dat betekent dat ik nog een paar plaatjes voor jou ga draaien. En dan afscheid neem. Veel plezier zometeen vanaf 4 uur bij Afslag Rijnmond. Houd het hoofd koel met Veza en Rijnjan natuurlijk hier in de studio. Morgen neem ik in ieder geval iets mee van Blondie. Want Debbie Harry wordt morgen 81 jaar. Jazeker. Mijn oude idool natuurlijk, hè. Ja, dat ligt wel een beetje achter me trouwens, hoor. Ik ben nu op een leeftijd dat ik niet echt idolen meer heb natuurlijk. Ja, mijn kinderen en mijn kat en mijn vriendin en dat soort dingen. Ja, nee, mijn familie, mijn zussen. Dat zijn dan de idolen die plaats innemen van sterren die je vroeger in posters op je kamer had hangen. Ik ga nu iets lekkers draaien uit de toppoptijd. En misschien herken je dat wel. Ze zat met de lange haren, volgens mij blootvoets, achter een enorme vleugel. En maakte de volgende hit. Tot morgen. Bye-bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergshoek. paulenpaul.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Het is 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
14: Op de N214 bij Oud-Alblas is een mannelijke motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat laat de politie weten. Het ongeluk vond plaats rond 13:50, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. En de weg is in beide richtingen afgesloten. Een 29-jarige verdachte heeft bekend dat hij het fatale schot heeft gelost bij een ribdeal in de Indrapura-straat in Rotterdam-Delfshaven. Hij beweert dat het uit zelfverdediging gebeurde nadat hij eerst zelf was beschoten. Bij de aflevering van een lading drugs in februari dit jaar gaat het mis. De verdachte, EC, wacht in een portiek. Als de drugsdealer arriveert, pakt hij zijn tas en kort daarna wordt EC beschoten en vuurt hij zelf ook kogels af. De dealer, de 34-jarige Yassine, wordt in zijn been geraakt en overlijdt. De zaak is nog in onderzoek, maar voorlopig blijft EC vastzitten. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling is. En in de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken, die in 2020 om het leven kwam bij een aanrijding, heeft het OM tegen de 33-jarige bestuurder Jamal T. uit Duitsland 8 weken cel geëist. Uit het onderzoek bleek dat T. niet te hard reed toen hij de tiener aanreed in het donker. Het OM besloot hem daarom niet te vervolgen, maar de ouders van het slachtoffer vochten dat aan. Het onderzoek wijst ook uit dat T. over Tamar heen reed terwijl hij op zijn navigatie keek. Hij dacht dat het een dier was en reed daarom door. Het OM verwijt hem dat hij daarom het slachtoffer hulpeloos achter heeft gelaten. En het duurt zeker nog een half jaar voor duidelijkheid komt over de nieuwe locatie van een asielzoekerscentrum in Schiedam. In april werd duidelijk dat voormalig kantoorgebouw De Torendijk niet geschikt is voor het centrum. De gemeente Schiedam heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel moet zijn voor een asielzoekerscentrum. Het weer vanuit het westen meer bewolking. Af en toe zon en het blijft droog vandaag. Het wordt 22 graden. Morgen periode met zon. In het oosten van de regio mogelijke bui. En het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de files. Ja, het is al behoorlijk druk op de weg met meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoflied en Delft 13 kilometer, 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en afrit Arkel 9 kilometer, een kwartier. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer, 20 minuten. En de andere kant op Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Terbrechtseplein 12 kilometer, een kwartier. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
13: Ja.
0: En dat betekent dat de weg tussen Gorkum en Everdingen dicht is.
13: Ja, dat is nog een hele poos zo. Hè? Dat blijft nog weken zo.
0: Ja,
13: dat,
0: precies.
13: Daar gaan we nog veel last van krijgen. Het is tijd voor de eerste plaats in Afslag Rijnmond. En dat is vandaag een echte topper.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
16: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Jeroen van der Boom was dat al vele jaren een van de toppers. En dus een echte topper aan het begin van Afslag Rijnmond. Jij bent zo uit 2007. Goedemiddag, het is 9 minuten over 4. Het is dinsdag de 30e. Het is de dag dat bij ons de oranje vlaggetjes inmiddels op de grond liggen.
1: De day after.
0: In plaats van, ja, het is echt de day after. Vanochtend vroeg om 6 uur Peter en Milou hebben meteen de hele studio gesloopt. Alle vlaggetjes weggehaald. Alles is weer als normaal. Heb je gekeken vannacht?
1: Ja, ik heb echt gekeken. Ik ben echt opgestaan. Dat had ik al beloofd natuurlijk, ja. Na de eerste fase, zeg maar. En het was echt, het heeft me zoveel moeite gekost om wakker te worden. Mm. Want ik was heel moe. Nou ja, was ik eindelijk wakker, dacht ik. Toen iets daarna had Cody Gakpo gescoord.
0: Ja,
1: dacht, nou, dat is helemaal goed. Ja. Precies. En toen, nou ja, op zich heb ik tussendoor... ik moet zeggen, na de tweede helft... toen werd er natuurlijk gescoord, waardoor ze door moesten. Hm. Toen heb ik maar wasjes gedraaid en heb ik ook nog andere dingen in het huishouden gedaan. Dus het was een
0: hele... in de nacht ben jij wasjes gaan draaien.
1: Ik was toch wakker en ik wilde eigenlijk niet naar die verlengingen kijken. En toen dacht ik, shit, het komt uit wat we gezegd hebben, hè? Gelijkspel en dan penalties. Dus ik was bang voor die penalties en ik kan nog steeds niet geloven dat het zo vaak mis is gegaan met de penalties. Dus denk dat ik het er ook niet meer over wil hebben. En jij?
0: 4:15 werd ik wakker, want ik dacht ik ga lekker slapen. Maar 4:15 werd ik wakker. Toen denk ik, kijk even op mijn telefoon, want het moet ongeveer het einde van de wedstrijd zijn. Toen zag ik, oh, Oranje staat met 1-0 voor.
1: Ja.
0: Ja, en dan ga je toch, ja, op dat moment, als je eraan gaat denken, dan is het al te laat om nog weer in slaap te vallen. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik maar even uit, even die laatste minuten zien. Dus ik zette de tv aan en meteen vloog de 1-1 erin. Ik denk, wat.
1: Oh, jij had niet moeten kijken.
0: Nee, ja, en vervolgens die verlenging te kijken. Toen dacht ik wel van, dit gaan we nooit winnen. Want Marokko was gewoon veel beter.
1: Ja.
0: En dan die penalties. Die penalties. Jongen,
1: dat was een drama.
0: Ja, ze hadden van tevoren gezegd, we hebben er goed op getraind. Hè, dus daar hadden we alle vertrouwen in. En toen zag ik ook nog Justin Kluivert, die werd ingebracht. Want dat is sowieso een goede penaltynemer. Nou, die schoot dus op de paal. En daarna schoot er nog eentje. Timber schoot zelfs een meter naast. Dat denk ik, ja, als ze zo goed opgetraind is, toch nog een beetje oefenen om in ieder geval tussen de palen te schieten. En dan ben je al een heel eind.
1: Ik denk dat het de stress is van die dag. Maar ik moet zeggen, ik heb daarna een opmerking van Van Hooijdonk gehoord daarover. Dat hij zegt, ga nou gewoon op je bal af. En doe geen rare fratsen uit.
0: Die rare aanloop dus.
1: Ja, dat. Nou. Ik denk dat dat wel helpt.
0: Hoe dan ook, Marokko heeft dik verdiend gewonnen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Cathy en de Scooters waren dat. En daarvoor hoorde je Lady Gaga en The Dead Dance. Het is bijna 10 minuten voor 4:30.
1: Ja, en dat betekent nieuwe muziek.
0: Ja.
1: Maar ik weet stiekem al wat het is.
0: Ja, want laat je t-shirt nog eens even goed zien op de camera. Voor de mensen die ons op tv bekijken.
1: Kijk of het gaat lukken.
0: We zijn altijd op tv Rijnmond. The Rolling Stones. Jawel, nieuwe muziek van de Rolling Stones. Je weet wel, dat bandje uit Londen dat al meer dan 60 jaar bezig is met als harde kern Mick Jagger, 82 jaar inmiddels.
1: Ja, wauw.
0: Keith Richards, 82 jaar. En Ronnie Wood, 79. We kennen ze van hits als Satisfaction, Angie, Brown Sugar, Painted Black en nog tientallen andere onverwoestbare nummers. Gaat ze niet allemaal?
1: Ja, precies.
0: Allemaal nummers die eigenlijk al een leven lang meegaan en die zo goed blijven. En er is gewoon weer nieuwe muziek van de Rolling Stones. Jealous Lover is de nieuwe single, de nieuwste single van het komende album, dat op 10 juli gaat verschijnen. Foreign Tongues heet het album. En Jealous Lover is de single. Een lekker soepel Stones nummer. Waarbij Mick Jagger weer eens zingt met die hoge kopstem. Net als in de periode van Miss You en Emotional Rescue. Eind jaren 70, begin jaren 80 was dat. En dat klinkt weer eigenlijk net als toen. Lekker een beetje soulful, funky. Enfin, leuk beetje nog voordat ik hem ga draaien. Steve Winwood doet mee op piano en orgel. Die vertelde dat hij eigenlijk voor één nummer werd gevraagd, maar dat het er al snel meer werden. Want Mick Jagger die wilde zich in de studio helemaal concentreren op de zang. En dus niet achter de piano zitten. En toen vroeg hij wie is er eigenlijk een goede soulpianist. En toen kwamen ze uit bij Steve Winwood. En de clip is ook opvallend. Ik wil nog even vertellen met Anya Taylor-Joy. Die kennen we nog uit die schaakfilm. The Queen's Gambit.
1: Ja.
0: En tv-acteur Charles Melton. En deze twee die spelen in de clip van de Stones. Een stelletje in een wat broeierige jaloezie-scène, zou je kunnen zeggen. Jealous Lover, hier is de nieuwe van de Stones.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Ja, het is alweer de derde single van het komende album van de Rolling Stones. Jealous Lover heet het nummer. Het album verschijnt op 10 juli, heet Foreign Tongues. En jij hebt net even naar die videoclip zitten kijken waar ik het net over had.
1: Ik vind hem heel bijzonder.
0: Vertel wat je hebt gezien.
1: Nou ja, ze zijn dus heel jaloers of zo op elkaar. En dat uit zich in een heel vreemde dans.
0: Een hele vreemde dans.
1: Maar wel heel tof. Gewoon een keer kijken.
0: Gewoon een keertje kijken. Jealous Lover van de Rolling Stones. Gewoon even opzoeken als je een keer een paar minuutjes over hebt. Het is vlak voor 4:30. Gisteren was hij er niet. Maar nu weer wel. Dan heb ik hem natuurlijk over
2: de Streepjockey.
0: Ja, maar gisteren hadden we natuurlijk die snackpannen, maar die snackpannen zijn nu allemaal op, hè? Zijn,
1: Ja, of hebben we die ook maar weggegooid?
0: Ja, alles.
1: Met de vlaggetjes die ook. Ik weet het niet, maar die zijn er in ieder geval niet meer.
0: Vandaag spelen we weer gewoon de stripjockey en je weet hoe het gaat. En als je het niet weet, legt Veza nog één keer uit.
1: Nou, we hebben dus een hele lieve collega. Die zit op zijn zolderkamertje of op een zolderkamertje hier bij Rijnmond. Ontleedt hij eigenlijk een plaat helemaal. Ja,
0: hij peutert het helemaal uit elkaar.
1: Uit elkaar. En dan alleen een stukje zang blijft er nog van over. Verder knipt hij alles en gooit hij weg. Ja. En dan laten we dat fragmentje aan je horen. En dan moet je ons vertellen wat je hebt gehoord. Ja. Welk liedje het is.
0: Welk liedje het is en wie het zingt. En het is altijd wel lastig. Maar vandaag denk ik dat hij wel te doen is. Luister goed, oor bij de radio, want daar komt hij.
3: Dus wees maar lief. Dat kan geen
1: kwaad. Ik weet hem.
0: Ja?
1: Ja, ik weet hem.
0: Nou, ik hoop dat onze luisteraars dat ook zeggen. Dan kunnen ze meteen bellen naar 010-436-4436. En je kunt de oplossing natuurlijk ook sturen met de Rijnmond-app. Dus dit is het fragmentje van vandaag. Een gestripte plaat, bekende hit uit het verleden.
3: Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad.
0: Een snippertje zang. Uit welk nummer komt dit fragmentje? Hoe heet het nummer? En ook wie zingt het?
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is bijna 4:30. Dit is Radio Rijnmond. En de snelwegen staan weer lekker vol.
1: Zeker. De langste file is op dit moment op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ketelplein en Zoeterwoude Rijndijk 26 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Ketelplein.

0: Nog een zonnetje aan en daarna ook een heldere nacht. Het blijft droog, het koelt af naar 13 graden. En morgen hebben we een periode met zon. In de middag misschien hier en daar een buitje. En het wordt dan 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Teun.
1: Bij een ongeluk tussen een vrachtwagen en een motorrijder op de N214 bij Oud-Alblas is de man op de motor overleden. Het ongeluk vond plaats rond 2:10, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijke afloop. En de weg is nog in beide richtingen afgesloten. Het duurt nog zeker een half jaar voor er duidelijkheid komt over de nieuwe locatie van een asielzoekerscentrum in Schiedam. In april werd duidelijk dat voormalig kantoorgebouw De Torendijk niet geschikt is voor het centrum. De gemeente Schiedam heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel moet zijn voor een asielzoekerscentrum. En in Eindhoven is een eeneiige vierling geboren. Een zeldzame gebeurtenis die zorgt voor blije gezichten bij de kersverse ouders en ook bij de zorgverleners, meldt ziekenhuis Maxima MC. De kans op een vierling is wereldwijd heel erg klein. Laat staan de kans op een eeneiige vierling. Die kans is 1 op de 11 miljoen. Het is dan ook een behoorlijke uitdaging geweest voor het ziekenhuis. Zo moest de operatiekamer worden aangepast om de boel in goede banen te leiden. En dat is gelukt. De jongetjes Adam, Amir, Hassan en Hussein maken het goed.
0: Ja, nou, ook een behoorlijke uitdaging voor de ouders.
1: Ja. Zeker weten.
0: Dankjewel, Teun.
2: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nu met Michael Oldfield en zangeres Maggie Reilly.
2: Radio met een grote R.

0: Heb jij dat ook? Daar kan ik heel erg lang over nadenken. Wat doen ze nou? Mike Oldfield en zangeres Maggie Reilly, Moonlight Shadow.
1: De stripjockey
0: is weer druk bezig geweest om een bekende hit helemaal uit elkaar te halen. Met alle gereedschap die hij maar heeft, alles gooit hij weg. De drums gooit hij weg en de gitaar gooit hij weg en de bas gooit hij weg. En de toetsen gooit hij weg en de sax en alles gooit hij maar weg. En dan blijft alleen een beetje zang over en dan knipt hij een heel klein stukje. En dan mogen wij raden wat het is.
2: Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad.
0: Bekende stem, maar het is ook een beetje een instinker. Want we krijgen ook, hoe zal ik het zeggen, wat half goede antwoorden binnen. Maar we moeten echt de uitvoerende artiesten ook helemaal goed hebben. En natuurlijk de titel van de plaat.
2: Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad.
0: Als jij denkt te weten wie dit is, hoe heet ze, degene die het zingt, hoe heet de groep, mag ik wel zeggen, en hoe heet het liedje natuurlijk, bel ons op 010 436 4436 of app ons. Yeah.

0: goede plaat naar de ander tegenwoordig. Van Somber uit New York. Home Wrecker is zijn laatste hit. En er zit, kan ik alvast verklappen, weer een nieuw goed nummer aan te komen. Daarover later deze week meer in dit programma. Want nu spelen we de Stripjockey. Bekende hit, helemaal gestript. En dan maar raden wat het is. We hebben Dagmar Ambos uit Hoogvliet aan de telefoon. Dagmar, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, dat klinkt vrolijk.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Ja. Wat goed, waar ben je?
1: Ik ben op mijn werk.
0: Oh, en wat is je werk?
1: Ik werk als expediteur bij de Atlantic Gate.
0: De Atlantic Gate, waar zit dat, in de haven?
1: Nee, we zitten nu in Barendrecht.
0: In Barendrecht.
1: We zijn pas verhuisd, ja.
0: Ah, ja, ja, ja. En wat is jouw taak?
1: Mijn collega's staan nu bij de radio te wachten.
0: Je collega's staan bij de radio te wachten?
1: Ja. Die zitten naar mij te luisteren.
0: Oh,
1: dus,
0: oh, wat goed. Dan kunnen ze even wat lawaai maken dan.
1: Oh, jullie moeten even lawaai maken.
0: Nee, er zijn helemaal geen collega's, toch? Maar ik hoor niemand.
2: Oh, nu wel. Oh, ja. Superleuk.
0: Helemaal goed, helemaal goed. En maar was jij degene die het antwoord wist?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay,
1: ja, ik zei het gelijk. Want, de Puma's, mijn houten hart.
0: Ja, jongens, dat is helemaal goed. Hoor ik de collega's ook klappen? Ja, hè? Ja.
1: Nee, volgens mij hebben we een beetje vertraging op de lijn.
0: Oh, dat zou kunnen. Oh, dat zou kunnen. Dat betekent dat je in de prijs bent gevallen, Dagmar.
2: Ja.
1: Super. Leuk.
2: Ja, je hebt sowieso ons zonnescherm gewonnen.
0: Oh ja.
2: Een Rijnmond zonnescherm.
0: Okay. Dat grote ding voor in de auto, toch?
2: Ja, zeker. En het zonnetje komt er nog wel aan, dus je kunt hem zeker gebruiken. En je maakt kans op onze maandprijs. En dat is een gezinsabonnement voor Blijdorp. Voor twee personen.
1: Dat is helemaal leuk.
0: Ja.
1: Ja, super. Nou.
0: Helemaal goed, Dagmar. Leuk om je gesproken te hebben. Leuk om je collega's op de achtergrond te horen. Wil je nog iemand de groeten doen?
1: Ja, iedereen de groeten.
0: Iedereen.
1: Die ik ken. Oké, doei.
0: Doei. Ja, en ze had natuurlijk groot gelijk. Dit is inderdaad een gestripte plaat. De Puma's was het goede antwoord. Sommigen zeiden van dikhout, maar het is niet alleen van dikhout. Want ze zijn samen met Agda en de Munnik de Puma's. Een houten hart.

0: Sealed, delivered. I'm yours. Wat een mooie liefdesverklaring van Stevie Wonder. Wat een heerlijke oude hit van hem uit de jaren 70. Het is 12 minuten voor 5. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En we moeten het even hebben over de problemen met het treinverkeer in onze regio. Het was gisteren een klein brandje dat tot heel veel gevolgen heeft geleid. Een klein brandje op stadion Feyenoord. En sindsdien zien we op allerlei stations in onze regio veel wachtende mensen, busvervoer, chaos op het station. En we hebben te horen gekregen dat dat nog tot en met donderdagavond gaat duren. En daarom maar even bellen met Marcella Besseling van ProRail, want die weet precies hoe de vork in de steel zit. Marcella, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, een klein brandje zei ik bij het stadion daar, dat station. Wat voor brandje was dat en wat is er aan de hand?
1: Ja, je zei het net al mooi. Het heeft ook grote gevolgen. Het was inderdaad een brandje in een kabelgoot. Dat was gisterochtend. In die kabelgoot liggen allerlei kabels, zo'n 299 om precies te zijn. En die zorgen ervoor dat de seinen en de wissels goed werken. Die kabels hebben allemaal schade. Zo'n 100 kabels hebben namelijk schade geleden door de rook en door het smeulen. Mm-hmm. En die moeten worden vervangen. En dat gaat helaas best een tijdje duren, tot donderdagavond namelijk.
0: Tot donderdagavond gaat dat duren. 100 ja. Kabels beschadigd, zeg je. En dan is het dus niet een kwestie van een stekker eruit halen, ander kabeltje erin en dan doet hij het weer.
1: Nee, was het maar zo'n feest natuurlijk. Nee, ze zijn gisteren al de hele dag bezig geweest om de schade ook in kaart te brengen. Dan moet je je voorstellen dat al die kabels, dus die bijna 300 kabels, nagelopen moeten worden. Moeten bekeken wat is er kapot, wat kan nog gebruikt worden. En dat kost gewoon echt heel veel tijd. En vandaag zijn ze dus echt begonnen met het herstellen. Dus dan moet je je voorstellen dat er allerlei lassers aan het werk zijn die dan ook de kabels weer aan elkaar maken.
0: Ja.
1: En daar hebben we echt nog even de tijd voor nodig.
0: Ja, dat snap ik. Maar wel gek dat zulke belangrijke kabels zo kwetsbaar zijn dan.
1: Ja, nou hè, je kan je voorstellen dat dat het voor de reiziger natuurlijk heel vervelend is. Daarom zetten we ook echt alles op alles om die kabels weer zo goed mogelijk te herstellen. Zodat de reiziger gewoon weer met de trein kan vanaf donderdagavond.
0: Ja, vanaf donderdagavond. Dus nog 2 lange dagen te gaan, Marcella. Wat raad jij reizigers aan?
1: Nou, ik raad reizigers vooral aan om de NS-app te checken. NS biedt alternatief vervoer aan. Maar check vooral eventjes wat hun app zegt voordat je vertrekt.
0: Ja, goed. Nou ja, het is niet anders. Nog 2 dagen even doorbijten en hopen dat alles weer doet. En dan voorzichtig met de kabels, hè?
1: Precies. Okay. Gaan we doen.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dag, Marcella. Hoi.

0: Anastasia. En een kraker uit 2004. Left Outside Alone. Dit is Radio Rijnmond. Elke dag weer. Het beste uit de jaren 80 en jaren 90. De muziek van nu. En af en toe een uitstapje ook naar de jaren 70 of 60. Zo zijn we ook alweer.
1: Kan ook gewoon.
0: Als het maar lekker klinkt.
1: Ja.
0: Als we je maar weten te verwennen. Dat is een beetje het idee. Nou, dit is weer eentje uit de jaren 80. Zo eentje waarvoor je je radio net een tikje harder zet. Dit is Joe Jackson. Dit is Steppin' Out.

0: Van Hout, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Teun Willems heeft het nieuws.
13: De motorrijder die vanmiddag om het leven is gekomen bij een ongeluk op de N214 bij Oud-Alblas is een 64-jarige man uit Giezenburg. Het ongeluk tussen de vrachtwagen en de motor vond plaats rond 2:10, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijke afloop en de weg is nog altijd in beide richtingen afgesloten. Jihadisten zien Nederland nog steeds als doelwit. Dat staat in het halfjaarlijkse verslag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De veiligheidsdiensten zeggen de afgelopen tijd aanslagen te hebben voorkomen. Zo zijn in AZC's in Dronten en Vlissingen verdachten aangehouden. De NCTV concludeert dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland nog altijd reëel is. Het dreigingsniveau blijft daarom op 4 op een schaal van 5. De dreiging komt vooral van eenlingen en kleine groepjes die onder de radar blijven. En vaak zijn het minderjarigen. Ook pro-Iraanse extremisten vormen sinds de aanvallen op Iran een risico. En door nieuwe voorrangsregels die op 1 juli ingaan is de aanvraag op verzwaarde stroomaansluitingen met 400% gestegen. Dat meldt Stedin. In die regels staat dat ziekenhuizen bijvoorbeeld sneller kans maken op een aansluiting dan iemand die een laadpaal, zonnepanelen of een waterpomp wil plaatsen. Daarom doen heel veel mensen nu nog snel een aanvraag. Door die enorme vraag lopen de wachttijden ook op. Stedin laat weten te proberen de klanten zo snel mogelijk te helpen. En het duurt nog zeker een half jaar voor er duidelijkheid komt over de nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum in Schiedam. In april werd duidelijk dat voormalig kantoorgebouw de Torendijk niet geschikt is voor het centrum. De gemeente Schiedam heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel moet liggen. Het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en blijft het droog. Koelt af naar 13 graden. Morgen periode met zon. In de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via ons app en op Rijnmond.nl.
14: Het is drukker dan normaal op de weg. De langste file zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ketelplein en Zoeterwoudendorp. 27 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door, door een afsluiting op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Ketelplein. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Terbrechtseplein een file van 11 kilometer. En nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 8 kilometer, een half uur vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Zometeen in de afslag Rijnmond gaan we verder met een nummer uit 1991 van R.E.M. Dat was een alternatieve rockband in Amerika. We waren al een jaar of 10 bezig. En in 1991 scoorden ze opeens een nummer 1 hit. En dat nummer hoor je zo.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
15: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
16: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel. Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Met een mandoline. Dat hoor je niet zo vaak in popnummers. Maakt dit nummer extra bijzonder van R.E.M. 1991. Losing My Religion. Dat was hem helemaal.
1: Heel goed.
0: Sommige plaatjes moet je gewoon echt helemaal laten uitlopen. Dat het zo'n mooi einde is.
1: Eens.
0: 5:11. Dit is Radio Rijnmond. We houden je gezelschap tot 7:00 natuurlijk met Afslag Rijnmond. Afslag die je neemt als de werkdag erop zit. En je denkt, nu is het tijd voor mezelf. Nu is het tijd voor mijn vrienden van Radio Rijnmond. En we houden je heel graag gezelschap. Heel veel goede muziek nog meegenomen. Maar ook natuurlijk het nieuws van deze dag te bespreken. We gaan het niet meer over voetbal hebben. Er is niks meer over horen.
1: Nee, we zijn helemaal klaar mee. We moeten het hebben over Kitty Kottie.
0: Ja.
1: En dat is elk jaar op 30 juni en 1 juli.
0: Ja.
1: Want het, op 30 juni worden de slachtoffers van het slavernijverleden worden herdacht. En op 1 juli is er dan eigenlijk zeg maar feest.
0: Ja, het bevrijdingsfeest, hè? Net als 4 en 5 mei.
1: 4 en 5 mei, inderdaad. En meerdere gemeentes die besteden daar aandacht aan. Een hele ceremonie eromheen. Met toespraken en krans leggen. En hier is dat hier bij ons.
0: Op de Lloydkade.
1: Bij het monument.
0: Maar
1: er is ook in Dordrecht een plechtigheid gaande. En daar is onze collega Sander.
0: Dat wist ik helemaal niet. Dat er ook in Dordrecht aandacht aan werd besteed. Dus goed dat we eens even contact gaan zoeken met Dordrecht zometeen. Ja, en verder moeten we het hebben over de watertaxis. Want ik vind dat altijd een heel vrolijk gezicht. Al die gele bootjes die zo keihard over de Maas scheuren. Vooral op drukke dagen zijn het er volgens mij heel erg veel. Maar goed, ze zijn wel vervuilend, hè? Dieselmotoren hebben ze tenminste de meeste nog.
1: Ja, precies.
0: En daar zijn ze mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat het allemaal elektrisch gaat worden. En ze zijn ook wat nieuwe modelletjes aan het testen. En daar willen we meer over weten. In deze Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Zo mooi gezongen door Zoe Levi was dat Sluit Me in Je Armen. Wat een lief liedje. Daarvoor hoorde je trouwens Snow Patrol, Just Say Yes. Het is 5:30. Dit is Radio Rijnmond. En we gaan spreken over Kitty Kotti. Dat is de herdenking van de slachtoffers van het slavernijverleden. We weten allemaal, in Rotterdam is zometeen een grote herdenking hier vlakbij aan de Lloydkade. Daar staat dat prachtige slavernijmonument. Om 6:45 begint het in Rotterdam. Maar ook in Dordrecht is er een herdenking. En die is nu al aan de gang. En verslaggever Sander Kooijman die is daarbij aanwezig. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In het Wijzigpark in Dordrecht. Hoe druk is het daar?
1: Klopt, het is inderdaad in het Wijzigpark in Dordrecht, onder de rook, eigenlijk naast het Centraal Station. En er staan, ja, ik denk ongeveer 100 stoelen. En de herdenking is om 5:00 begonnen en al die stoelen zijn bezet. Dus ik denk dat er ongeveer 100 mensen zijn.
0: Ja, iedereen die kent wel die grote herdenking in Rotterdam. Ik wist zelf niet dat het ook in Dordrecht was. Waarom is dat?
1: Nou, het is in Dordrecht met name omdat Dordrecht ook een grote rol heeft gespeeld in het slavernijverleden. Rotterdam en Amsterdam zijn daarin natuurlijk altijd als steden geweest die daarin eigenlijk als de bekendste steden golden. Waar een slavernijverleden is. Maar ook Dordrecht heeft als suikerstad, de derde suikerstad van Nederland, een grote rol gespeeld in het slavernijverleden. Kitty Kotti wordt hier inmiddels sinds 4 jaar herdacht. Mm-hmm. En goed, wat ik al zeg, dat het dus hier in Dordrecht is, is dus geen toeval. Want Dordrecht investeerde jarenlang ontzettend veel in suikerraffinaderijen. Maar dat niet alleen. Ze investeerden ook in schepen, mensenhandel en plantages. Mm-hmm. En daarom is eigenlijk de laatste jaren er steeds meer urgentie ontstaan bij de initiatiefnemers om ook in Dordrecht een herdenking te organiseren. En zoals eigenlijk de organisator mij net vertelde, Sidney Breidel, hij zei tegen mij dat ook als je door Dordrecht loopt, dat je eigenlijk nog best wel vaak veel herinneringen tegenkomt uit het slavernijverleden.
0: Oh ja.
1: En dan gaat het dus inderdaad om de suikerraffinaderijen, maar ook om straatnamen en gevels van huizen, waar je ook nog vaak bijvoorbeeld suikerbrood op ziet afgebeeld.
0: Oh ja.
1: Dus eigenlijk op veel plekken in Dordrecht zie je nog best wel dingen terug van het slavernijverleden.
0: Ja, terwijl veel mensen die connectie waarschijnlijk helemaal niet maken.
2: Nee.
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik was er ook niet mee bekend. Dus ik heb ook een hele hoop geleerd vandaag. Maar inderdaad, als ik nu in Dordrecht een suikerbrood op de muur zie staan, ergens van een gevel, wat dus inderdaad echt regelmatig het geval is, dan kan je dat dus koppelen aan de vroegere suikerraffinaderijen die hier voor veel economisch gewin hebben gezorgd.
0: En wat gebeurt er? Wat is het programma in het Wijzigpark?
1: Het programma is eigenlijk een beetje als volgt. De bijeenkomst is juist geopend met een ceremonieel plengoffer. Dat is een ritueel dat echt hoort bij een herdenking, een spirituele bijeenkomst of een rouwdienst. Waarbij eigenlijk de ruimte symbolisch wordt gereinigd. Na die handeling is eigenlijk de organisator even aan het woord geweest, Sidney Breidel. En hij heeft ook daarna het stokje overgedragen aan de burgemeester, die ook aanwezig is. Nanning Mol. En hij is de opvolger natuurlijk van Wouter Kool. En Wouter Kool heeft 2 jaar geleden namens het Dordtse stadsbestuur ook op deze bijeenkomst zijn excuses aangeboden namens het stadsbestuur voor het slavernijverleden van de stad. En er zijn zometeen nog een aantal andere sprekers, want de herdenking duurt tot 7:00.
0: Tot 7:00 in het Wijzigpark in Dordrecht. Dankjewel, Sander Kooijman. En straks in Rotterdam vanaf 6:45 een uitgebreid programma hier aan de Lloydkade. Kitty Kotti.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. We hadden het net over Kitty Kotti in Rotterdam en in Dordrecht. In Schiedam hebben ze het afgelopen zondag al gedaan, Kitty Kotti. In Vlaardingen worden we morgen aandacht aan besteed. En donderdag ook nog in Brieven. Allerlei plekken in onze regio is er aandacht voor. Dit is Radio Rijnmond, zometeen de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 17:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de files, waar staan de belangrijkste?
7: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude dorp 21 kilometer.

0: Richting Gorkum, tussen Hank en Gorkum, 7 kilometer, een half uur vertraging. Het komt door wegwerkzaamheden.
1: Gaan we kijken naar het weer met onze weerman Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
2: Rijntjan, hele goedemiddag.
1: Ja, eigenlijk gewoon prima zomerweertje toch vandaag?
2: Ja, het overwegend bewolkt weertype. Er viel zelfs een beetje regen verspreid in de regio.
1: Oh?
2: Ik had... Ja. Maar... een beetje handige jongen, die kon daar misschien net omheen lopen om die druppels. Maar ja. Ik had hier toch een nat dakraam, dus even van de regen. Maar het is nu allemaal onder oplossing onderhevig. Er komen ook opklaringen nu aan vanuit het zuidwesten. Dus vanavond komt de zon er wel wat vaker bij. Ziet er allemaal een heel stuk positiever uit. Temperatuur kwam vanmiddag niet hoger uit dan zo'n 1,22 graden. Nou, vannacht is behoorlijk helder. Het koelt dan af naar een graad of 13. Ja, en morgen, Rijntjan, is een heerlijke zomerdag. Met zonnige periode, wat stapelbewolking. Misschien dat er landinwaarts in de middag lokaal een bui tot ontwikkeling komt. De middagtemperatuur komt ook wat hoger uit. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. En dat bij een matige wind morgen. Die komt dan uit het noordwesten.
1: Ja, prima allemaal. En gaat dat zo door deze week?
2: Ja, alleen een donderdag zit er even een deukje. In het weer wat we morgen gaan krijgen. Want dan passeert er nog steeds die zwakke storing waar ik het gisteren ook al over had. En dat betekent donderdagmiddag bewolkt. En dan regent het ook enige tijd. Het zal lichte regen zijn. 1-2 millimeter valt er. Maar dan klaart het s'avonds wel weer op. En dat is de opmaat tot een paar heerlijke dagen. Hoor. Vrijdag en in het weekend. Dan... zijn er perioden met zon, blijft het vrijwel overal droog. Een vrijdag een graad of 22. Nou, in het weekend kan het weer makkelijk een graad of 24 worden. Dus ja. Nou, volgens mij toch een weertype wat heel veel mensen ambiëren. Denk je niet?
1: Ja, ik denk van wel, Ed. Ik denk van wel.
2: Ja, hè?
1: Ja, hè? Zijn we het eens. Dankjewel en fijne avond.
2: Okay.
1: Dan gaan we naar de hoofdpunten hetzelfde. Van het nieuws. Steun.
3: De motorrijder die vanmiddag om het leven is gekomen bij een ongeluk op de N214 bij Oud-Alblas is een 64-jarige man uit Giessenburg. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en een motor vond plaats rond 2:10, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en de weg is nog altijd in beide richtingen afgesloten. Jihadisten zien Nederland nog steeds als doelwit. Dat staat in het halfjaarlijkse verslag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De veiligheidsdiensten zeggen de afgelopen tijd aanslagen te hebben voorkomen. Zo zijn in AZC's in Dronten en Vlissingen verdachten aangehouden. De NCTV concludeert dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland nog altijd reëel is. Het dreigingsniveau blijft daarom op 4 van een schaal op van 5. De dreiging komt vooral van één dingen en kleine groepjes die onder de radar blijven. En vaak zijn het ook minderjarigen. En door nieuwe voorrangsregels die op 1 juli ingaan... is de aanvraag op verzwaarde stroomaansluitingen met 400% gestegen. In de regels staat dat de ziekenhuizen bijvoorbeeld sneller kans maken op een aansluiting... dan iemand die een laadpaal wil plaatsen. Daarom doen heel veel mensen nu nog snel een aanvraag en lopen de wachttijden enorm op. Stedin laat weten te proberen de klanten zo snel mogelijk te helpen.
1: Dankjewel, Teun.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
1: Join the joyride. Hier is Roxette.
4: Radio met een grote R. Hello.

0: Ja, zo gaan we fluitend de dinsdagavond in. Lekkere plaat hoor, 1991. Feza, vertel, je ziet er een beetje vermoeid uit.
1: Ja, want ik heb dus... Het is morgen 1 juli. Mm-hmm. En natuurlijk, Kitty Kotti, en vieren we... dat we na het slavernij... Nee, na het herdenken van de slachtoffers vieren we dan dat ze vrij zijn. En ik heb besloten om mijn verjaardag, want ik ben dus jarig in juli, om daar een maand voor uit te trekken. Dus ik begin ook morgen. Maar ik zat me al te bedenken, wat kan ik precies doen om mijn verjaardagsmaand te vieren?
0: Het woord is verjaardag.
1: Nee, ja, maar...
0: Waarom zou je dat een hele maand willen vieren?
1: Zo niet. Ik vind dat je eigenlijk een heel jaar moet vieren. Maar goed, daar heb ik geen tijd en misschien ook geen geld voor. Maar ik vind dat we dat langer kunnen vieren. En omdat we nu ook de uitliggen bij het WK, hebben we toch tijd zat. Mm-hmm. Dus ik dacht, wat kan ik allemaal doen? En nou, sowieso heb ik North Sea Jazz. Ik zie dat jij er een hele leuke t-shirt van aan hebt. Ja. Maar ik zoek nog wel andere dingen om te doen. Dus ik dacht, misschien even hebben luisteraarstips voor mij.
0: Om je verjaardag te vieren.
1: Om een verjaardagsmaand te vullen.
0: Nou, ik heb maar één tip voor je. Dat is gewoon, als je het echt de hele maand wil vieren, dan ook echt elke dag trakteren op de redactie. Goed plan, hè?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Hoe oud word je?

0: tot 7 uur. Rechtstreeks uit Rotterdam. Afslag Rijnmond. Met Rijntjan Potsen. Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.

0: Bob Marley en de Wailers op Radio Rijnmond Jamming. Daarvoor hoorde je Noah Kahan en de Stick Season. 17:15, afslag Rijnmond. We gaan het hebben over de watertaxis in Rotterdam. Altijd een heel vrolijk gezicht op de Maas. Zeker als ze allemaal bezet zijn. Allemaal dwars door elkaar kriskras over die Maas gaan. Ik vind dat altijd zo'n leuk gezicht. En lekker veel lawaai ook, want ze maken best wat veel lawaai. Maar goed, daar komt wellicht verandering in. Want ze zijn druk bezig om de dieselmotoren te vervangen door elektrische motoren. Nu nog een groot deel op diesel, maar dat gaat veranderen. En ze zijn ook bezig om nieuwe modellen te testen. Daar ben ik ook erg benieuwd naar. En daarom even bellen met de bedrijfsleider bij de watertaxi. Dat is Louise Jansen. Louise, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn bezig om de dieselmotoren te vervangen allemaal. Hoe ver zijn jullie?
1: Ja, klopt. Nee, we hebben als doel om in 2030 een volledig zero-emissievloot te hebben. En daar zijn we al een tijdje mee bezig. Dus op dit moment zijn 8 van onze 18 schepen elektrisch aangedreven. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van 2 prototypes. En dat gaat dan specifiek om snelvarende watertaxis. Echt als de vervanger van de... Nou ja, wel bekende snelvarende watertaxi. Ja. Dit moment nog op diesel.
0: Ja, want ja, dat is wel het leuke als je in een watertaxi zit. Hè? Dat je echt over die Maas scheurt.
1: Ja, nou, en die beleving die willen wij ook wel behouden. Dus een van de prototypes die komt er ook echt wel uit te zien als de huidige snelle watertaxi. Mm-hmm. Maar dan is een andere aandrijving, elektrisch.
0: Ja, maar, maar die kan dan wel heel hard.
1: Die kan wel snel varen, ja. Waar, op de plekken waar dat mag, ja.
0: En wat zijn dat voor prototypes? Vertel eens.
1: Ja, wij ontwikkelen die prototypes mede dankzij een Europese subsidie. En een van die prototypes is een air-supported vessel. En dat is eigenlijk een schip waarbij er een ruimte onder de romp zit waar lucht in geblazen wordt. En doordat die lucht onder de romp geblazen wordt, komt het schip wat uit het water. Hebben we minder weerstand en ja, dat scheelt zo'n... 40-50% aan energieverbruik.
0: Ja.
1: En het tweede prototype is een katamaran. Met twee vaste vleugels eronder die er ook voor zorgen dat het schip wat meer uit het water komt, minder weerstand. En daardoor dus ook energiezuiniger.
0: Ja, dat zijn twee spectaculaire varianten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, een hele leuke periode waar we nu in zitten. Ja. Dus we kijken ook volop uit naar als we de prototypes ook daadwerkelijk kunnen gaan testen.
0: Want die worden nu gebouwd of hoe ver zijn jullie ermee?
1: Klopt. Die worden nu gebouwd en die komen eind dit jaar naar Rotterdam. En dan gaan we ermee testvaren.
0: Ja. Maar je zegt de 8 van de 18 die hebben nu al een elektrische motor. Maar die gaan dan wat jullie betreft niet hard genoeg eigenlijk?
1: Nee, dat zijn geen snelvarende schepen. Die varen op dit moment op onze veerdiensten. Daar is snelvaren ook niet nodig. Mm-hmm. En voor ons vervoer op afroute, dus de ritten van A naar B... zijn we wel op zoek naar een snelvarend alternatief... voor wat wij nu eigenlijk hebben voor de dieselschepen.
0: Ja, lekker snel, maar wel minder lawaai, denk ik.
1: Het maakt inderdaad wel minder lawaai. Ja, maar dat is op zich ook wel weer een fijne andere beleving... en krijg je weer andere geluiden van het water mee.
0: Ja. En die elektrische varianten, zijn die veel duurder?
1: Nou, daar zijn we nu nog naar aan het kijken. Dus die prototypes moeten voor ons ook wel het hele plaatje compleet maken. En ons doel is wel om een zo gunstig mogelijk schip te creëren... wat zowel operationeel als financieel... rendabel is.
0: Ja. En de schippers zullen er ook aan moeten wennen, denk ik.
1: Ja. We varen natuurlijk al wel deels elektrisch. De schippers krijgen eigenlijk heel erg uit naar ook weer die nieuwe prototypes. Omdat alles wat nieuw is, is ook heel erg leuk. Ja. Dus het zal wel iets anders varen zijn dan wat het nu is. Maar dat brengt ook wel weer hele andere leuke aspecten met zich mee.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Nou, we houden contact hierover. Eind van het jaar, hè? Dan komen ze.
1: Eind van het jaar, ja. Zeker.
0: Dan gaan we horen het allemaal al bevalt. Dankjewel voor de uitleg en we horen van je. Dankjewel,
1: Louise Jansen. Graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Van de watertaxi in Rotterdam.

James Blunt met een nummer van 13 jaar geleden. Bonfire Heart om 7 minuten voor 6. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90. De muziek van nu. En dit is er eentje uit de jaren 80. Een nummer 1 hit uit 1980 van Stephanie Mills.

0: Never knew love like this before. Stephanie Mills uit 1980. Dit is Afslag Rijnmond. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Het is bijna 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
19: Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis roepen op om geen illegaal gekochte afslankmiddelen te gebruiken. De oproep komt nadat twee van hun patiënten ternauwernood de gevolgen van een injectie met een vervalste pen overleefden. De ziekenhuizen zien ook een stijging in het gebruik van afslankmiddelen en benadrukken dat de medicatie alleen onder begeleiding van een arts en op recept van een apotheek moet worden gebruikt. Het allerbeste is om weg te blijven bij online verkooppunten of via-via handeltjes, voegen ze daaraan toe. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 16-jarigen en 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging uit juni. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schravendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp. De lokale jeugd ging daarbij op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. Een 64-jarige man uit Giezenburg is vanmiddag om het leven gekomen bij een motorongeluk op de N214 bij Oud-Alblas. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en een motor vond plaats rond 2:10, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met een dodelijke afloop en de weg is nog altijd in beide richtingen afgesloten. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas. En hij moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten. Een goede passing en het vermogen om het linies te doorbreken. In de rapporten wordt daarnaast ook zijn spelinzicht en positionering als sterk punt benoemd. Het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Goedemiddag met Veze Almeerak van Afslag Rijnmond. Dit zijn de files. En de hoogste file, de langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp 17 kilometer, een half uur vertraging. De andere kant op Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer, ook een half uur. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Terbrechtseplein 12 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. En nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 7 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: En in Afslag Rijnmond gaan we zometeen verder met een kanonskogel.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijntjan Kotsen.
2: En Veze Albayrak. Radio met een grote R.

0: Supertramp aan het begin van alweer een uurtje afslag Rijnmond. Cannonball heette dit nummer uit 1985. Goedenavond, het is 9 minuten over 6. Tot 7 uur natuurlijk nog afslag Rijnmond met extra veel muziek dit uur. Dat vinden we leuk om je helemaal met wat extra muziek thuis te brengen. En we bespreken natuurlijk ook nog even het nieuws van deze dag. Want er is weer veel gebeurd. We gaan het niet meer over voetbal hebben.
1: Nee.
0: In Dordrecht is op dit moment de herdenking van Kitty Kotti aan de gang. Zometeen om 7:15 ook in Rotterdam. En verder?
1: Nou, we hebben ProRail gesproken over dat er geen treinen meer rijden vanaf station Rotterdam Stadion en richting het zuiden van het land.
0: Ja, een brandje gisteren bij Rotterdam Stadion in een kabelgoot waardoor allerlei kabels beschadigd zijn. En we hebben zojuist het bericht gekregen van ProRail dat het nog langer gaat duren. Niet tot donderdagavond, maar tot zaterdagmiddag voordat de hele boel gerepareerd is. Dus dat is slecht nieuws. Ja, en de vraag is dan, waarom moet het toch zo lang duren?
2: Dan moet je voorstellen dat al die kabels, dus die bijna 300 kabels, nagelopen moeten worden. Moeten bekeken wat is er kapot, wat kan nog gebruikt worden. En dat kost gewoon echt heel veel tijd. En vandaag zijn ze dus echt begonnen met het herstellen. Dus dan moet je voorstellen dat er allerlei lassers aan het werk zijn die dan ook de kabels weer aan elkaar maken.
0: Ja.
2: En daar hebben we echt nog even de tijd voor nodig.
0: Ja, en die tijd is dus tot zaterdagmiddag 3 uur, zegt ProRail nu. Dat is de prognose. Dus de hele week hebben we er nog last van aan de zuidkant van Rotterdam. En nog meer openbaar vervoer nieuws.
1: Ja, Watertaxi Rotterdam die is bezig met 2 nieuwe elektrische schepen. Op dit moment nog prototypes. Die moeten getest worden. En dat hopen ze aan het einde van het jaar te doen.
0: Ja, want het plan is om te zorgen dat alle watertaxis zo meteen elektrisch gaan varen. Daar zijn ze al mee bezig. Een aantal dieselmotoren zijn al vervangen. Alleen die elektrische, die kunnen niet zo snel. En ze willen ook een aantal echt snelle watertaxis. En daar hebben ze dus 2 types voor op het oog.
3: En een van die prototypes is een air-supported vessel. En dat is eigenlijk het schip waarbij er een ruimte onder de romp zit waar lucht in geblazen wordt. En doordat die lucht onder de romp geblazen wordt, komt het schip wat uit het water. Hebben we minder weerstand en dat scheelt zo'n 40-50% aan energieverbruik.
0: Ja.
3: En het tweede prototype is een katamaran. Met 2 vaste vleugels eronder die er ook voor zorgen dat het schip wat meer uit het water komt, minder weerstand en daardoor dus ook energiezuiniger.
0: Ja, snelle elektrische watertaxis, het wordt ongetwijfeld een spectaculair gezicht. Maar we moeten nog wel wachten tot het eind van het jaar, want dan worden ze pas geleverd.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit is

0: nooit vies van een stevige gitaar. Wake me up when September ends. Het is 14 minuten voor 6:30. Hoog tijd voor...
1: Niet de lekker lange laatste, want Dat zeg ik altijd het laatste half uur. Maar de eerste afslag.
0: De eerste afslag, afslag 1, afslag 2. Je mag weer kiezen, dus pak je telefoon en stem lekker mee over de volgende twee platen. De een is Love Me Like You Do en de andere is I Love You Like I Love Myself.
2: Nemen we afslag 1. So love me like you do. Of nemen we afslag 2?

lekker meestemmen allemaal. Afslag 1 is Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En afslag 2 is natuurlijk Herman Brood en zijn Wild Romance. I Love You Like I Love Myself. Laat het even weten via de Rijnmond app. Dus afslag 1 is Ellie Goulding. Afslag 2 is Herman Brood. 2 platen de tijd om te stemmen.

0: 1992, dat was echt het jaar voor de Amerikaanse zangeres Cece Peniston. Ze had eerst al een grote hit gehad met Finally natuurlijk. En daarna deze We Got A Love Thing. 6:55, afslag 1, afslag 2. Welke gaat het worden? Feza.
1: We hebben afslag 1, Guido, Annelies, Jeroen en Sandra, Arita, Henke, Barry, Els, Ginny. En ook Danny die zegt afslag 1, ik ben waarschijnlijk de enige, maar dan zou ik graag voor afslag 1 gaan.
0: Dat valt nogal mee,
1: enige,
0: Danny.
1: Inderdaad. Maar er zijn inderdaad meer voor afslag 2 gegaan. Ruud zegt bijvoorbeeld afslag 2, lekker rocken met Herman Brood. Raymond, afslag 2, Alma, Anja, Nigel, Jan, Corrie, Maurice, Regina, Ria, Klauw. En ook Richard zegt afslag 2, onze enige echte seks- en drugs- en rock'n'roll zanger die we hebben gehad.
2: We nemen afslag 2.

0: De wilde jaren van Herman Brood en his Wild Romance. Afslag 2. I love you like I love myself. Straks een lekker lange laatste na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding.

0: Half zeven, dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond met nu een blik op de snelwegen.
1: De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoudendorp. 12 kilometer, 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer, vertraging van 3 kwartier. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
0: We hebben nog een zonnetje te goed vanavond. Daarna krijgen we ook een heldere nacht. Het blijft droog, het koelt af naar 13 graden. En morgen periode met zon. In de middag misschien hier en daar een lokale bui. Zal meevallen waarschijnlijk. Het wordt 24 graden morgen. Donderdag wat lichte regen. Maar daarna krijgen we weer periode met zon. Vrijwel droog. En middagtemperaturen tussen de 22 en 24. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Teun.
2: Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis roepen op om geen illegaal gekochte afslankmiddelen te gebruiken. De oproep komt nadat twee van hun patiënten ternauwernood de gevolgen van een injectie met een vervalste pen hebben overleefd. De ziekenhuizen zien ook een stijging in het gebruik van afslankmiddelen en benadrukken dat medicatie alleen onder begeleiding van een arts en op recept van een apotheek moet worden gebruikt. Het allerbeste is om weg te blijven bij online verkooppunten of via-via handeltjes, voegen ze daaraan toe. En de 5 verdachten van de massale vechtpartij in Schravendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, een 16-jarige en een 19-jarige worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn jongeren uit Schravendeel elkaar daar te lijf gegaan. Ze gingen daarbij op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdacht in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen heeft om de linies te doorbreken. En in de rapporten worden daarnaast ook zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd.
0: Zo, nou dat klinkt goed zeg.
2: Veelbelovend, nou, zeker weten. Veelbelovend. Ja hoor.
0: Op de tweede Spanjaard deze week. Ga lekker zeg.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Nu met een nummer 1 hit uit 1980 van Maywood.
3: Radio met een grote R.

0: twee zusjes uit Friesland. Eigenlijk heten ze de Vries, maar ze noemden zich Maywood. En ze hadden begin jaren 80 grote hits. Later kregen ze enorme ruzie. Heel veel ruzie. En,
1: oh, zo?
0: Volgens mij is het nooit meer goed gekomen. Ja, gingen ze allebei een solo carrière doen. En dat mislukte. En toen kregen ze ruzie, want toen wilden ze allebei de naam Maywood gebruiken. Want natuurlijk handig. En dat mocht dan weer niet. En toestanden waren dat. Maar dit was toen alles nog koek en ei was. En draaien we toch het liefst. Late at Night, 1980. Maywood, het is 6:57. En we gaan ons bezighouden met een belangrijke kwestie.
1: Ja, de lekker lange laatste.
0: Wat wordt vandaag?
1: De allerlaatste.
0: Oh. Laatste, de afsluiter van Afslag Rijnmond voor deze dinsdag. Ik heb twee platen meegenomen over verslaving.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke van deze twee hoor jij het liefste? Laat het even weten via de Rijnmond app. Afslag 1 is dus Robert Palmer. Addicted to Love. In een lange versie natuurlijk. Afslag 2, ook zo goed. Frank Boeijengroep. Verslaafd aan jou. Ook daar is een lange versie van. En jij mag kiezen welke van deze twee we straks gaan draaien.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Alex Warren. En daarvoor hoorde je Eros Ramazzotti uit 2019. Parla kon mee. We krijgen net een appje van Ria. Die zegt, ja, ik kon niet stemmen, want er zat een wesp in mijn kamer.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nee, ja, ze wil dus, ze kon haar stem, haar keuze niet doorgeven, omdat ze dus bezig was om een wesp uit de kamer te werken. En dat is gelukt.
0: Oh, gelukkig.
1: Dat wel, maar nu moet ze wel even weten welke keuzes er ook alweer zijn.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, dat zijn twee geweldige platen om de show mee te eindigen. Zeker als het gaat om de lekker lange versie. Maar ja, we kunnen maar eentje draaien. En jij moet het even zeggen. Welke moeten we draaien? Wordt het afslag 1, Robert Palmer, Addicted to Love? Of wordt het Verslaafd aan jou in de lange versie van de Frankenboeiengroep? Als je nog niet gestemd hebt, kan nog. Doe het met de Rijnmond App. Afslag 1, Robert Palmer. Afslag 2, Frank Boeien.

0: The Course uit 1999, zo jong. En daarvoor een soul classic van de OJ's uit de jaren 70. Backstabbers, 7:08. Wat wordt een lekker lange laatste? Wordt het Addicted to Love, Robert Palmer, afslag 1? Of Verslaafd aan jou, Frank Boeien, afslag 2?
1: Alma zegt, wij horen het liefst afslag 1. Astrid, John en Ruud ook. Elsbeth zegt daarbij, Robert Palmer, leuk nummer. Corrie, Ria, Bas en Jeroen en Sandra kiezen ook afslag 1. En dan gaan er toch iets meer voor afslag 2. Nel, Els, Jan en Yvonne, Nora, Regina, Annelies. Annette zegt heel graag afslag 2. Frank Boeien, even lekker meezingen. Phil, Barry, Danny, Guido, Anja, Koos zeggen ook afslag 2. En ook Raymond zegt voor de lekker lange laatste van vandaag ga ik voor afslag 2. Verslaafd aan Rijnmond.
0: Verslaafd aan Rijnmond, verslaafd aan jou. Dit is de lekker lange versie van Verslaafd aan jou. De Frank Boeien Groep. Tot slot vanaf...

0: Dekker. Lange laatste.
1: Frank Boeiengroep. De lange versie verslaafd aan jou. Dat was hem alweer voor vanavond. Afslag Rijnmond. Zometeen meer muziek van eigen bodem. Na zevenen. Voor nu. Dank voor alle berichtjes. Voor alle appjes. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van een parkeergarage aan het Kazerneplein gereden, botste tegen een paaltje aan en is tot stilstand gekomen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onbekend. En de 5 verdachten van een massale vechtpartij in Schavendeel van dit weekend mogen hun zitting in vrijheid afwachten. De 2 14-jarigen, 2 16-jarigen en de 19-jarigen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Afgelopen zaterdag zijn de jongeren uit Schavendeel elkaar te lijf gegaan in het dorp en gingen daarbij ook op de vuist met jonge statushouders. De tieners blijven verdachten in de zaak en 3 van hen hebben een contactverbod gekregen. Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas en moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingsrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opbouwende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten worden daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Het koelt af naar 13 graden. Morgen periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
9: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
12: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: please, now you're too late.
1: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.
2: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de ethisch naar achter. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden van het land sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pomstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het kazerneplein gereden, botste tegen een paaltje aan en is daarna tot stilstand gekomen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en de auto is zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe het met hen gaat is onbekend. En ook de GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen duidelijk genoeg waren. Samen met een intern onderzoek binnen de kinderopvangorganisatie ComKids, waar de opvang onder valt, zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit voorval in de toekomst te voorkomen. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. En het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis roepen op om geen illegaal gekochte afslankmiddelen te gebruiken. De oproep komt omdat twee van hun patiënten ten nauwe nood de gevolgen van een injectie met een vervalste pen overleefden. De ziekenhuizen zien ook een stijging in het gebruik van afslankmiddelen en benadrukken dat medicatie alleen onder begeleiding van een arts en op recept van een apotheek moet worden gebruikt. Het allerbeste is om weg te blijven bij online verkooppunten of via-via handeltjes, voegen ze daaraan toe. Het weer. Vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Het koelt af naar 13 graden. Morgen periode met zon en in de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achter.

De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Goedenavond, het is bijna 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9e. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. De brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden sinds gisteren plat heeft gelegd, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit de inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En de herstelwerkzaamheden gaan daardoor langer duren dan verwacht. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. In de Pompstraat in Gorinchem is een auto tegen een woning aangereden. De auto kwam vanuit de uitrit van de parkeergarage aan het Kazerneplein, botste tegen een paaltje aan en is tot stilstand gekomen tegen de woning. Door de klap is de deur uit de gevel gereden en is de auto zwaar beschadigd geraakt. In de auto zat een man van 84 en een vrouw van 76. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe het met hen gaat is onbekend. Ook de GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen duidelijk genoeg waren. Samen met een intern onderzoek binnen kinderopvangorganisatie ComKids, waar de opvang onder valt, zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit voorval in de toekomst te voorkomen. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Deventer ziekenhuis roepen op om geen illegaal gekochte afslankmiddelen te gebruiken. De oproep komt nadat 2 van hun patiënten ternauwernood de gevolgen van een injectie met een vervalste pen overleefden. De ziekenhuizen zien ook een stijging in het gebruik van afslankmiddelen en benadrukken dat medicatie alleen onder begeleiding van een arts en op recept van een apotheek moet worden gebruikt. Het allerbeste is om weg te blijven bij online verkooppunten of via-via handeltjes, voegen ze daaraan toe. Het weer, vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen periode met zon, in de middag landinwaarts misschien een lokale bui en in de middag wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang. 90's na negenen. Wij zijn erbij. I wanna give you devotion.

Yeah.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Teun Willems met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De herstelwerkzaamheden aan de kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden van het land sinds gisteren platlegt, gaat tenminste tot zaterdagmiddag duren. Dat laat ProRail weten. Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. En tot die tijd rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Barendrecht en Rotterdam en Breda. Een 64-jarige man uit Giezenburg is vanmiddag om het leven gekomen bij een motorongeluk op de N214 bij Oud-Alblas. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en de motor vond plaats rond 2:10, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. En de weg was een hele lange tijd in beide richtingen afgesloten. Justitie heeft het faillissement aangevraagd voor het Rotterdamse crypto-platform Knaken. Bij Knaken konden mensen euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Ook kon er gehandeld worden. Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese crypto-regelgeving was er een vergunning van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten noodzakelijk. En die vergunning kreeg het Rotterdamse cryptobedrijf niet. En Feyenoord heeft zich versterkt met Mika Marmol. De 24-jarige Spanjaard komt transfervrij over van UD Las Palmas. En het moet de Rotterdamse defensie voorzien van extra kwaliteit. Uit eerdere scoutingrapporten blijkt dat Marmol sterk is aan de bal en beschikt over opvallende kwaliteiten, een goede passing en het vermogen om linies te doorbreken. In de rapporten wordt daarnaast zijn spelinzicht en positionering als sterke punten benoemd. Het weer vanavond volgt er nog wat zon. Vannacht is het helder en het blijft droog. Het koelt af naar 13 graden. Morgen periode met zon. In de middag landinwaarts misschien een lokale bui. En in de middag wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.